0: 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. Een andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het dodelijk ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratem in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht kan het in het westen een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

0: 5 uur.
1: Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakte ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden.
0: Deze week, de Radio 10 staat op.

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen bereidt Jan Willem de show voor.
1: Straks de Lambros, die komen helemaal uit Australië. Zo'n zin in.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet, zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
2: Ja, een hele goede morgen. Het is vrijdag 11 september 2026, de laatste vrijdag van de week. En dan is het gewoon weekend, hoor. Ja, ik ben wel. Ik heb wel zin in het weekend. Ja. Ik ga nog een klein beetje een klein staartje van mijn verjaardag vieren. En ik ga alleen maar leuke dingen doen. Ik kijk eventjes in de Radio 10 app wat daar gebeurt. Nou, Rob, Marco, Gunther en Henriette die melden zich al in de app. En ook Martin, goedemorgen. Ik wens jullie een fijne uitzending. Martin vanuit Harderwijk. En Nicole schrijft: goedemorgen lieve mensen, het is alweer vrijdag.

0: Het is The Cure Friday, I'm in love.
1: Awesome. Radio 10, sta op. Dagschijf.
0: Schik dat even, het is ook vrijdag. Wat een gezelligheid in de Radio 10 app. Alweer wakker ruim voor de wekker. Fijn dat jij om 5 uur begint, Alfred. Goedemorgen, zegt Marieke. En voor jullie goedemorgen, maar voor ons goedenavond vanuit Canada. Wat een heerlijke afsluiting van onze donderdag met jullie op de achtergrond, zegt Astrid de Heij. Wat leuk om ook te merken dat we in Canada aanstaan. Ik heb hem weer de studio inge... Ja.

daar zo weer een draai aan geven. En dan komt daar een jaar uit waarbij ik dan drie liedjes heb die op dat moment in de top 40 stonden, top 50, top 100. In de topparade. En jij mag toch gaan kiezen welke we helemaal draaien. En als je nou zit te luisteren en denkt, nou, ik heb toch niks te doen. Weet je wat? Ik wil wel meedoen. Ik wil wel een slinger geven aan de dagschijf. Geef je dan eventjes op via de Radio 10-app en wellicht spreek ik je zo. En ja, je hoeft niet echt per se iets te kunnen. Je moet alleen kunnen kiezen. Dat is eigenlijk het enige. Ik serveer drie keuzes aan je voor. En je hoeft eigenlijk maar bij één te zeggen, ja, die vind ik wel leuk. En dan zo simpel is het eigenlijk. Ja, er zijn ook mensen die denken dat ze moeten meezingen of zo. Nee, dat hoeft allemaal niet. Je hoeft alleen maar te kiezen. Dus geef je op.

0: Boskag, What Can I Say? En daarvoor Dua Lipa en Break My Heart.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ja, en de dagschijf die gaan we beslissen met Bart. Bart Jansen uit Sint-Oederode. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, en je bent onderweg naar Zuid-Duitsland?
2: Ik
0: vind het wel Zuid, hoor, ja. Europa Park, grote attractiepark in het zuiden van Duitsland. En daar ga je gezellig met je zoon heen.
2: Ja.
0: Wat leuk. Zijn jullie een beetje achtbanen gek?
2: We zijn altijd
0: pretpark gek. Oh, oké. Het grappige is, ik ben wel eens een collega uit Hilversum in Europa Park tegengekomen. En die ging daar alleen maar heen omdat hij de sfeer zo leuk vindt. Want die vond zelf alle achtbanen en dat soort dingen heel eng. Dus die ging dan kijken hoe de rest zeg maar in de achtbaan ging. En die ging op een bankje zitten omdat het zo leuk aangekleed was. Heb jij dat ook of ga je wel echt erin?
2: Nee, wij gaan wel echt voor de attracties.
0: Hey, en dat je nu onderweg bent, betekent dat je dan zo meteen ook al het park ingaat? Of zijn jullie gewoon vroeg aan het rijden en ga je nu pas morgen het park in?
2: Nee, we gaan vandaag parken en dan hebben we één overnachting bij de Airbnb. En dan gaan we morgen nog een dagje en dan morgenavond weer naar huis.
0: Goh, en waar zit je nu ondertussen?
2: Rijden nou de hoogte van Liesel.
0: Liesel?
2: Ja. Tussen Eindhoven en
0: Venlo. Nee, ja, precies, dat is nog niet. Je bent nog niet heel ver onderweg, zeg maar.
2: Nee, we zijn net een half uurtje onderweg.
0: Oh, oké, ja, ik zat al te denken. Oké, want dat is wel een uurtje 5,5-6 rijden, toch?
2: 5,5 uur.
0: Ja, ja, ja, precies. Nou, leuk. Leuk dat je Radio 10 op hebt. Wij gaan eens even een slinger geven aan de dagschijf. Daar komt een jaar uit en dan heb ik 3 keuzes voor je uit de hitparade van dat moment. En dan mag jij kiezen welk liedje we helemaal gaan draaien. Eerst maar eens even...
1: De

0: Oeh, het is net geen ethisch.
1: 1977.
0: 1977, oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Geef maar geel als je het een leuke keuze vindt. Want als je hem weggooit, dan komt hij niet meer terug. En als je het op de laatste aan laat komen, dan gaan we die helemaal draaien. Dit is je eerste keuze. Hot chocolate. Wat zei je?
2: De volgende.
0: De volgende, oké. Nummer 10 op dit moment in 1977. Give a little bit van Supertramp.
2: Dan mag je die van mij helemaal draaien.
0: En wil je dan ook nog horen wat de laatste keuze was geweest? Of zeg je nee, ik hou het graag hierbij?
2: Als je deze draait, dan mag je het mij de laatste ook laten horen. Maar
0: ik ga hem sowieso, Supertramp voor je draaien. Maar gewoon even kijken. Misschien heb je spijt als je het hoort, maar misschien niet hoor. Dit was de laatste geweest. Gladys Knight en de Pips. Baby Don't Change Your Mind was de laatste keuze geweest. Volgens mij ben je wel tevreden met je keuze.
2: Ik ben zeer tevreden met de keuze.
0: Heel goed. Heel veel plezier vandaag. En morgen. En bedankt voor het helpen met het kiezen. Wij gaan lekker genieten van Supertramp en Give a Little Bit.
2: Goeie uitzending.
0: Ja, jij ook. Hoi.

0: En daarvoor de plaat die Bart uitkoos uit 1977. Supertramp en Give a Little Bit. Het is al heel erg gezellig in de Radio 10-app. Als je erbij bent, laat gerust van je horen. En dat vind ik alleen maar gezellig. Winnie die zegt bijvoorbeeld: goedemorgen, op weg vanuit Hilversum naar mijn huis in Zeewolde voor opa-dag met mijn kleindochter en verjaardag van mijn vrouw Cynthia te vieren. Groetjes, Winnie. En Henny gaat ook een heel leuk weekend tegemoet. Hij heeft zelfs een appje even ingesproken. Luister even.
1: Goedemorgen Alfred, hier is het met Henny. Een fijne uitzending gewenst vandaag. En ik ga nog een mooi ritje doen naar België. En dan is het eindelijk weekend. Ja, helemaal zin in, want morgen gaan we de truckrun doen in Ede. Met heel veel collega's. Wordt lachen met de gehandicapte mensen. Die gaan we de dag van hun leven bezorgen. Dus, hier piep.
0: Oh, dat is altijd zo leuk. Bij ons in het dorp heb je dat ook 1 keer per jaar. Er komen alle volgens mij brandweerwagens en dat soort dingen voorbij. En er zitten dan mensen met een verstandelijke beperking voor in. En dan gooien ze altijd de sirene het hele rit aan. En die mensen zitten te glunderen van hier tot Jericho. Zo leuk. Nou, en die bezorgt ze inderdaad de dag van hun leven. Hallo Lore.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Jij komt net binnen. Jij opent je scherm. Kun je nu al een beetje zien wat waarschijnlijk het nieuws gaat beheersen vandaag?
2: Nou ja, meteen een praktisch bericht. We gaan volgend jaar waarschijnlijk sowieso 10 euro per maand meer betalen. Ja hoor, voor onze zorgpremie.
0: Oh.
2: Maar ja, wat natuurlijk het belangrijkste nieuws is van deze ochtend. Dat is dat heftige ongeluk in Zwitserland. Er is daar een bus verongelukt met Nederlandse toeristen erin. Hoe het ervoor staat, ik krijg het ook niet helemaal helder. Maar er zijn sowieso gewonden en wellicht ook doden gevallen. Dat is heel heftig.
0: Ja, ik begreep ook al dat het dichtstbijzijnde ziekenhuis gewoon een klein streekziekenhuisje is. Dus dat het dan ook. Dat dichtstbijzijnde is al heel ver weg. En dat zit ook al vrij snel vol. Dus nog meer problemen.
2: Ja, dat is echt een drama. En zojuist hebben we ook de Zwitserse president zijn medeleven betuigd.
0: Oh, nou dan is het. Gaat het niet helemaal goed daar? Oké, nou hou ons op de hoogte. Ik hoor later graag meer van je.
2: Yes.
0: Dus Radio 10 staat op met nu de Robert Cray Band. Dit is Right Next Door. I can hear

0: Wat waren ze aan het denken toen ze dit opnamen?
1: Ik denk,
0: We missen nog iets.
1: We missen nog iets.
0: Toch wel mooi. Fleetwood Mac, Everywhere. Goedemorgen, het is Radio 10 staat op. En je hoort hem al. Jeroen Kijkervecht, goedemorgen.
2: Hallo, lieve mensen.
0: Hallo, met een nieuw blusje.
2: Ja, het stom is dat ik deze al eerder hier naartoe aangehaald
0: heb. Ja, dat dacht ik
2: ook. Heeft er helemaal niemand geregistreerd.
0: Ja, maar goed. We hebben een keer een testje gedaan, hè, dat jij in de studio binnenkwam met 6 verschillende outfits tijdens 1 show. Of Jan-Willem en ik het door zouden hebben.
2: Nou, het antwoord was...
0: Nee.
2: Nee.
0: Gewoon totaal, maar ook gewoon knalrood naar blauw en... Nou, Anne-Lore zit echt te kijken, want dat zie je toch? Nee.
3: Mannen.
0: Ja. Mannen. Is het echt mannen? Ja. Zou jij dat meteen doorhebben?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Ah. Ja. Want jij kijkt ook dus... Jij weet dus nu ook wat voor kleding ik aan heb. Behalve dus, zeg maar, deze trui. Jij weet ook wat voor schoenen ik nu aan heb.
3: Ja, ik heb dan niet onder het, onder het desk gekeken, nee.
0: Ah, oké.
3: Zover zijn we nog niet.
0: Nee, maar ik kijk gewoon altijd mensen in hun ogen.
2: Zo ben jij, ja. Hè? Ja. Maar leuk dat je het opmerkt dat ik zo'n leuk... jakje aan.
0: Ja, nou, je flirt helemaal. Je valt goed in het decor. Je hebt een tint groen.
2: Ja, dat is waar. Ja. Nou, leuk, bedankt. Ik had de krantjes even meegenomen, want die lagen in de brievenbus. En dan ga je toch even kijken wat staat er allemaal in vandaag. Het Financiële Dagblad heeft een artikel over Celine Dion.
0: Hey, nou ja.
2: Dat is raar.
0: Maar over hoeveel geld ze verdient.
2: Nou, bijna. Het gaat erover dat Celine Dion in Parijs gaat optreden. En dat men in Parijs een economische impuls van 1 miljard euro verwacht.
0: 1 miljard?
2: Celine Dion. En Celine Dion staat op de voorpagina. En ze geeft het publiek een handkusje daardoor. Zo van,
0: maar is dat, hoe lang gaat ze daar optreden? Gaat ze daar, krijgt ze een soort residence?
2: Ze gaat, eigenlijk wel. Ze gaat daar een heleboel concerten geven. En ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Dat een beetje zoals de nieuwe trend is onder artiesten. Dat je dan één plek kiest.
0: Ja, precies.
2: In Europa waar je dan...
0: Ze heeft dat heel leuk gedaan in Duitsland, toch?
2: Van ja, zeker. En Harry Styles in Amsterdam.
0: Ja, precies.
2: Met als gevolg dat mensen natuurlijk vanuit heel Europa daar naartoe gaan om die concerten bij te wonen. En dan een hotelletje boeken.
0: Schijt duur hotel.
2: En gaan eten. En zo allemaal. Dus dat is iets voor het Financiële
0: Dagblad. 1 miljard. Jeetje.
2: Volkskrant heeft een heel verhaal over 9/11. Want dat is natuurlijk ook vandaag. 11 september, precies 25 jaar geleden.
0: Correct.
2: Deze vrijdagochtend. Een heel stuk over... dat heel New York er nog steeds mee bezig is. En het was het startschot van de polarisatie. Ik denk, nou, dan ga ik naar 9 wel lezen.
0: Ja.
4: Startschot van de polarisatie.
2: Ja, het is ook mijn weekend bijna.
0: Ja, precies. Ja.
2: En in de Telegraaf een hele pagina met Fred uit B&B. Want gisteravond is de reunie uitgezonden. En iedereen is helemaal bij, denk ik, over... Oh, Anne-Lore, kijk maar aan.
3: Jullie... Ja, absoluut. Nee,
0: en jullie gooien die namen hier iedere keer. Ik heb nog geen seconde van dit seizoen
2: gekeken. Nee, dat weet ik.
0: Maar ik weet wel dat Fred een eikel is.
2: Dan moet je maar even de andere kant op luisteren. En hij de hele pagina een interview met Fred. En eigenlijk mijn grootste verbazing van die hele reunie... was nog even los van wie er wel en niet nog bij elkaar zijn... en al dat gekat heen en weer gisteravond... was dat Fred... Ik bedoel, heeft meermaals de vraag gekregen... Fred, als je nou kijkt naar die uitzendingen... heb je dan zelf ook niet het gevoel van... hé, jongens, dit had ik misschien een beetje anders moeten aanpakken? En wat zei Fred?
3: Nee, niks. Nee, helemaal
2: Fred
3: niks.
2: Zei niks. Fred zei nee.
3: Aan de spiegel.
2: En sterker nog, ik lees hier in dit artikel... dat vind ik dan ook wel weer heel opvallend... dat blijkbaar gedurende de opnames alles wat er bij hem gebeurd is... zelfs de mensen van het programma af en toe gezegd hebben... Fred, zullen we dit nog even één keertje opnieuw doen... want dat je even iets aardiger overkomt? En toen zei Fred, nee.
0: Ja, hij is wel transparant.
2: Ik ben geen acteur.
0: Ja, nou, dat geef ik hem
2: wel. Maar dat is ook zo. Je kan het ook alleen maar in hem prijzen inwezen.
0: En hoe echt wil je het hebben?
2: Nee, maar dat, precies dat. Precies dat. Dus dat, ja.
0: We houden ik ken Fred niet, maar ik vind dat hij een goede naam heeft. Oké, dankjewel.
2: Tot morgen.
0: Later meer over B&B, denk ik.
2: Ja,
0: we gaan straks iemand bellen, hè, uit B&B.
2: Ja, zeker. Daar gaan we dan niks over zeggen.
0: Nee, daar gaan we niks over zeggen.

0: Een hele goede morgen. Het is 6 uur, tijd voor het laatste nieuws. Anne-Lore Zwitserloot, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel precies, dat is nog steeds niet duidelijk. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Reiskoepel AVR zegt dat de chauffeur gisteren waarschijnlijk moest uitwijken voor een rotsblok en de bus viel daarbij op zijn kant. 3,5 tot 5,5% meer loon en de reiskostenvergoeding moet ook omhoog. Dat zijn de eisen van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. De grootste vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. En er worden toch geen windmolens gebouwd, net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de plannen. Ze vinden de windmolens niet passen in het groene landschap. En volgens Gelderse media hebben ze nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En dan het radioteam weer. Vanochtend bewolkt met lokaal soms regen. Vanmiddag vaker droog met een beetje zon en het wordt zo'n 19 graden.
0: Dankjewel. Ja, het is vaak rustig op de weg, hè? Helemaal rond dit tijdstip.
2: Ja, joh, vrijdag. Ja hoor, niks aan de hand. Als je toch iets tegenkomt waarvan je denkt, nou, dat moet de rest van Nederland ook weten, laat gerust weten via de Radio 10 hebben. Voor de rest zeggen wij, goeie reis.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo. De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
12: De vriendelijke specialist DA.
13: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
15: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
16: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
15: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
16: Maar die prachtige kleding dan?
15: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
20: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
23: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
0: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.
1: Radio 10 staat op.
0: Jan Willem, Jeroen en de ochtendploeg.
1: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
7: Good morning, starshine. The earth says hello.

0: kan je er gewoon uitrollen. Beds are burning, Midnight Oil. Goedemorgen, welkom op vrijdag 11 september. Goedemorgen vrienden en vriendinnen. Zullen we eens even beginnen met leuk nieuws? Altijd leuk om te beginnen met leuk nieuws,
1: graag.
0: Toch?
1: Ja, het is een vrijdag, dus laten we het leuk houden.
0: Beginnen met leuk nieuws. Ja. Er is een kindje geboren. Ja, bij de familie Koeman. Heb je het gehoord?
1: Nee.
0: Ja, Ronald Koeman junior en zijn verloofde, Kiki, hebben een kindje gekregen. Dus felicitaties ook naar Ronald Koeman en zijn vrouw Bertine natuurlijk, die weer opa en oma zijn geworden.
1: Leuk.
0: En van Ronald Koeman junior is het eerste kindje. En ze hebben niet verteld of het een jongen of een meisje is. En we weten dus ook de naam niet. Maar ze hebben wel foto's geplaatst op Instagram van Rozen. En je ziet dus een afspeellijstje op Spotify met dit liedje. Dit is Kiss from a Rose.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oh, dat weet je.
1: Van Siel.
2: Ja. Kindje heet Roosnald.
1: Roosnald?
0: Roosnald Koeman.
1: Nou, van harte gefeliciteerd.
0: Ja, met Roos, denk ik. Daar gaan we dan gemakshalve maar vanuit.
1: Roos heet.
0: Ja, dat denk ik wel. Van harte gefeliciteerd. Het is 11 september, 9-11. Vandaag 25 jaar geleden dat Amerika werd opgeschrikt door de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon.
1: Ja, de voorpagina van het AD vandaag een foto van Manhattan, New York. Waar dat natuurlijk een van de aanslagen was. Een foto vanaf het water met in het midden twee lichtstralen omhoog op de plek waar de Twin Towers stonden. Er zijn vandaag heel veel herdenkingen. Onder andere daarbij dat 9-11 Memorial in Manhattan. De NOS zendt dat vanaf vanmiddag 2 uur allemaal uit.
0: Hebben jullie gisteravond de Renze gezien? Er zat Michiel Vos en die had daar liet ze ook beelden zien van de Twin Towers die ze dus gisteravond hebben nagemaakt met drones.
3: Drones, ja.
0: Wat dat was echt schitterend om te zien.
1: Ik heb het ingezien.
0: Je kijkt er dus dwars doorheen.
1: Het is alleen de contouren, zeg maar.
0: De contouren van de Twin Towers. Ja. Die Twin Towers die kwamen weer tot leven met lampjes van drones.
1: Wauw.
0: Ja, dat hebben ze echt heel mooi gedaan. Ja. Dus mocht je nieuwsgierig zijn, zoek die foto even op. Verder ander heftig nieuws vandaag. Hannelore zei het net al. En we houden je vandaag op de hoogte over dat ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland. Dat ziet er ernstig uit, Hannelore.
4: Ja, er zijn ook bijna 50 Nederlanders zaten er in die bus. Waarschijnlijk moest die bus uitwijken voor een rotsblok. Is op zijn kant terechtgekomen. En ja, ze zijn nu dus druk bezig met de hulpverlening. En het is gewoon volstrekt onduidelijk hoeveel mensen er eventueel zijn omgekomen of gewond zijn.
0: Het is een eenzijdig ongeluk, dus de bus moest uitwijken waarschijnlijk voor een rotsblok. En raakte de vangrail en schoot toen op zijn kant.
1: Waarom weten we nog zo weinig? Is dat een hele gekke vraag? Want het is natuurlijk gisteravond al gebeurd.
4: Ja, ik denk dat ze vooral bezig zijn met mensen redden op dit moment.
0: Ja, dat is het. En die gaan naar verschillende plekken in verschillende ziekenhuizen door het hele land. Dus dan is het ook wat lastiger misschien om die informatie te verzamelen.
4: De nabestaanden natuurlijk in.
0: Ja, en familieleden. Nou, als er een update is, dan hoor je dat in de show.
1: Vandaag wordt er ook weer gestaakt. Medewerkers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningcorporaties leggen het werk neer. En misschien denk je, dat was dus gisteren ook al zo. Nou, toen was het alleen in de regio Utrecht. Nu zijn meerdere regio's aan de beurt. En ook daar willen ze dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan.
0: Ja, in de Champions League wordt er niet gestaakt. Wel zit het eerste weekje erop voor de Nederlandse clubs. Het was geen topweek. Feyenoord verloor dus met 5-1 van Barcelona. Dat zeiden we gisteren al. PSV heeft gisteravond gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. En dan denk je van, nou, daar had toch wel meer in gezeten. Peter Bos, trainer van PSV. Ja, die kan eigenlijk wel leven met een gelijkspel, zei hij na de wedstrijd.
5: Ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik denk dat dit, wat we gezien hebben, een terechte uitslag is.
0: 1-1 dus.
6: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ook vandaag gaat hij weer de reiswekker. Dat is wel mooi. Gisteren mocht Gijs luisteraar Yvonne blij maken. Ze won een reis naar het heerlijke, warme Gran Canaria.
1: Oh, Gran Canaria.
0: De grote vraag is, wie was er blijer gisteren? Gijs of Yvonne? Wat denk je?
4: Gijs.
0: Nou ja. Nou, Yvonne vond het ook wel leuk.

0: My Destiny, Lionel Richie, goedemorgen. Eva die vraagt zich af, hoe gaat het nu met Lionel Richie eigenlijk? Ja, die kreeg, wat is het nou? Eind vorige maand, dus een kleine 2 weken geleden, werd hij in één keer onwel tijdens het optreden. Tijdens Dancing on the Ceiling. En werd hij duizelig en zo. Is toen behandeld op de intensive care. Dus er was wel wat aan de hand.
1: Ja.
0: Maar even, het schijnt weer beter met hem te gaan. Dus hij is aan de beter in de hand.
2: Oké, okay.
0: Dus,
2: hij zegt, I'm doing great.
0: Ja.
1: I'm dus, doing great.
0: En als hij dat zelf zegt.
2: Hij is uit het ziekenhuis ontslagen.
0: Dus. Ja, hij voelt zich weer helemaal goed. En dat is fijn om te weten. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
2: Lekker rustig nog hoor. Nergens vertraging op de weg. Dus rij voorzichtig. En denk aan ons. En dan komt het allemaal goed.
3: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ik hoorde net bij Alfred, hoe heet onze luistervriend ook alweer die onderweg was? Naar het pretpark in Duitsland?
1: Bart.
0: Nou, Bart is inmiddels weer wat kilometers verder. Misschien denkt hij nu van, nou, ik weet eigenlijk nog wel een leuk nummer.
2: Ik kom ook helemaal in de sfeer van attractieparken met dit soort muziek.
0: Dit zou je in de wachtrij kunnen horen.
2: In welke attractie zou je dit dan
0: horen? Het is een beetje droomvlucht inderdaad.
2: Droomvlucht, ja.
0: Okay. Ik ben op zoek naar een lekker liedje waar jij vandaag mee wil opstaan. Wat is jouw favoriete hit om je dag mee op te starten? Als je denkt, nou jongens, jullie begonnen met Beds Are Burning van Midnight Oil. Dat doet mij een beetje denken aan, wat zullen we zeggen? Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Mag je het aanvragen bijvoorbeeld? Of
2: Boys to Men. Motown Philly.
4: Oh, Taylor Dane. Tell it to my heart.
0: Oh, allemaal vrolijke suggesties. Als je denkt, nou, er zit er wel eentje tussen. Of je hebt een ander idee. Laat het ons weten via de app. Goedemorgen. Dit is...

0: zij is zo lekker bezig.
1: Ja, ontzettend, hè? Ja, dat kan bijna niet beter.
0: Ze is nu zelfs gestopt met nagelbijten.
1: Heeft ze dat verteld?
0: Ja, dat heeft ze gezegd. Ja, bent er gestopt met nagelbijten. Had ze een hele vlog over gemaakt. Dan ging ze de nagel laten zien.
1: Ja, ze was altijd wel een beetje zenuwachtig, inderdaad. Omdat ze het heel erg goed wil doen. Heel perfectionistisch. Ik denk niet dat dat er heel snel uitkomt ook. En ja, dat zie je er ook. Want dat heeft ze gebracht inmiddels. 3-2-1 van Bente. Ze heeft inmiddels alweer een nieuwe, hè? Parachute.
0: Oh, ja.
1: Die is ook flink aan het stijgen.
0: Ja, ja.
1: Je zou het precies andersom verwachten van een parachute.
0: Ja.
1: 3-2-1 was het van Bente. Margriet, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan-Willem en Jeroen.
0: Hallo, Margriet.
1: Hey, leuk dat je er bent.
2: En het opstartteam. Ja.
1: Ja, het is een beetje goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, eigenlijk was je van plan 6:45 wakker te worden. Maar het gebeurde al eerder. Maar het goede nieuws is, daar ben je nu om een lekker liedje aan te vragen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ik heb gevraagd om Baby Love van Modest Finest.
1: Dat is toch een fijn.
2: Heerlijke startplaat.
1: Ja, dat is zeker een lekker liedje om mee op te starten. Hey, hoe kwam het dat je eerder wakker werd?
2: Ja, ik weet het niet. Zeg maar. Dat gebeurt soms.
1: Is volle maan soms? Weet iemand dat? Heeft iemand naar boven gekeken? Ik heb ook heel onrustig geslapen namelijk.
2: Oh, nee, want ik slaap lekker met een slaapmasker. Dus dat had me niet moeten deren.
1: Daar heb je allemaal geen last van. Oké. Okay. Nee, weet je, tel je zegeningen. Want als je gewoon tot de wekker was blijven liggen, dan had je deze niet gehoord, Margriet.
2: Daarom, heerlijk. Ik vind het fijn dat jullie hem draaien.
1: Mooie dag, hè?
2: Hey, goeiedag.

0: Love, alles finest. Aangevraagd door Margriet, dankjewel. Hartstikke lekker opstarten. Zometeen het nieuws van 6:30. Hannelore, goedemorgen. Wat
1: over erin? Baby love gesproken. Ik heb zo'n belangrijke waarschuwing voor als jouw baby of kleinkind een rompertje heeft van Zeeman.
2: Oh. De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Correndon.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Kaapverdië, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €999. Correndon.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drijft af.

0: voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Alle verf super voordelig.
2: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Ja, we nemen alweer langzaam een beetje afscheid van de zomer. Maar echt fris is het nog niet, dus dat is het goede nieuws. Verder is het bewolkt, vanuit het westen gaat het regenen bij een graad of 20. Hoe stond de weg, Jeroen?
5: Rustig hoor, op de vrijdagochtend wel een ongeluk gebeurt op de A15 naar de Europoort. Vlak voorbij het knooppunt Rozenburg is een ongeluk gebeurd. Vanaf de Thomassentunnel sta je in de file met een kwartier vertraging.
4: Goedemorgen, fijn dat je opstaat met Radio 10. Het is 6:30. Tijd om je bij te praten en dat doet Hannelore. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Na het busongeluk in Zwitserland zijn er Nederlandse toeristen om het leven gekomen, maar hoeveel is nog steeds niet duidelijk. Wel dat er 48 passagiers in de OAT-bus zaten toen deze van de weg raakte en kantelde. Dus voor de overlevenden is de hulpverlening nu in volle gang, zegt ook de AVR tegen RTL. Oh, sorry.
4: Terug wel even de beelden.
5: Oh, je geeft het goede bandje. Ja, wacht.
4: Stop jij hem er even in, Jeroen?
6: Ja. Dit zegt dus de ANVR tegen RTL.
7: De tour operator zelf, maar ook de alarmcentrale die is ingeschakeld. Slachtofferhulp heeft een rol, maar ook de lokale autoriteiten vanzelfsprekend. Iedereen is hard aan het werk om de mensen zo goed en kwaad als het gaat bij te staan in deze zware tijden.
4: Ja, sterkte ook voor alle vrienden en familieleden in Nederland. Ja, weet je, als je in onzekenheid zit, weet je, als je weet dat iemand
5: je kan ook helemaal niks. Je bent dan al helemaal afhankelijk van wat er inderdaad door zulke mensen verteld wordt.
4: Die brokkeltjes informatie die je dan krijgt.
6: Ja. Waarschijnlijk moest die chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Iets anders dan de zorgpremie. Die stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. En na een grote drugsvangst in Frankrijk is in Dordrecht een man opgepakt. Hij zou iets te maken hebben met een partij van 4000 kilo coke. Die zou uit Ghana komen en van Bolle Jos zijn, meldt de Telegraaf. En kijk uit als jouw baby of kleinkind een rompertje heeft van zeeman. Die worden allemaal teruggehaald. Er zitten aan de rompers knoopjes die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd om ze in te leveren bij de winkel en je krijgt dan je geld terug.
4: Ja, dus mocht je een cadeautje willen kopen voor onze oude bondscoach, hè?
5: Vanwege
4: Roos. Gewoon, dat kun je mij van je zoon geven. Geen rompetjes van de zeeman. Maar goed, die liggen inmiddels...
6: Met een dino-print.
4: Ja, die liggen inmiddels niet meer in de schappen.
6: Nee, en die moeten allemaal terug.
4: Ja. Dankjewel.
6: Ja.
4: En we houden je op de hoogte natuurlijk.
6: Ik neem nog een bakken koffie.
4: Ja, ik zat nog even te denken aan jou. Ja, want je had het net, dat wilde ik zeggen. Ja, over die ziektekostenpremie, dat die omhoog gaan. Want de daadwerkelijke prijzen die moeten nog bekendgemaakt worden, toch?
6: Ja, de zorgverzekeraars gaan het allemaal zelf bepalen. Maar gemiddeld wordt het waarschijnlijk €169. En het wordt sowieso duurder. Maar hey, dat is geen nieuws.
4: Dat zijn we ook een beetje gewend, inderdaad.
8: Radio 10 staat op.
4: Ja, dat lekt al heel wat, hè? Uit die Prinsjesdag koppen.
5: Ja.
4: Nee, zolang het maar niet...
8: Radio 10.
4: Zolang het maar niet lekt uit de reiskoffers hier. Dat kan ook nog niet, want de seks zit er nog niet in. Hè.
5: Dat ga je straks doen. Wester daar ineens allemaal informatie over heeft.
4: Ja,

0: Goedemorgen, hallo.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Heel graag. Nou, wat leuk dat je ons een appje stuurde.
1: Jazeker, ik luister elke ochtend en ik dacht, deze mag niet ontbreken.
2: Nou, nou Olga, vertel het eens.
1: Nou, dit nummer waarover ik jullie geappt heb, gaat over het feit dat ik beleefd heb ooit met mijn opa. Ik ben kleindochter van een kermisexploitant. En het was altijd heel fijn om met mijn opa over de kermis te lopen vanwege het feit dat ik dan overal vrijkaartjes kreeg.
2: Oh ja.
1: Maar vooral bij de botsauto's was het en bij de spin was het altijd heel bijzonder. Want eigenlijk elk moment als ik daar met mijn opa kwam en met mijn oudste zuster, draaiden ze dit nummer. En zodra ik over de kermis loop ergens anders, hoor ik hem nog steeds voorbij komen. Dus hij is er nog steeds, dit nummer.
0: Wat een mooi is dat, ja. Dus hij is forever jong.
1: Oh, nee. Hij is forever jong.
0: Oh. Ja. Nu zitten wij ook een beetje in de spin. Want het heeft ook dat gevoel, hè?
1: En dan
2: ben ik ook wel een soort van jaloers. Dat ik denk, oh, maar deze had ik ook wel toe willen voegen.
1: Nou, het is een forever jong collectie dus.
2: Ja, natuurlijk.
0: Dankjewel, genieten van Olga.
1: Zeker, ik ga hem heel hard. Dankjewel.

0: groter is voor Lady Antebellum. Zo niet hun allergrootste hit. Of eigenlijk hun enige hit in Nederland, Need You Now.
1: Dat ik wou net zeggen, ik zou niet een ander liedje van Lady Antebellum beter dan deze.
0: Nee, klopt ook hoor. Met het ene zinnetje, I'm a little drunk and I need you now. En dan denk je, ach, ze hadden gewoon een zinnetje nodig. Maar dit leek meer uit het leven gegrepen dan ze lief was. Want Charles Kelly, de zanger die dat zinnetje ook zingt, die is later opgenomen in een afkeerkliniek vanwege alcoholverslaving. Oh. En tegenwoordig, ik weet niet of ze strafbare dingen hebben gedaan, gaan ze door het leven als Lady A. Lady A. Leuk om je te horen, toch?
1: Nee, zeker, zeker. Ja. Het voelt ook wel een beetje als een soort van het start van, omdat natuurlijk nu heel die country hype helemaal aan is. Dit voelt ook wel een beetje als zo'n Texas liedje, zeg maar.
0: Ja, die Jews in Texas van die Ella Langley die zo goed gaat. Ja, en Douwe Bob die natuurlijk nu weer helemaal aan is met zijn nieuwe single. Ja, ze moeten gewoon weer eens even een singeltje uitbrengen in Nederland. Lady AA. Jij zit zo lekker door de krantjes te bladeren vanochtend.
1: Ja, het is vrijdag, dus ik zit... De verkeersredactie was ook een spelletje. Ik zie wat jij niet ziet aan het doen.
0: Je was gisteren ook al zo vroeg bij met het nieuws over Rob Jetten. Wat in de Volkskrant stond, het onderzoekje dat ze erachter kwamen dat hij zijn dingen door AI laat schrijven.
1: Ja, wat was daar nou eigenlijk de conclusie van? Want ik weet het zelf eigenlijk ook niet zo goed dat ik daar nou van moet vinden. Of dat dan iets slechts is, of dat dat iets... Ik bedoel, je zou natuurlijk in een reflex zeggen van, dat doe je niet. Want je moet, bedoel, zeker als premier, moet je natuurlijk zorgen dat je altijd authentiek bent. En je nooit laat leiden door dat soort dingen. Terwijl ik tegelijk denk, ja, misschien is het ook wel de moderne tijd en moet je maar gewoon aan overgeven.
0: Ja, er werd gisteren ook over gekeuveld bij Renze aan tafel. Frits Wester was heel duidelijk. Hij zei, dat moet je niet doen. Je moet authentiek blijven. Helemaal als om hele persoonlijke dingen gaat.
1: Nou, dat zou ik ook denken.
0: Bijvoorbeeld een Instagram post over een bezoek aan Westerbork. Weet je wel, dat laat je niet door AI schrijven.
1: Want de Volkskrant zegt dat hij dat wel
0: gedaan heeft. Dan gebruik je in ieder geval je eigen woorden. Ja. Maar er zat ook een politicus aan tafel. Die zei, ja, maar luister, weet je wel, je gebruikt spellingscontrole ook voor taalfoutjes. En dit is eigenlijk gewoon de verbeterde versie van de spellingscontrole. Dus je spreekt iets in of je schrijft een tekstje en laat het AI verbeteren en zinnen soepel lopen. Daar is helemaal niks mis mee, als het maar echt je eigen gevoel is.
1: Ja, terwijl je dan ook zou kunnen zeggen, een zin die niet soepel loopt, maar wel authentiek is eigenlijk beter.
0: Jawel, maar in het echte leven heb je natuurlijk als politicus ook assistenten en dergelijke die je teksten redigeren. Dus ja, precies. Hoe vaak gebeurt het niet, denk ik, dat de minister zijn assistent belt en zegt van, joh, stuur even die en die een mailtje, zet er even dit en dit en dit in. En dan ondertekent die assistent waarschijnlijk ook hartelijke goed minister. Wat zullen we eens zeggen?
1: Minister van Feestelijke Zaken.
0: Jesselgus.
1: Jesselgus.
0: Ja, die gebruik ik ook wel eens af en toe. Maar goed, je zat lekker te bladeren.
1: Ja, ik had nog even een nieuwtje uit Groningen dat in de krant stond deze ochtend. Ik denk, wat is daar gebeurd? Geen verblijfsvergunning voor Lenin in Oostwold. De gemeente Oldambt zet namelijk een streep door de komst van een 9 meter hoog standbeeld van Lenin.
0: Maar waarom willen ze die?
1: Ja, dat zal ik zeggen. Het moest dé blikvanger worden namelijk van een nieuw erfgoedcentrum over het communistisch verleden van Oost-Groningen. Want dat hebben ze daar natuurlijk heel erg in de afgelopen eeuw gehad.
0: Dat is een rood bolwerk.
1: Jazeker. Critici in de gemeenteraad die zeggen, nou ja, weet je, zo'n bronzen beeld van 9 meter hoog van Lenin, ben je helemaal gek geworden. Het zal wel dat we die geschiedenis hier hebben, maar dat gaan we dus mooi niet doen. Nou, Jan Kenter, die is van de lokale Verenigde Communistische Partij in het oosten van Groningen, die vindt dat maar onzin. Down now am normal, zegt hij tijdens het debat. Maar toch is de revolutie voorlopig afgeblazen.
2: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Voorlopig Lenin uit.
1: Ja.
0: Jeroen.
1: Ja, hallo.
0: We gaan het weer doen.
1: Ja.
2: Bestemming van de dag.
0: Wij gaan weer een koffertje vullen. We hebben er hier 10 staan. En als de reiswerker vandaag afgaat, dan app je even je naam en dan mag je een koffertje openen. Dus bedenk alvast in welke koffer jij denkt dat die zit. Maar de grote vraag is het de moeite waard? We hebben al wat mooie reizen weggegeven deze week. Dus ik vermoed van wel. Ter waarde van 3500 euro, dan kun je in principe wel een mooi reisje van boeken.
1: Is nooit lullig.
0: Ja, we zijn al op Creta geweest, Egypte, Gran Canaria, Kaapverdië. En waar gaat vandaag de reis naartoe?
1: Nou, niet naar een vakantiepark van Peter Gillis in elk geval. Hier hebben we de envelop. De gouden envelop van de jury gekregen. Wat zit erin? Daar gaat hij hoor.
0: Zou je er graag heen willen aan horen, Peter Gillis? Sturen wel een appje hoor.
3: Nee, dat
0: Je klonk heel even teleurgesteld.
1: Oh, het is weer zo fijn. Je kan vandaag een vakantie winnen voor 2 personen naar Rodos.
0: Leuk Griekenland. Naar de Griekse zon.
1: Ter waarde van €3500. En die reis die wordt je aangeboden door Corendon.
0: Maar in welke koffer zit hij vandaag?
1: Everybody.

0: ultieme lekker opstaan hit dit, hè? Goed je dag beginnen met de Weird Stars, A Brand New Day. Goedemorgen, Hannelore. Zometeen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
1: Ja, natuurlijk het laatste nieuws over het ongeluk met de toeristenbus in Zwitserland.
2: Een levende muzieklegende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
6: teruggeleverd kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
17: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. recycleforbedrijven.nl.
18: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
19: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
23: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
24: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
26: De energietransitie is onmogelijk.
27: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is
0: onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Het is 7 uur op vrijdagochtend. We praten hierbij over het laatste nieuws. Aangeschoven is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De Zwitserse president leeft mee met de nabestaanden van de omgekomen buspassagiers. Hij zegt op X dat hij diep geschokt en ontdaan is. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn, nadat gisteren een OAT-bus moest uitwijken voor een rotsblok en was gekanteld. De politie in Zwitserland heeft het over meerdere doden. Als er nieuwe cao's worden afgesproken, dan moet daar in ieder geval een loonsverhoging in zitten van minimaal 3%. Dat eist vakbond CNV. De inflatie loopt op en de werkdruk bij veel mensen is hoog. En daarom gaat de loonvraag omhoog, zegt de bond. Ook moet er iets gedaan worden aan de reiskostenvergoeding. Je werkt om te verdienen, niet om geld te betalen, vindt CNV. En in de buurt van Venlo zijn 3 verdachten van een inbraak gewond geraakt toen een auto crashte tijdens een politieachtervolging. De 3 zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie zette daarop de achtervolging in, die na zo'n 20 minuten eindigde in een crash op de A73. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. En dan het Radio 10 weer. Vanochtend bewolkt, maar de regen trekt weg. Vanmiddag breekt de zon door, maar valt er hier en daar nog wel een bui. En het wordt zo'n 20 graden.
5: Waar het vast staat, hoor je van Jeroen?
7: Nou, het is rustig hoor. Het is de vrijdagochtend, dus weinig gekkigheid. Wel nog steeds de A15 van Rotterdam naar de Europoort. Daar was vanochtend in de buurt van Brielen een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De vertraging is er nog steeds een kwartiertje extra richting de Maasvlakte. Maar die file die zal snel oplossen.
5: Oh, dit is leuk. Er komen er al heel veel binnen. Liedjes voor
26: de dobbelsteen.
5: Vrijdag, dan doen we de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. We zijn er heel soepel in, hè? Als jij het fout vindt of er vrolijk van wordt, dan rekenen wij het goed. Als je denkt, jongens, ik weet nog wel een leuke, bijvoorbeeld
7: Dirty Cash, Stevie V.
5: Hey, oh, altijd leuk, een beetje Dirty Cash. Oh, ja. Ja, zo richting Prinsjesdag en de Rijksbegroting.
26: De dobbelsteen.
5: Of iets anders, laat het ons dan even weten via de app. Jouw liedje is meer dan welkom. Ja, ik hoor 6 nummers.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
28: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
29: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
28: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
30: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
31: Fans van Voordeel.
30: Aldi.
32: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
33: Yes, hij doet het.
34: Ja hoor, dat kan zeker.
35: Rozer!
32: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
30: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muesli-reep.

0: Bonino.nl. Mis niks en sla je slag. Bonino.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: Deals Bijbel.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Wil je

0: Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
2: Doe het lekker zelf,
1: dat zeg ik.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: is. Of eigenlijk hartstikke grijs en het begint te regenen. Ik kreeg voor het eerst een beetje
1: herfstig
0: gevoel.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Als je dan met de juiste plaat. Ik draaide ook California Dreaming van de Mamas en de Papas. Toen dacht ik, ja, laat ook maar komen ook. Hè?
1: Ja, ben je er naartoe?
0: Nou, ik ben er niet aan toe, maar ik heb er wel zin in. Ik vind dat altijd gezellig.
1: Ja, nu vind je het nog gezellig. Dat straks, als het maart is, dan denk je... Oh, ja, jongens, kop geen en dan...
2: Het is wel donker nu.
0: Ja, daar heb je een goed punt. Ja, het is ook lang donker 's ochtends. Ja. Maar ja, dat is ook wel lekker. En ik vind radio, als het donker is buiten, altijd op z'n...
1: Nog lekkerder.
0: Fijn, ja, nog lekkerder. Ja, goed.
1: Hallo, lieve mensen.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Het is vrijdag 11 september. Nou ja, je weekend zou vandaag kunnen beginnen als je denkt... Ja, ik heb helemaal geen zin in regen en donkerte. Met een mooie reis naar de zon. Rodos, hoor je de reiswekker, app dan je naam. Misschien is het ook wel handig om alvast een koffertje in gedachten te nemen. Was het maar omdat je dan mee kan spelen. Dus je denkt, nou, hij zit vandaag in koffer 9. Houd het in je hoofd. Dus je denkt, wat hoor ik hier? Nou, dit zijn de Lambros. Nooit van gehoord, geeft helemaal niks. Het is een particuliere voorliefde, zal ik maar zeggen. Ik ben al maanden helemaal onder de indruk van het talent van deze mannen. Hij klinkt een beetje als Joe Cocker. Broers, ze komen uit Australië, dus dat is niet bepaald om de hoek. Maar ze zijn in Nederland. Toen dacht ik, ja, als jullie hier toch zijn, kom dan even langs in de ochtendshow.
1: Wat en, leuk, ik ben heel benieuwd.
0: Ze komen hem live doen, later in de ochtendshow. The Lambros met Won't Call, dat is hun nieuwe single. En vandaag, ja, je vermoedt het waarschijnlijk al, 11 september wordt in Amerika 9-11 herdacht.
1: Het is vandaag precies 25 jaar geleden.
3: Het RTL Nieuws.
4: Goedemiddag, twee vliegtuigen zijn neergestort op het World Trade Center in New York. Het gebeurde precies 1 uur geleden. Volgens de eerste berichten zijn er 6 doden en zeker 1000 gewonden. Het gaat vrijwel zeker om een aanslag.
1: Er zijn heel veel herdenkingen vandaag, onder andere natuurlijk in New York bij het 9-11 Memorial. De NOS zendt dat vanmiddag vanaf 2 uur uit.
0: Het is ook bizar om dan Rick Niemann te horen zeggen van het gaat mogelijk of het gaat waarschijnlijk om een aanslag. Hè?
1: Ja.
0: We hadden toen die middag nog geen idee, toch?
1: Nee. Ik weet nog dat ik dat ook het engste vond eigenlijk van alles. Dat wij hadden toen, ik zat toen midden in een uitzending samen met Ruud de Wild en dat helemaal gaande was. En dat je denkt, maar wat is het volgende? Omdat natuurlijk je had die Twin Towers en toen vervolgens het Pentagon en toen was er nog ergens een vliegtuig neergestort. Dat je denkt, waar houdt dit dan op, zeg maar, dat uur daarna?
0: Ja, ja, dat ging maar door inderdaad. Ja. En helemaal toen ze instortten, toen voelde je echt een onwerkelijk gevoel van wat is hier allemaal gebeurd. Ja, het contrast kan niet groter met...
1: Ik wou zeggen, met het gevoel, wat is hier allemaal gebeurd?
0: Nou, dit is het zwarte gat voor fans van B&B Vol Liefde. De reunie is natuurlijk geweest. En ja, als je niet hebt gekeken, dan heb je eigenlijk geen idee waar het over gaat. Maar gisteren hadden we het ook al even over Fred. Fred op Bonaire.
1: Fred is op Bonaire, ja.
0: Dat is toch, denk ik, de meest besproken kandidaat. Nou ja, dat ging niet echt lekker en soepel met de liefde, hè?
1: Hij kreeg
0: in die reunie ook een beetje op zijn kop.
1: Ja, Leonie die heeft hem wel aangesproken. Waarbij je ook zou kunnen zeggen, eigenlijk wat jij gisteren ook al zei, je kan van alles van die Fred zeggen, maar niet dat hij niet bij zichzelf blijft. Want hij zegt ook steeds, ja, nou ja, oké. Okay, ja, ik was misschien lom, maar ja, dit is gewoon wie ik ben.
0: Nu zat hij gisteren bij Renze en ja, in B&B voor Liefde heeft hij de liefde niet gevonden, maar...
5: Ja, ik ben al 6 weken verliefd, eigenlijk.
0: Wat leuk.
5: Dat is uit die vijver gekomen.
0: Hij kreeg dus een brief van iemand. En toen hebben ze gedate en hij is verliefd. Ja, of het wederzijds is, dat is nog maar even de vraag. Dat weet je nooit met Fred, maar van harte gefeliciteerd.
1: Nou,
0: toch leuk voor hem, hè?
1: Hoe gaat het dan de allerbeste. Nou, er is niet zo heel veel aan de hand, want het is vrijdag, dus het is rustig. Nog wel steeds de A15 richting de Europoort. Net voorbij Brielen was een ongeluk, de weg is weer vrij. Je staat daar nu nog een minuut of 5 in de file.
6: Radio 10.

0: by the Wife van Anouk. Daarvoor Alice Warren en Ordinary. Als je denkt, jongens, ik weet er ook nog wel een.
1: De Dobbelsteen.
0: Stuur ons even een appje voor de Dobbelsteen. Plek voor 6 liedjes. En de Dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Hi, met Erwin.
0: Hey, hey Erwin. Erwin. Goedemorgen. Hallo. Leuk, je bent op Radio 10.
2: Ja, leuk.
0: Heel Nederland kan je horen.
2: Nou, dat is fantastisch, denk ik. Want ik heb een goed nummertje. Ik wou graag DJ Paul Elstak met Rainbow in the Sky. Ja. Op nummertje 3, als het mag.
0: Op nummertje 3? Ja? Dat weet je ook al. Ja, maar we doen vandaag de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Hè? Dus het moet wel een beetje vrolijk of fout zijn.
2: Nou. Ja, dat is toch fout.
0: Ja, natuurlijk. Hé, we gaan hem erop zetten. Plekje 3 is voor jou.
2: Dankjewel, leuk.
0: En nu maar duimen, hè.
2: Ja.
0: Mooi weekend vast.
2: Dankjewel, jullie ook.
0: Hoi. Er wordt lekker veel geappt, zeg. Lucien die heeft er ook wel eentje voor de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Die staat op plekje 1. Kiss van de Banga Boys.
3: 2. Goedemorgen. Ik zou heel graag op de dobbelsteen zetten. We got it going on van de Backstreet Boys. Chantal.
0: Plekje 3 dus voor Erwin met Rainbow in the Sky.
3: 4 is Vivien. DVH. Ik zet het er maar even bij, hè. Goedemorgen. Graag Play the Life van Safi Duo voor de dobbelsteen. Lekker voor de vrolijke vrijdag. Groetjes van Bivien.
0: Stefano, die heeft ook een uitgebreid appje gestuurd. Goedemorgen, jongens. Kan ik voor de foute vrijdag dobbelsteen Relight My Fire van Take That aanvragen? Samen met mevrouw wachten we vol spanning waar de jongens komen aanstaande zomer. Zodat we weer vooraan kunnen zitten met ons vlaggetje. Fijne dag, Stefano.
3: En 6, Sylvana. Sylvana zet alle ballen op nummer 6 met Pino Danjo en Makwala Idea. Die hebben we van de week ook wel eens gehad.
4: Ja.
0: Stond er die vorige week ook niet op?
4: Ja, volgens mij ook.
3: Hij is al vaker voorbijgekomen.
4: Die Backstreet Boys.
3: Moet natuurlijk een keer gebeuren.
4: Gaat een keer.
0: Zo, de dobbelsteen vliegt door de studio, rolt over de vloer. Ik zie Alfred van de Weetjes die kant op lopen. Die pakt nu de dobbelsteen op. De grote vraag is, wat is het geworden, Alfred?
4: Het is numero dos.
0: Nummer 2.
4: Ah, die

0: Dus 2 werd het vandaag en We've Got It Going On. Aangevraagd door Chantal. Wat denken jullie? Tussen de 1 en de 10. Hoe blij was Chantal dat het 2 werd? Wat denken jullie?
1: 11.
0: Ja, 11. Ik denk dat jij heel dicht
2: jullie
0: in de buurt zit.
2: Zijn de beste. Goedemorgen. Eindelijk de Backstreet Boys in de ochtendshow. Mijn dag kan niet meer stuk. Fijn weekend.
0: Nou, jij ook, Chantal. Dat is precies te bedoelen.
3: Was dat zo lang geleden? Dat
0: ja,
3: dat
0: blijkbaar, ja. Of ze dat gewoon iedere dag, dat kan natuurlijk ook.
3: Oké.
0: De grote vraag is, het is bijna 19:30. Heb je weer een onderzoekje kunnen opduiken?
1: Ja, deze keer een onderzoek waar ik echt zelf ook van schrik. TV's van één bepaald merk bespioneren je door altijd alles op te nemen van wat je doet.
4: Wat? Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90's en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
0: Bewolkt vandaag. Vanuit het westen gaat het regenen bij een graad of 20. En hoe is onderweg, Jeroen?
13: Probleem bij Rotterdam op dit moment. Op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Berkel en Roderijs en Bergsenhoek heb je 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Er zijn de 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeluk dat daar gebeurd is. En een probleem op de Veluwe op de N302. Dat is de provinciale weg van Kootwijk naar Harderwijk. Die is afgesloten tussen Speelt en Ermelo. Daar kan je dus niet langs. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd.
0: De Radio 10 staat op. Fijn dat je erbij bent. Het is 19:30 geweest. Tijd om hier buiten te praten. Annelore, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het is nog niet duidelijk hoeveel passagiers er zijn omgekomen bij het busongeluk in Zwitserland. De politie daar heeft het over meerdere doden en gewonden. De OAT-bus was op weg terug naar Oostenrijk na een dagtrip in Zwitserland. Volgens reiskoepel ANVR moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok. In Limburg is een inbreker om het leven gekomen na een achtervolging. Hij zat samen met 2 anderen in een auto die op de A73 crashte toen de politie achter ze aan zat. Ze zouden hebben ingebroken bij een tankstation. Veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd. Maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden die verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen omdat ze die grote windmolens niet vinden passen in het groene landschap.
1: En onderzoek dan waar ik zelf van schrik. Je smart TV luistert mee met alles wat er thuis wordt gezegd door de ingebouwde microfoon en webcam. Dat zeggen onafhankelijke onderzoekers die samenwerkten met techkanalen op YouTube en de Daily Mail en de New York Post schrijven er nu over. Ze hebben de smart TV's van het Koreaanse LG onderzocht. En die nemen blijkbaar gesprekken op en verzamelen allerlei persoonlijke gegevens, zoals je locatie, die IP-adres en ook andere apparaten in de buurt, zelfs als de tv uitstaat. En dan denk je, nou, dan zet ik gewoon de wifi uit. Helpt ook niet, want die opnames die worden bewaard en worden dan alsnog verstuurd zodra je tv weer internetverbinding heeft. LG ontkent het allemaal, maar experts maken zich echt zorgen.
0: Heb je dan toestemming gegeven? Want het is vaak zo.
3: Vind ik ook ongetwijfeld.
0: Met, dat je met die apps, weet je wel, die je dan downloadt, moet je 5 pagina's doorscrollen. Ik weet niet, lees jij al die voorwaarden?
1: Nee, niemand doet dat toch?
0: Dus ik denk ook wel eens van, ja, die kunnen natuurlijk in principe alles doen wat ze willen. Want je
3: ja,
0: zegt
3: maar
0: toch
3: dat,
0: wel,
3: is
0: ja,
3: het, dat is het ook. Ja,
1: en
3: ja.
1: Je kan het blijkbaar uitzetten, maar ja, dat is ontzettend ingewikkeld. En standaard staat het dus gewoon aan.
0: Ik heb dit gesprek best vaak gehad. Dat mensen dan zeiden, en ik heb het zelf ook wel eens gedacht, ook met je mobiele telefoon bijvoorbeeld, dat je dan een gesprek hebt. Bijvoorbeeld, wij hebben het over lamellen. Zo, die heuken weer lamellen.
15: Dat wil even lamellen in je huis.
0: Ja. En vervolgens inderdaad, ben je aan het scrollen op Instagram en je krijgt een aanbieding voor lamellen.
1: Precies. Ja. Gek is dat, hè?
3: Maar je kan het dus wel uitzetten. Dat is misschien handig om te weten, want ik dacht, alternatief is om je tv gewoon in de open haard te gooien, maar dat is,
1: gaat
3: het
1: ook dat
3: uit.
1: Is het veiligst.
0: Ja, dan kun je niet mee luisteren.
3: Nee, maar er is een, je kan dus wel instellen. Ja, die hoef je niet uit te leggen, maar meer van.
1: Het is allemaal heel ingewikkeld.
3: Maar het kan wel.
1: Het kan wel.
0: Nou goed, we hebben bijna weekend. Dan heb je toch even 2 dagen om dat uit te zoeken.
3: Zondagavond
0: heb je het wel gevonden. Radio 10.

0: En dat zullen we altijd blijven hebben voor de Queen of Soul, Aretha Franklin.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, jij maakte vanochtend de bestemming bekend.
2: Ja.
0: Ik zal zeggen, ik heb het briefje hier. Rodos, Griekenland. Prijswaarde van €3500. Kun je toch leuk van op vakantie, zou ik denken.
2: Dat zou je wel denken. Dan heb je een mooi budget.
0: Er is heel veel geappt. We bellen iemand terug. Goedemorgen, wie ben je?
3: Goedemorgen, met Ingrid.
0: Hey, Ingrid, goedemorgen.
2: Hey,
3: goedemorgen.
0: Hallo. Ben je toe aan een beetje vakantie?
3: Nou, ik ben dit jaar nog niet op vakantie geweest, dus op zich...
0: Dan is het je helemaal
3: gegund. Dat niet uitkomen, ja. Nee.
0: Het mooie is dat we je aan de lijn hebben, dat je als eerste een koffertje mag kiezen. Het lastige is natuurlijk dat je statistisch gezien het minste kans maakt, want er zijn nog 10 koffertjes in het spel.
3: Ja, dat is wel een dingetje, maar goed, we gaan het gewoon proberen.
0: Had je gelijk een koffer in je hoofd?
3: Ja, dat wel, ja.
0: Dan stuur ik Alfred van de Weetjes die kant op.
4: Nou, welke?
3: Ik denk nummer 5.
2: Oh. Nummer 5.
0: Koffer nummer 5. Ik denk dus niet, Ingrid.
3: Oh.
0: Ja. Maar goed.
3: Ja, nou, dank je.
0: Nee. Ik dacht vanochtend gelijk. Ik dacht gelijk koffer 3. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
3: Ah ja.
0: En dan is het extra leuk als hij wel in 5 zit. Laten we eerlijk zijn.
3: Ja, dat is waar.
0: Ik heb hem hier voor me liggen. Of eigenlijk meer naast me. De spanning op jouw hoofd ook, Jeroen. Ik vind het wel leuk.
2: Ja, ik vind het heel spannend.
0: Ja, nieuwsgierig ook.
2: Nee, maar ik bedoel, als Ingrid zegt, ik ben nog helemaal niet op vakantie geweest dit jaar. Dan gun ik het je van harte.
3: Nou, dankjewel.
0: Ik heb de rits opengemaakt. Zal ik de deksel van de koffer optillen, zodat ik het zie?
2: Nou,
0: Ingrid.
3: Ja?
4: Je krijgt een hartverzakking, joh.
0: De koffer is leeg.
2: Och.
3: Jammer.
4: Ja.
0: Maar het mooie is, je hebt een volgende luisteraar weer verder geholpen. Want die heeft nu een kans van 1 op 9. Dus dank je wel daarvoor. En je mag het gewoon blijven proberen. Want zodra je de wekker hoort, dan app je gewoon weer. En misschien word je weer uit de hooghoed gehaald. En mag je gewoon een ander koffertje kiezen.
3: Nou, we gaan het gewoon nog een keer proberen.
0: Want die vakantie is je meer dan gegund. Dat blijft staan.
3: Dat is lief.
0: Mooi
3: dankjewel.
0: Weekend, hè?
3: Ja, dankjewel, jullie
0: ook.
1: Doei, nieuwe muziek.
3: Doei.
1: Op Roadbeens Radar.
0: Hij gaat er sowieso uit vandaag, dus houd het in de gaten. Hoor je de reiswekker, heb je naam en misschien ook het koffertje waar je denkt dat hij in zit. Nieuwe

0: Friends. Met je aangeboden door je vrienden van de ochtendshow. Dit is Radio 10 Zet Op. Met Jeroen, Jan Willem, de ochtendploeg, Hannelore, Alfred van de Weetjes, de redactie.
1: Hallo.
0: En onze vrienden van Direct, my friend.
2: Radio 10 staat op. Intro rally.
0: Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik dacht heel even dat je achternaam de categorie was. Ik denk, hey, Jan speelt met Nederpop, maar het is Jan Nederlof.
3: Ja, klopt.
0: Al is er behoorlijk wat Nederpop gemaakt in de jaren 80, waar je wel mee wil spelen.
3: Absoluut, absoluut.
0: Hoop je er ook een beetje op? Want dat zijn toch vaak de dingen die je lekker snel meezingt in je hoofd?
3: Ja, ja, nou ja, op zich hou ik wel van alles van de jaren 80.
0: Oké. Okay. Ja, dat komt goed uit, want er zit ook van alles.
3: Ja.
0: De regels zijn overzichtelijk en eenvoudig. Je moet het alleen nog wel even doen. We hebben 5 intro's, ze worden steeds 2 seconden korter. Eerste ronde is 10 seconden, laatste ronde 2 seconden. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Als je doorspeelt en je geeft een foute antwoord, ben je alles kwijt. Dat is altijd lelijk.
1: Ja, maar ja, het is wat het is.
0: Het is deze week ook weer gebeurd. Ja. Maar als je alles goed hebt, dan win je niet alleen die 5 prijzen voor ieder goed antwoord, maar ook nog eens die thermobok.
3: Nou, we gaan ervoor.
2: Ronde 1.
0: That's the spirit, Jan. De eerste is 10 seconden.
3: Ja hoor, doe maar.
0: Ja, nou ja, doe maar kunnen we niet goed rekenen.
3: Ja, Kitchen America.
0: Ja, dat wel. Kim Wout.
2: Ronde 2.
0: Speel je door voor 8 seconden.
3: Ja hoor, kom maar. Rock the Casbah.
2: Ronde 3.
0: Rock the Casbah van de Clash is goed.
1: Lekker, Jan.
3: Ja, we gaan ervoor, hè.
1: Ja, goed.
0: Zo is het. Gefocust. Daar gaan we hier 2 seconden vanaf. In ronde 3 zijn er 6 seconden over op jouw teken.
3: Ja hoor, kom maar. Is dit Your Love?
0: Ja, dat is Your Love van Lime.
1: Goed.
0: Deze Lime-poging is geslaagd, Jan.
3: Ja, gelukkig wel.
0: Nog 2.
3: Nou, kom maar op.
0: Weet je zeker, de volgende is 4 seconden. Gaat snel, hè?
3: Ja, kom maar, hoor. Keep Forgetting.
0: Dat is goed, van Michael McDonald.
2: Ronde 5.
1: Nou, geen C te hoog voor onze Jan.
3: Nou ja, nog 1, hè?
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Nog 1 trapje te gaan. Ja, je kan de thermomok bijna aanraken.
3: Nou, ja. Dat zal mooi wezen.
0: Ja, dat zal zeker mooi zijn. Kan ik hem instarten of zeg je van geef me nog even tijd?
3: Wat zei jij?
0: Nou, kan ik hem instarten of heb je zoiets van geef me nog even de tijd?
3: Ja, je viel even weg. Ja hoor, start er maar in. Het is Toto, Rosanna.
0: Ja!
2: De sympathieke logistiek medewerker / chauffeur bij een spuiterij op Urk. Omdat je 5 intro's goed hebt geraden, zijn er 5 prijzen voor jou. Wat krijg je allemaal? Nou, luister eens even goed. 23 meter lang, dubbelzijdig plakband. Je krijgt een

0: die Lex Garthuis nu al aan zijn open haard heeft hangen tussen zijn overige kerstversiering. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is die van jou, die extra hier felbegeerde Radio 10 staat op...
1: Thermomoog! En even de groetjes aan mijn kleinkindertjes, Tessa en Jan Wiener.
2: Bij deze.
0: Ja, dat is
1: en mijn zoon en mijn dochter.
2: Ja, ook namens ons. Ja, zijn er nog mensen die je vergeten bent?
0: Iedereen op Urk.
1: Ja,
2: oh, dat is ook wel een goeie.
1: En ik werk in Emmeloord, hè? Niet op Urk, in Emmeloord.
2: Ja, maar daar woon je wel, toch?
0: De parel van de
1: ik woon wel op Urk.
2: Ja, ik wou net zeggen, want anders dan sturen we die thermomok en al die andere prijzen de verkeerde kant op.
1: Nee, maar de spuiterij zit in Emmeloord.
0: Emmeloord.
2: Jan, ik heb nog een belangrijke vraag voor je.
1: Ja, stel hem maar.
2: Welke wil je horen van deze vijf?
1: Doe maar Your Love.
2: Ja, ik hoop er daar stiekem al een beetje op.
1: Ja.
2: Van harte gefeliciteerd.
1: Hé, hey, mannen, bedankt, hè.
0: Goed gedaan.
2: Zo, hé, wat zullen je kleinkinderen trots zijn, hè?
1: Ja, de een was net wakker.
2: Ach, hoeveel heb je er?
1: Twee.
2: Ach, doen we er ook twee sleutelhangers bij.
1: Tessa en Janine.

0: wereld is alle vijf wel. Uit de interrally van Jan. Dat was hij goed, hè?
1: Hij was heel goed. En ik vond het mooi, want hij was heel beheerst. En alles onder controle.
0: Ja, ja, ja, dat, dan hoor je toch die Urkse nuchtere mentaliteit.
1: Zeker.
0: Dat was Jan, maak je niet gek. Van harte gefeliciteerd. Een mooie Grand Slam vandaag in de Intorelli. En als je denkt, jongens, ik wil ook een keer meespelen. Laat het ons weten. Je kan een appje sturen of ga even naar radio10.nl. Dan kun je opgeven. En het mooie is, je kan zelf de categorie kiezen. Jan koos voor jaren 80. Maar je kan ook denken, vrouwen met lang haar.
1: Ja, of gitaarmuziek, of
2: eendagsvliegen.
1: Of
0: wat zeg je?
2: Eendagsvliegen.
0: Eendagsvliegen, ook leuk. Oh, ik dacht dat het Alfred Songfestival zei, maar dat was jij.
1: Nee, Alfred zei Songfestival.
0: Ja, dat dacht ik ook inderdaad.
1: Alfred vind het heel leuk.
2: Mannen met Songfestival.
1: Met Bart.
2: Mannen met Bart.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur.
1: Mannen met Songfestival.
3: Ja, natuurlijk helaas het laatste nieuws vanuit Zwitserland. Ze zijn bezig met het bergen van de bus.
4: Een levende muzieklegende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder, met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Nu bij

0: Kippie van. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
1: Kippie.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Goedemorgen, het is exact 8 uur op vrijdagochtend. Dit is het laatste nieuws met Hannelore Zwitserboot.
11: Goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Zwitserland zijn hulpdiensten bezig met het bergen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Hoe lang het gaat duren is volgens Zwitserse media nog niet bekend. En ook het onderzoek naar hoe het kon gebeuren is nog niet klaar. Volgens de ANVR moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok. Bij het ongeluk zijn meerdere passagiers omgekomen, maar verder is er nog niks bekendgemaakt over de slachtoffers. In de bus zaten 49 Nederlanders. Een van de drie verdachten van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Het gaat om een 48-jarige man. De inbrekers gingen er voor de politie vandoor en crashten na een vlucht van 20 minuten. Twee andere inzittenden van de vluchtauto raakten gewond. En een man uit Dordrecht is opgepakt. Hij zou hebben geprobeerd om 4000 kilo coke naar de haven van Antwerpen te smokkelen. Het spul werd bij Duinkerke in Frankrijk onderschept. Volgens de Telegraaf is er een link met drugscrimineel Bolle Jos. En dan het radio ten weer. Nu hier en daar nog wat regen, maar vandaag wordt het steeds vaker droog. Vanuit het westen breekt vanmiddag de zon door en het wordt 19 tot 20 graden.
10: En hoe is het onderweg, Jeroen?
13: Rustige vrijdagochtendspits. Wel files, twee files die eruit springen. De A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Sint-Joost. Er staat een auto met pech die daar geborgen moet worden. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Kelpen Oler sta je in de file met 10 minuten vertraging. En de A16 van Rotterdam naar Breda bij Bergsenhoek zijn ook bergingswerkzaamheden gaande. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vanaf Berkel en Roderij sta je in de file met 10 minuten vertraging.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
17: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
18: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest.
11: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
20: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
21: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
24: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor...

0: stukje frisser dan op Rodos.
1: De Radio 10 staat op Rijswekker.
0: Melissa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hey Melissa,
0: had jij vanochtend gelijk een koffer in je hoofd? Dat je dacht, als ik in de uitzending kom, dan ga ik die kiezen.
2: Ja, vandaag had ik een andere koffer dan gisteren in mijn hoofd. Dus
0: welke had je gisteren in je hoofd dan?
2: Gisteren had ik 4 in mijn hoofd.
0: Ik weet eigenlijk helemaal niet wat het nummertje gisteren was. Ook een nummer
2: gisteren was het 8.
0: Ja, dan was je in ieder geval een soort van in de buurt. Hè? Ik bedoel, ja, 4 is 11:30, je moet er toch een beetje wat van maken. Melissa, hoe hard heb jij die vakantie nodig?
2: Ja, het is altijd welkom, laat ik het zo zeggen.
0: Voor 2 personen?
2: Nog niet helemaal op vakantie geweest.
0: Nog niet helemaal, een beetje een soort van. Je was in Tuinezië.
2: Ja.
0: Nou ja, er zit nu een reis in een van de koffers. Naar Rodos in Griekenland, ter waarde van 3500 euro. Het zijn nog 9 koffertjes. Vanochtend is er eentje weggespeeld, namelijk koffer 5 door Ingrid. Welke ga je kiezen?
2: Ik ga voor koffer 7.
0: Ja, toch wel, hè? Je blijft erbij?
2: Ja, koffer ik blijf 7. Erbij, ja.
3: Onze charmante assistente Alfred, die haalt koffer 7 eruit.
0: Alfred, van weetjes, sterrenregisseur van dit programma.
3: Hij wordt er bij Jan Willem op zijn bureau gelegd.
0: Lieve Melissa. Ik heb inmiddels de rits geopend. Het enige wat ik nog hoef te doen is één kant van de koffer op te tillen... om te zien of er een reis in zit. Of dat die leeg is.
2: We gaan het zien.
0: Ik til hem nu omhoog. Melissa.
2: Hij is leeg.
0: Ja, waar komt dat gevoel dan in één keer vandaan? Ah, jij dacht het ineens. Hij zal wel leeg zijn. Ja.
2: Die kans die is 1-9.
0: Ja, en die wordt nu 1-8. Dus je hebt je kans wel vergroot. Dat is dan het goede nieuws. Want je mag gewoon blijven appen. De reiswekker gaat vandaag net zo lang af tot de reis eruit gaat. En in ieder geval bedankt.

0: Winnen.
1: De drie van vandaag.
2: Ja, kans nu dus van 1 op 8 dat jij de goede koffer gaat kiezen. Dus houd in de gaten, gaat de reiswekker af. Dan heb je je naam. Eerst even drie dingen waar het vandaag over gaat.
1: Nummer 3.
2: Ja, dit is het nieuws dat ons vandaag bezighoudt. Het ernstige busongeluk. Je hoorde het net ook al bij Hannelore. Heftig nieuws uit Zwitserland. Gisteravond is daar een ongeluk gebeurd met een touringcar van de OAT. Met daarin 49 Nederlanders. De bus is gekanteld. Nadat de chauffeur waarschijnlijk moest uitwijken voor een rotsblok op de weg. Je hoort de politie.
3: Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verliest.
2: Ja, er zijn dus volgens de lokale politie meerdere doden en gewonden gevallen. En ze komen later deze ochtend met meer informatie. En familieleden worden zo snel mogelijk geïnformeerd en bijgestaan als er meer duidelijk is.
1: Nummer 2.
4: Op 2 vandaag, de zorgpremie. Je verwacht het natuurlijk niet, maar de zorgpremie gaat volgend jaar weer stijgen. Dat lezen wij deze ochtend in de Telegraaf. En dat blijkt dan weer uit uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Het gaat om zo'n 10 euro extra per maand. De gemiddelde premie voor een basisverzekering komt dan uit op 169 euro. Dat hangt wel af van je zorgverzekeraar natuurlijk hoeveel je uiteindelijk echt gaat betalen. Want die zorgverzekeraars die mogen uiteindelijk zelf bepalen hoe hoog die premie wordt.
2: Ja, precies. Want Hannelore, dit is dus wat er uitgelekt is, wat dan dinsdag bekend wordt gemaakt bij Prinsjesdag. Maar de verzekeraars gaan er zelf over. Die komen
5: ja,
2: er later
5: en dan krijg je weer zo'n verzekeraar die roept, oh, bij ons stijgt het minst. En dan stapt iedereen over, of niet?
2: Ja. Ja, ik meen me te herinneren dat het vorig jaar redelijk meeviel.
5: De stijging?
2: Ja.
5: Ja, ik weet het niet.
6: Volgens mij bleef het hetzelfde vorig jaar.
5: Betaal ik zoveel aan de sportzijde.
2: Ja, precies.
1: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
2: 11 september, het is 9-11. Vandaag is het 25 jaar geleden dat Amerika werd opgeschrikt en ook de rest van de wereld door de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon. Vandaag zijn er meerdere herdenkingen in de Verenigde Staten. De NOS zendt dit live uit vanaf 2 uur vanmiddag. Nou ja, we kennen allemaal die beelden van 9-11. Ja, als je er toen al was, dan weet je vaak ook nog waar je was toen je het zag of hoorde. Ik was bij het 9-11 Memorial deze zomer. Heel indrukwekkend.
4: In New York, ja.
2: Echt heel indrukwekkend. En onder dat, ik weet niet, die beelden van het Memorial ken je wel, hè? Daar waar de torens stonden, daar hebben ze nu
4: grote gaten.
2: Grote gaten waar dan water stroomt. En daaronder worden alle namen opgenoemd van slachtoffers van de ene en van de andere toren. En daarnaast heb je een zaaltje waar een documentaire draait. En die documentaire is vrij kort, die is maar 12 minuten. En gaat over een verhaal dat ik tot dan toe nog niet kende. Namelijk over een enorme armada. Want toen, toen het gebeurd was, wisten de autoriteiten natuurlijk nog niet van hoe gaat dit verder, wie zit erachter. Dus ze hebben alle bruggen afgesloten. Manhattan is een eiland, dus er kon niemand op, maar dus ook niemand vanaf. Dus dat betekende dat eigenlijk al die inwoners en mensen die daar werkten op Manhattan waren opgesloten. Nou ja, vervolgens kwam er een ongeorganiseerde vlootopgang. Veerboten, jachten, sleeboten, vissersschepen, die doken dus dikke stofwolken in. En in amper 9 uur tijd zijn met al die bootjes, van veerboten tot gammele vissersbootjes tot plezierjachtjes, 500.000 mensen over het water vervoerd.
7: Every mode of transportation out of Manhattan was shut down. All the subways were shut. The tunnels were all closed. They closed the bridges, they closed everything immediately.
8: Boats, usually an afterthought in most New Yorkers' minds, were for the first time in over a century the only way in or out of Lower Manhattan.
2: Je hoort de stem van Tom Hanks. Die documentaire die is maar 12 minuten en kun je ook vinden op YouTube. Hij heet Bodem.

0: van de Cardigans op Radio 10. Goedemorgen, het is vrijdagochtend.
1: Ik was er al bang voor. Verkennen.
0: Ja, dus ja, je voelt het aan alles. Ik ben een beetje zenuwachtig, vinden.
1: Oh.
0: Ja, plaatsvervangend zenuwachtig. Want ik hoef hier verder niks aan te doen. Maar ik voel me toch een beetje verantwoordelijk.
1: Mm-hmm.
0: Het was een paar maanden geleden. En ja, hoe dat dan gaat. Ik vind het altijd leuk om dan online een beetje te scrollen. Nieuwe muziek te ontdekken. En toen kwam ik in één keer deze twee Australische broers tegen. Die denk, hè? Zijn dit de neefjes van Joe Cocker?
2: Red eyed and waiting.
0: Ik heb verder geen DNA-test gedaan, maar ik ga er even gemakshalve vanuit dat dat niet het geval is. Het bleek te gaan om de Australische broers Connor en Harry Lambrew. Oftewel de Lambros. Nou ja, allemaal leuk en aardig, weet je wel. Houd het lekker voor jezelf, denk je dan misschien. Hè? Zo hebben we allemaal onze particuliere voorkeuren. Maar, toen kwam ik erachter dat ze in Nederland zijn. Ja, en dan wordt de verleiding toch wel te groot om ze niet even uit te nodigen en jullie te laten meegenieten. Wat ik online zag, was een live-uitvoering van het liedje. En dat kunnen ze vandaag hier doen. En aan jou laten horen, want ze zijn hier bij ons in de studio. Guys, welcome.
3: G'day.
4: Good morning.
0: Good morning, mate. Guys, is this your first time in the Netherlands?
3: Yes. Yeah, first time.
0: Yeah. How do you like it so far?
3: It's been absolutely fantastic. We've had the best time, the nicest people, and some great shows too. So yeah, we're loving it.
4: I thought you were going to say it was only dark because you were in Germany last night.
3: Yeah, we were.
0: Zit een beetje te jokken, wil je dat zeggen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, we zijn toch al een paar uur in Nederland.
1: Dat kan toch?
0: Guys, you're from the Northern Beaches in Australia. How big is blues rock back home?
3: Oh, it's fairly big. There's a lot of bands coming out of the area that we grew up in the Northern Beaches. It's a beachside suburb, so a lot of people spend a lot of their time going for swims every day, pretty much.
4: Bit of surfing.
3: Yeah, all that kind of stuff. So yeah, there is a fair bit of music coming out of there, but we definitely do things a little bit differently.
0: Ja, ze doen het dus een beetje anders. Je zou bij de stranden in Noord-Australië een beetje denken aan misschien Beach Boys-achtige vibes, maar zij houden het lekker bij die blues rock. Die gaan ze nu ook bij ons doen. Guys, when the first time I saw your video, you played this song live. I was struck by your talent. So it's a big pleasure having you on the show this morning. You are performing in Tolhuistuin in Amsterdam, but this morning here on the radio show on Radio 10. Are you ready to play your single, You Won't Call?
3: Yeah, let's do it.
4: Let's go.
0: Dit zijn de Lambros live op Radio 10.

0: Lembro! From Down Under to the Lowlands. Wow, brothers, this was very, very nice.
1: Oh, thank you.
0: what a treat on Friday morning. Have fun in Amsterdam.
1: Thank you so much.
0: And thank you for playing this beautiful song on the radio show.
1: You're very welcome.
2: Go thank rock you, the place.
0: Bye, guys. Thank you.
1: Bye.
0: You won't call from the Lembros.
3: De Radio 10 staat op. Dag, schijf.
0: Even voor iedereen die... Is dit live? Ik geloof er helemaal geen hol van.
4: Ja, het was echt live. Heel strak, hè?
0: Ja, dit was echt goed. Ja, ik had hierop gehoopt, maar het moet er nog wel even gebeuren. Maar ze hebben het meer dan waargemaakt, wat mij betreft.
5: Fantastisch.
0: Ja, gelukkig, want ik was natuurlijk wel een beetje bevooroordeeld. You Won't Call van de Lembros. Videootje later vandaag te checken natuurlijk. Via onze Instagram of gewoon radio10.nl. Ik geef de dagschijf even een zetje. Zometeen na het nieuws ga ik een liedje draaien. Dat vandaag een
3: 2002.
0: Hit was. Dat vandaag een hit was in 2002.
2: 4 jaar geleden, hè?
0: Ja. Mooi jaar. Ja, het klinkt heel dichtbij, maar het is inderdaad 24 jaar geleden. Nou, ik duik even de top 40 in, vrienden.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/

0: verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Goedemorgen vrienden, bewolkt vandaag. Vanuit het westen gaat het regenen bij 20 graden. Hoe is het onderweg, Jeroen?
8: Nou, druk is het zeker niet hoor. De vrijdagochtend wel. Wat dingen die de moeite van te vertellen waard zijn. Onder andere A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar is voor de afrit Nieuwekerk aan de IJssel een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf het knooppunt Gouwen sta je in de file met een half uur vertraging. En ook veel vertraging op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Oosterhout en Breda-Noord. Een file van 7 kilometer die je 3 kwartier vertraging oplevert. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is afgesloten. En nog steeds dat probleem op de Veluwe op de N302. Dat is de weg van Kootwijk naar Harderwijk. Die is helemaal afgesloten tussen Speelt en Ermelo. Dat komt daar door een vrachtwagen die daar een ongeluk heeft gemaakt.
7: Het is vrijdagochtend 11 september, 3:08. Inmiddels Hannelore Zwitserloot, kaartje bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Zwitserse hulpdiensten kunnen nog niks zeggen over het aantal omgekomen buspassagiers. Reden daarvoor is dat ze nog niet alle nabestaanden in Nederland hebben kunnen bereiken. Inmiddels is in Zwitserland de bus geborgen. Na een politieachtervolging in Limburg is een inbreker om het leven gekomen. Hij zat met 2 anderen in een auto toen die crashte. Ze hadden vlak daarvoor ingebroken bij een tankstation in de buurt van Venlo. 4 groepen hebben aangekondigd op Prinsjesdag te gaan protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze krijgen daarvoor ruimte in een speciaal demonstratievak op het Lange Voorhout. En op social media gaat het vanochtend vooral over de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Die zei gisteren tijdens de jaarlijkse Binnenhoflezing dat hij zich zorgen maakt over jongeren die 3 of 4 dagen per week willen werken en dat fulltime weer de norm moet worden. Is Gen Z inderdaad lui? Nee, zeggen experts. In het AD zegt een hoogleraar arbeidsmarkt bijvoorbeeld dat we in Nederland inderdaad kampioen deeltijdwerken zijn, maar onder alle leeftijden. En de jongeren zouden gewoon het patroon van hun ouders volgen. En andere experts wijzen ook op al het vrijwilligerswerk en ja, bijvoorbeeld het mantelzorgen dat we tegenwoordig doen of moeten doen. Bovendien loont het nauwelijks om 1 dag per week extra te gaan werken. Dus ja, de jongere generatie maakt gewoon een slimme rekensom.
7: Ja. Dus zij hebben zoiets van Brekelmans, regel het dan zelf.
9: Precies. Ja.
10: Schrijf.
7: Wij werken natuurlijk ook een beetje part-time, hè? Dus ik weet niet wat jij naar 10 uur doet.
8: Dan ga ik naar mijn werk.
7: Ja, dan ga je naar mijn werk. Ja, ja. In principe, ja, dan ga ik boven naar mijn kantoortje.
8: Ja, ja.
7: Ja. De dagschijf viel op 2002. Weet je wat er op 1 stond op deze dag?
8: Ik ben heel benieuwd. 2002 heb ik redelijk bewust meegemaakt, maar het is voor mij echt een soort zwart gat als het gaat over muziek.
7: De Ketchup Song.
8: Oh.
7: Ja, maar die gaat het niet worden. Ik dacht wel, ik kies er eentje uit de top 40 van vandaag in 2002. Die wel een beetje gewoon lekker zo'n vrijdagochtendgevoel heeft.
8: Nou.
7: Dus ik kwam uit bij Kate Ryan.
8: Och.
7: Ja. Nummer 19. Ja. Vandaag, 24 jaar geleden. Nice.

0: Stevie Wonder horen is Ticket Scoren.
1: Stevie Wonder.
0: Dat is toch mooi. Zometeen om 10 uur gaan ze pas in de verkoop. De officiële verkoop start dan. Voorverkoop is al geweest. Maar hier bij 10 kun je ze al de hele week winnen. Tickets voor Stevie Wonder. Het is toch mooi. We hebben Desiree aan de lijn. En die is lekker aan het bijbeppen, hoor je dat?
2: Stevie Wonder.
0: Ja.
3: Stevie Wonder.
0: Want die heeft nog geen idee dat ik goed nieuws voor haar heb. Desiree.
2: Hoi.
0: Hi, hallo. Goedemorgen. Ik spreek met Jeroen.
2: Ja, met de Belastingdienst.
0: Met de Belastingdienst? We bellen toch niet met de Belastingdienst?
2: Nee, nee. Of maar ik ben net gebeld, dus we zeiden ze ja met de Belastingdienst. Dus
0: we houden dat altijd heel erg geheim. Vandaar dat je zo in paniek was. Je was al helemaal aan het overleggen, jongens, wat moet hier gebeuren? Ik wil tickets voor Stevie Wonder en ik word gebeld door de Belastingdienst.
2: Ja, daarom al.
0: Ja, ik begrijp het. Hoe graag wil je naar Stevie Wonder?
2: Ik wil heel graag naar Stevie Wonder. Ja, ik vind de muziek heel goed.
3: Snap ik, ja.
2: Ik ben geen fan, maar iedere muziek wat aankomt, dan denk ik, oh ja, dat is Stevie Wonder.
4: Ja, en grappig, je zegt ik ben geen fan, terwijl je wel blijkbaar zoveel met hem hebt.
2: Ja, hij heeft ook een leuk liedje van Out of Cold to Say I Love You. Dat is ook echt een heel leuk.
0: Ja.
2: Het is een legende, hè?
0: Zo is het. En die wil je toch gezien hebben. En die kans is woensdag 28 oktober zometeen om 10 uur. Hè, dan moet je er klaar voor gaan zitten. Dan kun je die tickets kopen.
3: Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje omslachtig. Want we hebben je nu toch aan de lijn. Toch?
2: Ja.
0: En kijk, je vindt hem gaaf. Heel gaaf zelfs. Je bent nog geen fan. Maar dat gaat misschien straks veranderen. Want je bent erbij op woensdag 28 oktober.
2: Oh, wat leuk.
0: Ik meen het uit de grond van mijn hart zelfs deze week.
2: Ja, leuk. Ja.
0: Jij gaat woensdag 28 oktober naar Songs in the Key of Life. De 50ste verjaardag van het legendarische album van Stevie Wonder in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je moet één ding beloven.
2: Ja.
0: Laat even weten hoe je het gehad hebt en of je fan bent geworden.
2: Oh, ik denk dat het heel goed is geweest. Ja, en waar.

0: geweldig optreden, mocht je het gemist hebben. Dat was iets voor 8:30. Later vandaag de beelden op radio10.nl. Veel appjes van mensen die willen weten, wie waren dat? Wie was die gast die zo klonk als Joe Cocker? Dat waren de broers uit Australië, de Lambros. Dus Lambros, maar zeg gewoon later vandaag even radio10.nl. Dan ben je helemaal op de hoogte.
1: Het is 8:50. Dit is het 8:50 Breaking News. Nieuws.
0: En dan kun je me net zo vaak terugluisteren als je zelf wil, dat is het mooie.
2: Ja, nou, breaking news, nieuws. Even snel, André Hazes die heeft al zijn optredens gecanceld. Burkert Lewis is getrouwd.
3: Je gaat wel heel snel.
2: Ja, ik wil door naar het volgende.
3: Ja.
2: En dan het belangrijkste nieuws. B&B voor liefde. Gisteravond was de reunie.
0: Tuurlijk.
2: Ruim,
4: ik snap dit. Ja.
2: Ruim 1,2 miljoen mensen hebben daar gisteravond live voor de televisie naar gekeken. En daarin zagen we dat er toch nog twee B&B-eigenaren zeker gelukt is om de liefde te vinden. Een aantal was nog een beetje, dat hing nog een beetje in de lucht. Dat kon eigenlijk nog alle kanten op. Wie zeker de liefde heeft gevonden is de man op Ibiza die caviar eet bij zijn ontbijt, de lunch en het avondeten. Hier is Timothy.
5: Goedemorgen allemaal.
0: Hey Timothy.
4: Hey.
0: Hallo. Timothy, heb je al een naam voor je nieuwe tv-soap?
5: Nou, Timothy denk ik dat het wordt.
0: Ja, wordt het gewoon Timothy. Ja, want je zat gisteren bij Rens.
5: Ja, dat was het makkelijkste.
0: Ja, toen werd die vraag gesteld en toen dacht ik van, oké, ik kan er nog niks over zeggen, maar dit gaat gewoon gebeuren. Heb je je handtekening al gezet?
5: Nee, nog helemaal nergens. Ik heb alle tijd, dus we doen het lekker rustig aan.
0: Ja, goed, precies. Zo. Je gaat even in het weekend even alle voorstellen doorlezen. Ja, wij hebben aan het partijbureau van D66 gevraagd of zij aan AI wilde vragen of ze wat leuke namen wilde bedenken voor je soap.
5: Ja, inderdaad.
0: We doen even de drie leukste. Timothy voor liefde, dat zou er eentje kunnen zijn.
5: Ja.
0: Champagne voor liefde of Timothy caviar en kusjes.
5: No. Oh ja, nou,
2: we gaan er nog even over nadenken, Timothy.
5: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
2: Zeg, wat we allemaal
5: een stuiver van.
0: Goedemorgen.
2: Hallo. Wat wij allemaal willen weten, Timothy, wie van jullie twee heeft de koffie gehaald vanochtend?
5: Nou, ik wilde hem aanzetten, alleen de machine deed het niet, dus toen heeft hij het zelf lekker gedaan.
0: Oh. Ja, want de liefde spat er wel vanaf hè, tussen jou en Michael. Dat is leuk om te zien.
5: Zeker. Ja, en het was al heel snel, dus ja.
2: Ja, was dat zo? Wanneer had je in de gaten dat dit een bel is?
5: Nou ja, dat is zo'n gevoel, weet je. Dus je ziet een filmpje en denkt, nou, dit is hem.
0: Oh, dat was toen al? Gelijk al? Ach joh.
5: Ja, toen al, meteen. Ja.
0: Er konden al die andere leuke mannen niks meer aan veranderen. Zelfs Devil niet.
5: Nou, ik dacht, ze moeten toch allemaal even de tijd en de kans krijgen. Maar ja. Ja, als je het weet, dan weet je het.
0: Wat leuk, joh. Hey, wat grappig is, en wat ik ook heel leuk vind. Kijk, ik heb soms een beetje het idee dat dit soort programma's, zoals B&B voor Liefde, heel erg drijven op dan mensen die dan meedoen. In de eerste plaats de promotie van hun zaak. Hun B&B, ja. Of bijvoorbeeld een patatzaak.
5: Ja,
0: of dan bijvoorbeeld een liedje willen uitbrengen, zoals dit.
5: Wil jij
0: een die is vandaag uit, hè? Likkie, likkie.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar bij jou hebben we dat gevoel helemaal niet. Dat is wel lekker.
5: Nee, nou, bij mij had iedereen het gevoel wel. En dan in het meervoud ook. Maar het is, ja, het was voor mij echt voor de liefde. Alleen de rest is een leuke bijkomstigheid.
0: Goed, is grappig, hè? Terwijl je in eerste instantie andersom zou denken. Ik dacht van, oh, wat geinig. Want jij deed mee voor de lol. En leuk om je zaak op de kaart te zetten. En je zangcarrière. En je vindt ook nog de liefde.
5: Nee, maar ik dacht, ik doe het echt voor de liefde. Want voor mij is het nogal lastig om een kerel te vinden, een echte kerel. Dus ik dacht, dan heb ik wat breder bereikt dan alleen grinden.
2: Hebben jullie al koosnaampjes voor elkaar?
5: Koosnaampjes? Nou, ik zit hem even aan te kijken, maar schatje, lekkertje.
0: Lekkertje, lekkertje. Ja,
5: lekkertje.
0: Of Likkie Likkie. Waar komt die titel vandaan, Likkie Likkie? Kun je dat even uitleggen?
5: Nou,
0: nee, doe het vooral niet, doe het vooral niet. Dat weet ik niet. Ben je blij dat hij uit is vandaag? Is het een feestelijke dag?
5: Ja, het is toch fantastisch. Je hoort het zelf, als je hem twee keer hebt gehoord, dan vergeet je het niet meer.
2: Dan zit hij in je hoofd. Ja, even een mooi mantra voor het weekend.
5: Inderdaad, dan gaan we lekker het weekend in.
0: Zo. Timothy, van harte gefeliciteerd met de liefde. Doe de groeten aan Michael. Volgens mij is hij in de buurt.
2: We hebben van jullie genoten.
0: Ja. 100%.
5: Ja?
0: Nog één dilemma voordat we de horen erop gooien. Gelukkig in de liefde of een nummer 1 hit met Likkie Likkie Likkie Likkie?
5: Nou, we doen gewoon van beide een beetje.
0: Oh ja. Ja, dat kan niet bij een dilemma.
5: Ja, toch?
0: Nee, dat kan niet bij een dilemma. Dan moet je kiezen.
5: Nee? Oh, dan moet ik kiezen? Nou, dan toch wel gelukkig in de liefde.
2: Ah, je hebt gelijk. Alles gaat.
0: Hey, fijn weekend. Oh. Succes met alles.
5: Yes, dankjewel. Fijne dag allemaal.
2: Einde.

0: Ed Sheeran, Azizam, zometeen het laatste uurtje van de ochtendshow met Jeroen Smeezing.
1: Ja, als je nog iets wil horen, als ik iets voor je kan betekenen, maakt helemaal niks uit. Laat je fantasie de vrije loop. Laat maar weten via de Radio 10 app.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja.
0: Ga je gelijk appen. Zometeen het nieuws van 9 uur. Hannelore, wat zit erin?
2: Ja, natuurlijk het laatste nieuws vanuit Zwitserland. Maar ook, er komen protesten op Prinsjesdag.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
6: De vriendelijke specialist.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram, €4,49. En alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
15: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
16: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
17: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruglever kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
6: Goedemorgen, het is exact 9 uur. Het nieuws op de vrijdagochtend krijg je van Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Zwitserland is de verongelukte bus geborgen. Het onderzoek naar hoe het kon gebeuren gaat verder. Waarschijnlijk moest de buschauffeur uitwijken voor een rots, maar op dezelfde weg zijn ook werkzaamheden. De Nederlandse ambassade is onderweg om de passagiers bij te staan. Zodra de nabestaanden van de overleden toeristen zijn geïnformeerd, kan Zwitserland iets zeggen over het aantal doden. Vakbond CFV mikt bij nieuwe cao-onderhandelingen op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Bovendien wil CFV een hogere reiskostenvergoeding vanwege de stijgende brandstofprijzen. En ook moeten er betere afspraken worden gemaakt voor mantelzorgers. En 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-koningshuisgroep en het Burgerinitiatief Groningen willen gaan demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil protesteren, maar dat gebeurt dan ergens anders. Het radioteam weer dan bewolkt en het regent in het westen. Vanmiddag trekken de buien weg naar het oosten en dan krijgen we ook af en toe zon en het wordt 19 à 20 graden.
6: Dan nog één file over van de vrijdagochtendspits die sowieso al niet zo heel veel voorstelt hoor. De A16 van Breda naar Rotterdam, net voorbij de Van Brienoordbrug, staat een kapotte vrachtwagen die daar de rechte rijstrook blokkeert. Vanaf het knooppunt Ridderkerk sta je nu in de file met een kwartier vertraging.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Mama! Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Mama!
14: Kijk nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Dames en heren, de daluren beginnen.
18: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
19: Nog 309.000.
20: Oké, elektrisch en garantie?
21: 7 sturen. Oh,
20: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
23: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
25: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
26: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
25: Maar die prachtige kleding dan?
26: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
27: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker.
1: Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Deze week, de Radio 10 staat op reis.

0: love you. Oh, sorry. Ik zat heel hard mee te zingen. Er ging ineens het microfoon aan. Nou, I was with it for loving you van Kiss in Jeroens meezingertje.
1: Radio 10 staat op.
0: En onze Alfred die druk aan het bellen is met Jan en Alleman om alle verzoekjes een beetje bij te werken. Want het loopt storm, hè?
2: Het loopt storm, maar er zijn ook wel mensen die dan appen en dan vervolgens niet telefonisch bereikbaar zijn. Dat zou wel leuk zijn als we je in de uitzending kunnen halen.
0: Oh, ik hoor je een stukje frustratie.
2: Een stukje, een klein stukje. Het is toch gezellig?
0: Ik vind het ook leuk om je te horen, om gezellig even een kletspraatje te maken. Even te horen waarom je een bepaalde plaats wil horen. Want vaak zitten daar ook hartstikke leuke verhalen achter. Nou goed, laat maar weten wat je wil horen, wat we voor je kunnen draaien. We hebben een zeer uitgebreide platenkast hier bij Radio 10. Ga ik eens heel even kijken, want ik had Shakira op de pick-up gegooid. Kato van 5 en Minte van 3. Die wilde dat horen. En Shakira met Die Die. Nou,

0: Ja, dat was een speciaal verzoekje van de heer J. Kijk in de Vechten uit Hilversum. Ik had hier even heel erg zin in, zo om de vrijdag even een kickstart te geven.
1: Radio 10 staat op.
0: 5 Star en All Fall Down in Radio 10 staat op Jeroens Amazing Uurtje. Miranda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je woont in Houten.
2: En
0: je
2: dat klopt.
0: Een hele mooie wandeling maken in Nijmegen.
2: Ja, inderdaad.
0: Wat ga je doen?
2: Ja, dat is een hele. Nou, het schijnt een hele mooie route te zijn in de omgeving van Nijmegen. En ik heb afgelopen jaar in Nijmegen de Vierdaagse gelopen. Maar ze zijn niet in die omgeving geweest. Dus het lijkt me mooi om dat morgen te gaan doen.
0: Oh, ik dacht misschien dat je naar Berg en Dal gaat. Dat is zo prachtig daar in de Zeven Heuvelen loop.
2: Nee, die is niet.
0: Nou,
2: nee.
0: Die is niet. Oké. Nee. Nou, mysterieus wat je wel gaat doen, maar laat maar eventjes weten. Maandag als het zover is geweest. Wat kunnen we juist even doen om de dag voor je wat op te peppen, deze wandeling?
2: Nou, ik heb heel veel zin in Common Eileen van de taxi Midnight Runners.
0: Ja.
2: Een van de nummers van het popcore waar ik in zing. En dat geeft ook heel veel energie om te zingen.
0: Dat snap ik.
2: Om te luisteren.
0: Dat snap ik. Nou, lekker wandelen. Geniet ervan vandaag, Miranda. En we horen graag van je hoe het geweest is.
2: Zeker, ik ga het je vertellen.

0: Schatje, je bent een vuurwerk, zegt Katy Perry. Carine vroeg hem aan. Dat is heel lief. Carine uit Dinxperlo voor haar buurman die vandaag geopereerd wordt en nu in het ziekenhuis ligt te wachten tot hij opgehaald wordt. En Radio 10 aan heeft staan. Carine die zegt, je kan het. Nou, als jij dat bent, dan weet je waarschijnlijk dat het over jou gaat. Hannelore is hier zometeen met de headlines van vanochtend. Wat heb je allemaal?
1: Onder andere een biertje drinken doen we steeds vaker buiten de deur. En dat heeft vooral met één ding te maken.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.

0: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Turkije. 5 sterren all-inclusive al vanaf €579.
0: Corendon.
3: Alle Sigma verf bestel je bij...
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
11: Kippie.
12: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
13: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Nou, en dat weerbericht is vrij kort en overzichtelijk, want het is bewolkt. Vanuit het westen gaat het regenen. We zien al dat het in het westen op sommige plekken al aan het regenen is. Het wordt vandaag een graad of 20. En dit is wat er nog over is van de vrijdagochtend. Vindt dat sowieso niet zo heel erg druk hoor. Maar wel nog viel op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar. Bij het knooppunt Rotterpolderplein heb je nu 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En de spits is voorbij. Dus in Duitsland denken ze de goeie mooi die grenscontrole weer eventjes open. Aan de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Daar sta je vanaf het knooppunt Ouddijk in de file nu met 10 minuten vertraging. Maakt het exact? Nou ja, bijna... 2 minuten over 9:30. Tijd voor de headlines. Hannelore, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Soes, waar gisteren een bus met 49 Nederlanders is verongelukt. Dat zegt Buitenlandse Zaken. Het doel is om zo goed mogelijk contact te blijven houden met de lokale autoriteiten daar. Rond het middaguur komt de Zwitserse politie met een verklaring. En dan weten we ook waarschijnlijk hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn gevallen. Wie werkt moet er minimaal 3% loon bij krijgen. Dat eist vakbond CNV. Verder moet de reiskostenvergoeding ook omhoog naar 25 cent per kilometer. Je gaat naar je werk om geld te verdienen, niet om te betalen, zegt CNV. In Eindhoven heeft de politie de handen vol gehad aan een dronken PSV-supporter. Hij was na de Champions League-wedstrijd naar het station gegaan. Daar moest hij wachten op een trein. Maar dat deed hij door op de rand van het perron te gaan zitten. De machinist heeft 112 gebeld en de agenten hebben hem toen van het perron geplukt. En we drinken een biertje steeds vaker buiten de deur. Dus in een restaurant, hotel of café. Dat blijkt uit het Nationaal Bieronderzoek dat ieder jaar wordt gedaan. Belangrijkste reden om buiten de deur er eentje met een witte schuimkraag weg te tikken is de gezelligheid.
11: Ach, natuurlijk.
16: Ja, bijna de helft van de bierdrinkers zegt dat een pilsje mensen samenbrengt. Toch worden de meeste biertjes nog thuis gedronken en die zijn ook steeds vaker alcoholvrij, zeggen de bierbrouwers.

0: Zoals Jan-Willem Roodbeen zou zeggen, hij hing in de lucht. Want Irene vroeg erom via de Radio 10-app. En we hadden ook eentje van Mila Sophie. En die zegt, hey Jeroen, ik heb enorm zin om extreem hard mee te zingen met Wax. En Bridge to Your Heart. A2. Bridge to your heart. Nou, bij deze. Dat doen wij gewoon.
1: Klantenservice.
0: Maar even een stukje klantenservice. Want we hadden net Miranda aan de telefoon. Die ging wandelen. Sorry. En er waren heel veel mensen die vroegen, welke wandeling gaat zij doen? En toen heeft ze het zelf nog even gestuurd. De N70. Dat zegt mij dan niet heel veel, maar goed, dan weet je dat misschien deels langs berg en dal wel. Dus de route van de Vierdaagse gaat ze net nog aantikken. Nou, dan zijn we daar ook helemaal van op de hoogte. Gaan wij gauw door met het meezinguurtje met Stefan Belles. Hallo.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, hallo, daar ben je dan. Ja.
2: Ja, zeker.
0: Jij hing al even in de wacht.
2: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, dat geeft helemaal niks, want het is allemaal gezellig. Want je hoort gewoon ondertussen al die muziekjes via de telefoon dan.
2: Precies.
0: Ja. Je zit in Haarlem.
2: Ja, correct.
0: Je bent
2: regenachtig.
0: Ja, ik hoorde het net op de radio. Ja, dat het inderdaad dat het in het westen al aan het regenen is. Ja.
2: Klopt.
0: Ja, ja, ja. En je bent je platenkamer aan het opruimen?
2: Ja, ik heb een hele kamer boven ingericht voor mijn platen. Alles uiteraard vinyl. En ja, daar kwam ik deze ook tegen die je zo meteen gaat horen.
0: Wat leuk. En, ben je daar al heel lang mee bezig met het verzamelen?
2: Laat ik het zo zeggen, ik heb de originele Beatles Let It Be nog op single. Mint condition.
0: Oh echt? Oh, dan ben je echt wel een pro.
2: Die hard.
0: Wauw, oké. Okay. En, ja, en als je bij benadering, heb je een idee hoeveel platen je hebt?
2: Ik denk dat ik nu tegen de 300 aan zit. En ik heb alweer wat nieuwe binnengekregen. Zoals gisteren een nieuwe van Toto, Live in Japan. Ja. Dus we zijn lekker bezig.
0: En dan doe je dat online uitpluizen en bestellen en dat soort dingen.
2: Ja. Oh, en als ik inderdaad in de stad ben, ga ik een platenzaak binnen.
0: Ja, en is dat in Haarlem een beetje goed? Zijn er een beetje leuke platenzaken?
2: Ja, zeker. Ik zit er in een grote Oudstad Sound. Dat is wel een bekende. Die heeft wel goede dingen ook. Dus er ook dingen die je vaak niet ziet. Dus. Oh.
0: Goed, je zei al, je hebt er eentje uitgekozen die je ook in je platenkast hebt staan.
2: Zeker.
0: Welke zullen we eens draaien voor je?
2: We doen de... Vanaf het album The White Room, de KLS 3AM Eternal.
0: Oh,
2: die is goed.
0: Ja, die is heel goed. Dankjewel, man.
2: En dan gaat het standje buren.
0: Ja, man. Fijne weekend.
2: Lekker.
0: Yo.

0: Voor Stefan, de KLF en 3 AM Eternal. De live uitvoering, dan moeten we dat eventjes bijzetten. En ondertussen hoorde ik volgens mij de reiswekker afgaan.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Nou, dat hebben we geweten. Gelukkig dat onze luisteraars lekker scherp zijn, Alfred. Laurens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo, hallo, hallo. Jij dacht, ik heb al zin in een reisje naar Rodos.
2: Ja, dat lijkt me heel gaaf.
0: Ben je er aan toe? Ik vraag het toch maar eventjes, om het even extra spannend te maken.
2: Nou, ik ben nog niet op vakantie geweest dit jaar, dus als ik dan deze zou gaan plannen, zou echt super zijn.
0: Dan is het je meer dan gegund, lieve Laurens, om hem nu te pakken. Het enige wat ik van jou vraag is om een keuze te maken uit de koffers die er nog staan. De 1, de 2, de 3, de 4, de 6, de 8, de 9 en de 10 zijn nog over. Dus de vraag aan jou is, welk nummer pak jij eruit?
2: Doe maar koffer 1.
0: Koffer 1. Alfred loopt naar de koffers. En legt de koffer in kwestie bij mij hier op tafel. Laurens, je doet echt alsof je een soort Olympische taak hebt volbracht, Alfred.
3: Dat is vermoeiend dit allemaal.
0: Ja, dat snap ik. Oké. Nou. Beste Laurens, de koffer gaat open. En wat gebeurt er met koffer 1? Oh. Helaas, hij zit er niet in.
2: Jammer.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik vind het toch fijn dat je mee hebt gespeeld. Je mag gewoon weer appen, hè, als je denkt van nou, dan probeer ik het gewoon met koffer 4 of koffer 6 of 9 of... Maar

0: Een noodgeval. Ze zegt, ik was net op tijd om te stoppen bij het tankstation Schijwijk op de A27 voor een noodgeval. En daarom leek Goldband me wel toepasselijk.
1: Radio 10 staat op.
0: Danielle, die had ook een leuke. Danielle, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, we krijgen een wanhoopskreet van jou binnen.
2: Ja, het is echt een ramp, enorm.
0: Wat maar is er aan de hand?
2: Nou, wij zijn lekker in Spanje op vakantie.
0: Ja.
2: En eigenlijk al weken voordat we gingen, we hebben een heel fijn restaurant waar ze hele lekkere kip verkopen.
0: Ja.
2: En daar hadden we al weken zin in. Allebei er niet aan gedacht om te reserveren. We dachten dat we vandaag gaan en we denk je, alles volgeboekt. En het restaurant gaat daarna dicht.
0: Nee! Dus,
2: ja, helaas. Ja,
0: oh.
2: Ja, ze zijn een seizoensrestaurant. Dus
0: het kipseizoen is voorbij.
2: Het kipseizoen is voorbij, ja. Dus geen kip voor ons, helaas.
0: Oh.
2: En vooral mijn man is er best wel door ontdaan. Maar ja, ach. Hè.
0: Oh. En wat is het geworden, ja. Nassie uit blik?
2: Nou ja, ik denk gewoon een beetje de kiekjes uit de koelkast dan maar of zo.
0: Oké. Nou ja,
2: problemen.
0: Ja, ik zeg wel al de prinsessenproblemen. Maar dat zijn ook problemen. Waar in Spanje zijn jullie nu?
2: Massaneta la Selva, dat is vlakbij Girona.
0: Oh, dat is het noorden van Spanje. Barcelona, die kant op. Ja, oké.
2: Okay. Ja, klopt.
0: Nou ja, goed. We kunnen natuurlijk proberen om het leed een beetje te verzachten.
2: Ja, dat zou wel helpen. Dat zou heel fijn zijn.
0: Wat zal ik eens voor je draaien? Voor jullie draaien?
2: Nou, het echte go-to liedje als het een beetje tegen zit. En nou valt dit natuurlijk allemaal wel te overzien. Is toch wel Father the Son van Xavier Rutt. Dat vinden wij zo'n mooi nummer. Dus die graag.
0: Fijne vakantie nog voor jullie.
2: Dankjewel. Fijne dag, hè.

0: mooi dromerig liedje is het altijd, hè?
1: Ja, heel ja. mooi. Heel
0: ik zag
1: mooi.
0: Jou ook helemaal aan mijmeren.
1: Je wordt helemaal rustig van dit nummer ook gewoon.
0: Ja.
1: Heerlijk, ja.
0: ja. Je hoort de warme stem van Martijn Koopman, die is zometeen hier.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat ga je zometeen draaien? Het woord ABBA mag niet in uw antwoord voorkomen.
1: Ga ik ook niet doen, dus ik ga ook geen die groep uit Zweden draaien. Ik wil dan wel zeggen, gisteren weer miljoenenjachtopnames gehad. Zondag in de uitzending, je ja. gaat van je stoel vallen. 5 voor 8 SBS.
0: Nou, mij heb je.
1: Ja, en zo meteen natuurlijk ook koffertjes in de studio. Misschien ga jij er een openmaken als je de reiswekker hoort. Stuur dan even je naam en het nummer van het koffertje. En wellicht dat je in de uitzending komt. En dan maak je kans op een reis naar Rodos. De waarde van €3.500.
2: Een levende muzieklegende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh,
5: wat een geld!
7: 18.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
16: FOMAR! Voordeel markt! FOMAR! Voordeel markt!
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is... Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Oh. Goedemorgen allemaal!
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
1: Het gaat online dus helemaal los.
0: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
22: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
23: Begon jouw dag met ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
26: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
27: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
26: Ah, check.
28: Ja, goedemorgen. Het is de
29: vrolijke
28: vrijdag van Radio 10 met zometeen artiesten die kilo's zijn aangekomen nadat ze een hit hadden gescoord. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Hanneke van Zessen, goedemorgen.
30: Goedemorgen. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Verder zijn er 40 gewonden, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Het ongeluk was gistermiddag in het oosten van Zwitserland. Door onbekende oorzaak schoot de bus door een vangrail en belandde op zijn kant. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zeggen in gedachten bij de slachtoffers te zijn. Er is een dode gevallen bij een politieachtervolging in Limburg. Agenten waren achter een auto aangegaan waar 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in zaten. In de buurt van Venlo ging het mis. Daar crashte de vluchtauto op de A73. 2 andere inzittenden raakten gewond. Een Chinees restaurant in Zeewolde is voor de 3e keer in korte tijd doelwit van een explosie geweest. Vanmorgen was er een harde knal te horen en de voordeur ligt aan diggelen. Eerder deze week en eind augustus gingen er ook explosieven af bij het restaurant. De burgemeester had al besloten om tijdelijk camera's te plaatsen in de omgeving. En asielminister Bart van der Brink vindt dat beveiligers zo lang dat nodig is moeten worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. En het weer dan nog voor vandaag. Er trekken wat buien over. Vanmiddag vaker droog en ook een zonnetje vanuit het westen. Er vallen ook wat buitjes. Het wordt 19 tot 20 graden.
28: Flitsmeister met 3 vertragingen op de A-wegen. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Dat is lullig als je stilstaat. Tussen Raasdorp en Rotterpolderplein is de weg afgesloten. Vertraging 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 8. En de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Rotterdam Centrum. Een auto met pannen. Vertraging 6 minuten.
31: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
32: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
34: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
35: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
36: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
37: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
38: Simyo.
2: Radio.
36: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Deze week in de bonus: AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.

0: Eibol.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

altijd de beste vakantiedeal. Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

Rieke is helemaal in de sopjes, om het zo maar te zeggen. Heerlijk nummer voor het ontkalken van de badkamer. Nou, heel veel succes. Breakfast Tiffany's van Deep Blue Something. Trouwens wel de band die kilo's aankwam na het scoren van deze hit. Want overal waar ze kwamen, radioshows, tv-programma's of festivals, overal kregen ze zo'n heel groot, uitgebreid Amerikaans ontbijt voorgeschoteld. Het leek de mensen wel geinig, omdat ze namelijk een liedje over ontbijtjes hadden gemaakt. Ja, op een gegeven moment kwamen de ex en de bacon wel hun neus uit, om het zo maar te zeggen. Arme gasten van Deep Blue Something. En je hoort ook Prince met 1999. Goedemorgen, de vrolijke vrijdag van Radio 10. Martijn hier en ze staan hier te glimmen, hoor. Het zijn de reiskoffers. Er zijn er nog 7 over. 2, 3, 4, 6, 8, 9 en 10. En in één van die koffers zit een reis naar Rodos vandaag van €3.500. Denk je, nou, die moet ik hebben? Hou de reiswekker in de gaten. Zodra je de wekker voorbij hoort komen, stuur je naam en welke koffer je wil hebben via de app van Radio 10. En kom je naar uitzending, dan gaan wij

0: Fever van de Bee Gees hoorde je.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: En we gooien een hengel uit helemaal naar Hengelo. Anneke, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen. Met Anneke.
0: Ja, wat ga je het komende weekend doen?
2: Nou, ik heb van alles op het programma.
0: Nou, we gaan ervoor zitten.
2: En ik ga... Ja, inderdaad. Gaan we doen. vandaag ga ik even mijn huis aan kant maken en een was doen en alles. Want zondag vertrek ik naar Vlieland bij mijn ouders.
0: Oh, wat gezellig inderdaad. En dan moet alles een beetje netjes zijn. Fijn als je dan weer terugkomt. Hè, dat ook huis netjes en dat soort dingen. Zo'n lekker gevoel is dat.
2: Ja, dat is een vrouwendingetje volgens mij.
0: Ja, nou ook voor mannen hoor, kan ik je vertellen. Ik heb er thuis en zitten, die weet er alles van. Zeg, de koffertjes staan hier, de reiskoffers. We hebben koffer 2, 3, 4, 6, 8, 9 en 10. In een van die koffers zit een reis naar Rodos van 3.500 euro. En Jore de reiswekker, je hebt gereageerd. Dat betekent dat er een koffertje opengemaakt gaat worden. Welke wil je?
2: 8, alsjeblieft.
0: Koffer 8, wij sturen collega Rick erheen. Dat is de man van het echte werk, hè? Huppakee. Tilt koffer 8 op. Hij legt hem neer. We gaan hem openmaken. Blijft het bij Vlieland of komt er toch nog een reisje naar Rodos bij? Anneke, ik heb hem opengemaakt en hij is leeg. Er zit niks in.
2: Ah, jammer.
0: Nou, bedankt voor het meespelen.
2: Maar, dankjewel. En alvast gefeliciteerd voor degene die hem wel wint.
0: Nou, dat is lief. En heel veel plezier op Vlieland, hè?
2: Dankjewel.
0: Dag Anneke. Doei, doei, doei.
2: Dag.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart

0: jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Egypte. 5 sterren all-inclusive. Al vanaf €599. Ka-ching.
5: Corendon.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.

0: kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Martijn Koopman. Buien trekken richting het oosten vanmiddag.

Christina Aguilera hoorde je met Genie in a Bottle. En vandaag is het 11 september. Een datum die de wereld precies 25 jaar geleden nooit meer hetzelfde heeft laten voelen. Het is een dag waarop verdriet, ongeloof, maar ook angst miljoenen mensen raakte. Maar tussen alle pijn bleef er ook iets overeind. De kracht om door te gaan. Om elkaar vast te houden, herinneringen te koesteren en te blijven geloven in morgen. Muziek is belangrijk op lichte dagen, maar ook je donkerste. Voor iedereen die viel, iedereen die bleef en iedereen die doorging. Overcome, dit is live.

0: wel een grappig verhaal. Dit kan je zien als een toetje. Earth, Wind & Fire dachten, ja, we kunnen wel beginnen met het voorgerecht, maar waarom gewoon niet gelijk het lekkerste? Dus ze maakten dit nummer als een soort toetje. Boogie Wonderland hoorde je vandaag bij Radio 10. Daar is ze!
1: Hanneke, Hanneke, Hanneke, geef je al het nieuws op Radio 10.
0: Hanneke van Zessen.
2: Goedemorgen, Martijn.
0: Een hele goede vrijdagmorgen. Zometeen het laatste nieuws om 11 uur. Waar ga je het over hebben?
2: Het is geen geheim dat de mens een voorliefde heeft voor de geestverruimende middelen. Maar hoe lang gebruiken we dat al? Er is net nieuw onderzoek uitgekomen. Twee skeletten zijn gevonden. Nou, langer dan je denkt gebruiken we het.
0: Dat tijdlijntje gaat verder.
2: Dat lijntje gaat ver terug.
0: Zometeen praat Hanneke hierbij bij Radio 10. Ook Sabrina Carpenter komt eraan. Maar eerst Somebody, dit is Brian Adams.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
5: De vriendelijke specialist DA.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
8: teruglevert kosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Ja, het groene erepodium staat echt te glimmen hier. Daarop zometeen 4 nummer 1 artiesten in 4x1. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Hanneke van Zessen, een hele goede morgen.
14: Goedemorgen. Het kabinet leeft mee met de families van de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Dat zegt buitenlandminister Berendsen.
15: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden. Natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn.
14: Er zijn 5 doden en 40 gewonden. Waar de slachtoffers vandaan komen, kan de minister nog niet zeggen. De ambassadeur helpt waar die kan.
15: Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team. Er staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
14: Wanneer de Nederlanders weer terugkomen, is nog onbekend. In Limburg wordt onderzoek gedaan naar 2 foute politiemedewerkers. Ze worden verdacht van het zoeken van info voor anderen in politiesystemen. De ene agent werkte in de regio Venlo, de ander in regio Landgraaf. Autorijden wordt opnieuw duurder. De olieprijs blijft hoog door het geweld in de Golfregio. En de onzekerheid rond de Straat van Hormuz. Benzine kost gemiddeld zo'n €2,70 per liter. Diesel €2,71. De prijs stijgt mede doordat de Houthis oprukken richting een belangrijke zeestraat. Buiten de snelweg tanken kan ruim €12 per tank schelen. En mensen gebruikten waarschijnlijk 25.000 jaar geleden al drugs. Wetenschappers hebben op een Indonesisch eiland 2 skeletten gevonden met diep afgekloven kiezen. Zou erop wijzen dat de 2 prehistorische jagers-verzamelaars betelnoten hebben gekauwd. Daarvan word je high en licht euforisch. In delen van Azië worden die dingen nog altijd gekauwd. De ontdekking laat zien dat onze voorliefde voor een geestverruimend middel niet nieuw is. Het weer nog, het is bewolkt met regenachtige perioden. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon ook af en toe door. Maar er blijven de hele dag door wat buitjes vallen. Het wordt een graad of 20.
13: 9 vertragingen gemeld door Flitsmeister. En dit zijn de 3 langste. A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Hoendeloos een ongeluk gebeurt. Vertraging 36 minuten. A28 Zwolle Amersfoort voor Hoevelaken liggen voorwerpen op de weg. Vertraging 33 minuten. En de A76 Aken Geleen voor Geleen. Ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor een vertraging van dik een half uur.
16: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 per 1 gratis.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.

0: Chocomel.nl.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en mooi.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Deze week, de radioteam staat op rij.

Rod Stewart, Tina Turner, It Takes Two hoorde je. En ook AHA met Take On Me op de vrolijke vrijdag van Radio 10. Inmiddels is het dik 11 minuten over 11. Dat betekent 4-1 in de digitale klok. En dan krijg je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar. Met zometeen een track die in Duitsland nog altijd wordt afgekondigd als Sie liebt dich. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Eerst gaan we terug naar de toppen van de hitlijsten in 2013. Helemaal bovenaan stonden Robin Thicke en Pharrell. En vandaag zijn ze de eerste in 4x1 op Radio 10. Dit is Blurred Lines.

She Loves You van de Beatles op Radio 10. Of zoals ze hem in Duitsland afkondigen als Sie liebt dich. En dat is compleet terecht, want de Beatles zongen hem speciaal voor onze oosterburen ook zo in. En die klinkt dan zo. Maar je hoorde gewoon het origineel Sie Loves You, nummer 1 uit 1964. En dan gaan we 25 jaar verder naar 1989.

0: Five met dit nummer This Love. Daarmee stonden ze op 1 en momenteel staat de teller voor de band op 23 hits. Ze waren vandaag de laatste in 4x1. Zometeen de vrijdagmiddaglunch, altijd vet gezellig. Meestal gaat de frituur wel aan natuurlijk. Met onze eigen knuffelbeer, Jeroen Niebuhuizen. En zoals elke dag heeft Jeroen een lege playlist en wil hij graag van jou weten wat hij kan opzetten. Dus hij legt het in jouw handen. Wat kan Jeroen zo meteen draaien, muzikaal gezien, na 12 uur? Pak de app van Radio 10 erbij, typ het in. Maar het allerleukste is om je boodschap even in te spreken, zodat heel Nederland je stem kan horen. Doe dat via diezelfde app. En als je nou denkt, ik heb een hele goede suggestie, Martijn, om de lunch zo meteen om 12 uur te beginnen, dan zou je ook de Bammerammer kunnen aanvragen. Dat is de eerste na 12 uur. En als je dat doet, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodrommel.
1: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Curaçao, vlucht en hotel al vanaf €749.
3: Kaching. Corendon.
6: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
7: Kippie.
8: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Alle Sik & Verf bestel je bij
11: www.winkel.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Martijn Koopman.
0: Ja, zometeen de favoriet van onze trouwe vriend Barry.
19: Abba.
0: Ja.
19: Ik word er zo blij van.
0: Zometeen dus...
19: Abba.

0: is toch wel heel grappig dat Jeroen zei... ja, ik ken deze nog wel van de cd die ik vroeger ABBA Gold had.
1: Ja, ja, zeker. Ja,
0: en toen zeg ik, dat was de zwarte hoes.
1: Ja,
0: en inderdaad, de gouden hoes, die waren toen op cd uitgenomen.
1: Ja, autistisch.
0: Ja, ik heb hem toen voor Sinterklaas gekregen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. En sindsdien is de liefde nooit meer gestopt, hoor.
1: Heerlijk.

0: Nou, Steve bij de Bel, Jeroen Nieuwenhuizen, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, man.
0: Zometeen de vrijdagmiddaglunch. En daarin zitten alleen maar favoriete liedjes die je kan doorgeven via de gratis app van Radio 10.
1: Ja.
0: Want jij hebt namelijk een lege playlist. Dus,
1: de vrijdagmiddag is natuurlijk altijd een beetje feestelijker, want dan staat het weekend voor de deur. En dat vieren wij met alle liefde hier op de vrolijke vrijdag van Radio 10 met een uurtje Alles Mag. En heb je een goed idee, dan pak je nu de app van Radio 10 en dan tik je de titel van de plaat in die ik moet draaien voor je. Zo simpel werkt het.
0: En het mooie is, als je inspreekt, dat is voor jou helemaal makkelijk, want dan hoef je alleen maar op play te drukken natuurlijk, hè? Het is wel vrijdag natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, ja, maar bedoel, we maken het samen. En samen is natuurlijk ook jouw stem erbij. Dus heb je een lekkere stem, laat hem ook even horen. En spreek het in!
0: En de eerste na 12 is, zoals altijd, de Wammerammer, om de lunch lekker vrolijk mee te beginnen.
1: Ja.
0: En als je die aanvraagt, via dezelfde app van Radio 10, maak je ook nog kans op de
1: Wammerammer.

pak gezelligheid. Dit is Radio 10. Something Happened on the Way to Heaven van Phil Collins. Onderweg is Jeroen Nieuwenhuizen. Alles mag op vrijdag. En wellicht dat bij Jeroen ook nog de reiswekker langskomt. Hoor je die nou voorbij komen, denk je bij jezelf, nou, ik zou wel een gratis reisje willen maken naar Rodos, de waarde van €3.500. Stuur dan je naam en welke koffer je wil openmaken via de app van Radio 10. Zijn er al een paar uit. We hebben 2, 3, 4, 6, 9 en 10 nog over. Dus alleen als je de reiswekker hoort bij Jeroen, dan pas je naam sturen om mee te spelen. En natuurlijk, alles mag op vrijdag met jouw favoriete liedjes zometeen om 12 uur. En tot het zover is dit Nielsen met Sexy.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
5: Nog 309.000.
6: Oké, elektrisch en garantie?
7: 7 stuurder.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja? Echt serieus?
15: 7,7,7,7.
16: Oh, wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
20: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
19: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
22: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
23: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
24: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
25: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
26: De vriendelijke specialist DA.
27: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
28: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
29: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
28: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
29: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
28: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
29: Oké, ga ik op letten.
28: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
29: Doe ik.
28: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
0: Nog een half minuutje, dan gaat hij beginnen hoor. De vrijdagmiddag en natuurlijk vieren we dat het uur lang alles mag op vrijdag. Doe lekker mee. Nu het nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
1: Goedemiddag. Een dag na het dodelijke busongeluk in het oosten van Zwitserland is nog onduidelijk waar de slachtoffers precies vandaan komen. Wel is duidelijk hoeveel mensen er zijn omgekomen. Je hoort buitenlandminister Berendsen.
2: Er zijn 5 doden te betreuren. Er zijn ook vele gewonden, waarvan enkele zwaar gewond. Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten.
1: OAT, dat de reis organiseerde, kan om privacyredenen niks vertellen. Alle mensen in de bus waren volgens hulporganisatie Eurocross Nederlands. Feyenoord straft 47 supporters na vuurwerkincidenten tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. Daarbij werd massaal vuurwerk afgestoken, waardoor 7 Cambuur-fans gewond raakten. De betrokken supporters mogen voorlopig de Kuip niet in en kunnen ook een landelijk stadionverbod krijgen. Mogelijk volgen daarnaast nog strafrechtelijke vervolging. Gevangenissen in België zijn veel te vol. De staat moet het aantal gevangenen terugbrengen van de rechter. Doordat er veel te weinig cellen zijn, slapen sommige gedetineerden zelfs op de grond. Die gevangenen moeten worden herplaatst. Gebeurt dat niet, dan kan de staat een dwangsom krijgen die op kan lopen tot 45 miljoen euro. En prinses Amalia is vandaag als werkstudent begonnen bij de marine. Dat is onderdeel van haar Defence College opleiding. Eerder liep Amalia al mee bij de bestuurstaf en de luchtmacht. Haar vader Willem-Alexander heeft ook een verleden bij de marine. Hij vervulde daar zijn dienstplicht. En dan het weer voor vandaag. Vanmiddag trekken buien over. Later breekt in het westen en midden af en toe de zon door. Maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 tot 20 graden.
0: Dankjewel. We gaan naar de weg kijken. Er zijn vertragingen. 12 in totaal. Dit is de top 3 op dit moment. A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderlo. 22 minuten. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. Een half uur. En de A76 Aken-Geleen voor Geleen. 47 minuten nu.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen. Oh,
6: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
30: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
31: De energietransitie is onmogelijk.
32: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
33: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi. Fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
9: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
10: Jeroen Nieuwenhuizen.
11: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
9: Radio 10.
12: Deze vrijdagmiddag gaan we beginnen met Anita.
13: Hallo.
12: Dit weekend ga jij de tuinset opruimen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling.
12: Ja, 1 stoel, 2 stoel, 3 stoel, 4 stoel en de tafel zo klaar. En de rest van het weekend?
13: Geen idee. We zien het wel.
12: Ja, maar moet je hem nog schoonmaken, ook je tuinset, of is het hout?
13: Het is hout.
12: Het is mooi weer morgen, dus lekker spuiten met de kerker, een hoge drukspuit.
13: Daarom.
12: Ja. Lekker schoon op zolder dat ding en daarna alleen maar relaxen. Ontspan, Anita.
13: Heerlijk, heerlijk.
12: Ja, toch? Het kan nu nog niet, want het is vrijdagmiddag. Je moet nog even. Ja. Maar wat gaan we eten, hè? Dat is

0: Marita?
1: Ik heb een broodje met zalm.
0: Oh, dat is lekker. En kappertjes?
1: Ja. Nee.
0: Nee?
1: Zalm erop, ja, heerlijk.
0: Nou, laat dat smaken. En natuurlijk hoort er iets bij op Radio 10. Wat gaan we draaien?
1: Racy met Sam Girls.
2: Gezelligheid!

0: Al begon, 20 graden, zonnetje erbij. En toen kwam vanuit het niets dat verschrikkelijke nieuws binnen. Ik zat op dat moment live op de radio met mijn vorige werkgever. En Erik Zwart was daar toen nog de baas. En die keek altijd CNN in zijn kantoor. Die had hij altijd aanstaan. En hij liep op een bepaald moment de studio binnen. Jeroen, er is een vliegtuig in het WTC gestort. Dus ik zet de tv aan. En echt een paar tellen later klapt die tweede erin. Nou, toen wist ik ook van mensen, wat moeten we nou toch gaan vertellen? Want ik was vrolijk aan mijn programma begonnen. Het was gewoon lekker gezellig, muziekje draaien, niks aan de hand, sfeertje. Dus eerst maar alle vrolijke muziek er een beetje uitgegooid. En toen maar eens rustig gaan vertellen wat er nou eigenlijk was gebeurd. En heel veel mensen stuurden toen sms'jes, dat hadden we toen nog, voordat de apps bestonden. Van, wat een kutgrap maak jij. Ze dachten echt dat ik er een geintje van maakte. Ik denk, nou, ik weet niet precies wat dan de humor daarvan is, maar heel wat mensen hebben het bij mij moeten horen voor het eerst. En ik vond het zo ontzettend indrukwekkend om dat mee te maken. Weet je, als radiomaker denk je van, je maakt gewoon een leuk programma en het zal allemaal wel. Maar als dit soort nieuws je raakt, dan wordt het ineens een andere koek. Weet jij nog waar je was, Hanneke, toen het gebeurde?
1: Ja, ik was op muziekles. Ik fietste naar huis en toen zaten mijn ouders helemaal verslagen voor de tv.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik, het is nu 25 jaar geleden. Hoe oud was ik? 15, ja.
0: Goed. Ik heb de rest van de dag ook de televisie aangezet en tot diep in de nacht zitten kijken van, wat gaat dit nou opleveren? Waar gaan we nu heen met de wereld? Nou, we weten het allemaal waar het geëindigd is. Nou, verder is het gewoon 11 september 2026. Er gebeurt genoeg. Had je dit al gehoord? Als je ouder bent dan 65 en wil je er frisse uit blijven zien, dan moet je veel minder gaan douchen. Dermatologen zeggen dat dagelijkse douchebeurten de veroudering een handje helpen. Dat komt omdat je vanaf je 65ste steeds dunner wordt. Ja, je huid, hè. En er minder talg wordt aangemaakt. Een soort smeerboel is dat eigenlijk, hè. Mm-hmm. Ja, dat spul dat zorgt ervoor dat je huid lekker elastisch blijft. 3 tot 4 douchebeurten per week is eigenlijk veel beter en meer dan genoeg.
1: Nou,
0: je kan zo ruiken wie er boven de 65 is binnenkort, hè.
1: Over het algemeen klopt dat ook nog.
0: Aardig blijven nou, hè. Kom. Het jaarlijkse bieronderzoek is gepubliceerd. Ja, het is natuurlijk ook weer richting de Vriendibo aan het gaan. Het is toch belangrijk om te weten waar we staan, mensen. Het is een samenwerking van alle Nederlandse bierbrouwers. Ze onderzoeken de trends op biergebied. En een enorm team van onderzoekers heeft 1 vraag centraal gezet. Waarom drinken we graag een biertje buiten de deur? Nou, waarom?
1: Ja, goedkoper niet, hè. Dat is het niet. Zonnetje op je bol, dat je naar het terrasje kan in plaats van op
0: je
1: bank.
0: Ja, je wordt warmer, Ja, komt ook wel zonnetje op je bol natuurlijk. Nee, het is dit.
2: Gezelligheid!
0: Nee, ja. Het is gewoon gezelligheid. Nou, oké, dan weten we dat ook weer. Ja, ik had het even niet verwacht, maar nu weten we dat. Voor de gezelligheid gewoon bier drinken.
3: Alles mag op vrijdag.
0: En voor de gezelligheid gaan we ook lekker plaatjes draaien op de vrijdagmiddag om te vieren dat het weekend aanstaande is. Hey Astrid.
4: Hey Jeroen. Zou je voor mij het nummer Ich bin wie du willen spelen? Nou, het origineel is natuurlijk stukken beter dan mijn stukje dat ik net gezongen heb. Maar ik hoor het graag.
0: Nou, we gaan hem zo meteen even aanzetten voor je gaat weer meezingen met z'n allen.
4: Alles mag, het goede doel. Zwijgen. Hoi hoi.

0: lekker meegezongen. Dankzij Astrid met Ich bin die Du. Marianne Rosendag, op 10.
1: Alles mag, alles mag, alles mag op vrijdag.
2: Hi Jeroen, graag zou ik Alejandro van Lady Gaga aanvragen voor Alles mag op vrijdag. Speciaal voor mijn dochter Nessa, die deze week is begonnen met haar stage. Ze komt al de hele week met enthousiaste verhalen thuis en ze luisteren daar ook naar Radio 10. Dus je zou haar daar erg blij mee maken. Dankjewel alvast en een mooi weekend.
0: Nou, wat leuk Sophie, die gaan we zo meteen even voor je draaien. Bianca!
3: Hey Jeroen, Bianca hier. Ik zou heel graag Dead or Alive van Bon Jovi willen horen. Groetjes!
0: Nice, doe het meteen even.

0: voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze pers sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Turkije. 5 sterren all-inclusive al vanaf €579. Corendon.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hallo,

0: van de Lady Gaga voor Bianca en haar dochter. En daarvoor nog Moses, We Just Rob.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, daar is Nicky aan de lijn. Goedemiddag, Nicky.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wanneer ben jij voor het laatst op vakantie geweest?
2: Nou ja, 2019.
0: Zo?
2: Met de auto. Ja, met de auto is al een tijdje geleden.
0: Nou man, en waar ging de reis toen heen?
2: We gingen toen met de auto naar Zuid-Frankrijk. Wel een favoriet plekje, moet ik zeggen. Regelmatig geweest in die periode.
0: Toch wel. Het is niet zo dat je bent geweest en dat je dacht, nou, dat nooit meer. Ik ga nooit meer op vakantie, doei.
2: Nee, zeker niet. We gingen regelmatig terug. Dus dat is alweer een tijd geleden. Dus,
0: ja. Nou, daar ben je er wel aan toe, denk ik, Nicky.
2: Ik denk het wel, ja.
0: Wij hebben in een van de koffers die hier nog staan een reischeck, ter waarde van 3500 euro. En de reis gaat dan naar Rodos in Griekenland.
2: Ik heb het gehoord.
0: Ja.
2: Dat perfect zijn.
0: Ja. Welke nummers hebben wij nog staan? We hebben 2, 3, 4, 6, 9 en 10 nog staan. En Rick van de rolkoffer, die neemt zo'n sprintje. Die pakt die koffer die jij wil hebben. Dan ga ik hem opentrekken. En ik hoop voor je dat daar dan die reischeck in zit.
2: Nou, dat zou mooi zijn.
0: Het is mij nog niet gebeurd deze week. Dus.
2: Nou, laten we hopen dat het de eerste keer en meteen de laatste keer is, denk ik dan ook, hè?
0: Dat zou mooi zijn, Nicky. Gaan we doen.
2: Ja.
0: Dus welk nummer moet het worden?
2: Nummer 10.
0: Nummer 10. Nou, daar gaan we. Koffertje 10 wordt erbij gepakt. Rapapa. Ja. Zo. Laten we even kijken.
3: Daar gaan we, hoor.
0: Wat zit daarin?
3: Spannend, hè?
0: Nou.
3: Oh, ik heb het niet meer. Kijk eens even.
0: Geweldig. Hey, ja, daar is hij dan. We hebben er langer moeten wachten, maar je hebt hem, hoor, Nicky.
2: Ja, zeker, man. Echt. Een welkome verrassing.
0: Van harte gefeliciteerd, jongen. Je wint een vakantie voor twee naar Rodos, Griekenland, ter waarde van 3500 euro. En de prijs wordt verzorgd door Corendon.
2: Nou, top, man. Hartstikke goed.
0: Alsjeblieft, en zo zie je maar weer, Nicky, altijd voor 10 gaan.
2: Zo is dat, 10.
0: Zo is dat. Fijne reis.
2: Oké. Okay. Hey, dankjewel, jongens. Dankjewel. Goedje, fijne uitzending.
0: Oh, wat een goed gevoel is dit, zeg. Jongens, lekker.
4: Alles mag op vrijdag.
0: Ja, daar is Ellen.
5: Ik ben Ellen.
0: Hoi.
5: Ik zou graag aan willen vragen voor Alles mag op vrijdag. Shakira met Waka Waka. Alvast bedankt. Fijne dag.
0: Oh, gezellig. It's time for Africa. Nou, het is zeker time for Africa.
6: Hey, goedemiddag Jeroen. Hier met John uit Lelystad. Wij gaan zondag voor 2 weken naar Tanzania en Zanzibar Safari en strand. En ik zal heel graag Afrika van Toto willen horen. Dag.
0: Nou, een hele fijne vakantie. Wat een mooie reis heb je voor de boeg.

0: Stick around this time for Africa, oftewel...
1: Waka waka!
0: Zo, hey, The Voice of Africa, Toto, dat zijn ze, de knallers. In alles mag, en we hadden een reis naar Rodos. Nicky, die wist de juiste koffer te openen, koffertje 10. En het mooie is, we gaan nog gewoon een weekje door met de koffers. Heb ik zojuist binnengekregen via mijn oor. En dat is alleen maar fijn voor jou natuurlijk.
2: Goedemiddag, Jeroen. In het kader van Alles Mag op vrijdag wil ik graag horen Roy Orbison met You Got It. Dankjewel.
0: Nou, Herman, het was een lekkere om mee af te sluiten voor deze vrijdagmiddag. Als het gaat om Alles Mag. Zometeen deel 2 natuurlijk, hè. Hier is Roy. You Got It.

komt naar Nederland en iedereen kent hem. Radio 10 presenteert Stevie Wonder met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.

0: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Roger!
14: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten.
18: Dus wat zit je nog?
7: Trek je schoenen aan en ga...

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: De kippiepan, woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
2: Kippie.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Ja, en wij zijn er ook altijd voor je, hè, natuurlijk. Deze kant van de radio. Je bent van harte welkom om zometeen mee te doen met de Top 4000 quiz. Eerste nieuws, Hanneke van Zessen.
11: Goedemiddag. Aan Westnijlkoorts, dat wordt overgebracht door muggen, zijn in ons land inmiddels 3 mensen overleden. Besmetting voorkomen kan je eigenlijk alleen zelf, zegt zorgminister Sophie Hermans.
12: Wat we kunnen doen is mensen waarschuwen hiervoor, dat doen we ook. Dus ook daar waar je je kan beschermen tegen muggen, doe dat.
11: Slaap bijvoorbeeld onder een klamboe en let op wat er in je huis vliegt. De doden zijn volgens de minister vooral oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. Tegen de 50 Feyenoord-supporters hebben een stadionverbod gekregen omdat ze betrokken waren bij het vuurwerkgeweld in het Cambuurstadion in Leeuwarden. 2,5 week geleden vielen daarbij 7 gewonden. De Feyenoord-aanhangers mochten de Kuip niet meer in en ook hun uitkaart wordt geblokkeerd. Rijscholen in het zuiden van Limburg zijn boos dat 3 plekken voor de rijexamens dichtgaan. Het CBR gaat met ze praten. Het is de bedoeling dat iedereen in Zuid-Limburg voortaan rijexamen gaat doen in Sittard. Nu kan het ook nog in Maastricht, Urmond en Kerkrade. En afgelopen nacht is een beginnend bestuurder zijn rijbewijs kwijtgeraakt in Brabant. Hij reed 180 op een N-weg bij Heeswijk-Dinter, waar 80 is toegestaan. Politie zag hem toevallig langsscheuren en kon hem oppakken. Justitie moet beslissen of hij zijn rijbewijs nog terugkrijgt. En dan nog het weer. Er trekken wat buien over. Later vanmiddag af en toe een zonnetje, maar vooral bewolking. Het is een graad of 20. Vanavond blijft het overal droog, behalve in het oosten.
10: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de weg kijken. Er zijn wat vertragingen geweld natuurlijk voor de Duitse grens, zoals dagelijks. En verder hebben we A6 en Lord Lelystad voor de Ketelbrug. Even 7 minuten wachten. De A7 Zürich Den Oever voor de brug over de Stevensluis. 8 minuten wachten. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Een half uur. Dan de A50 Apeldoorn Emmeloord voor Kampen Zuid. 13. En nog eentje op de A73. Maasbracht Nijmegen voor Wiegen. 9 minuten vertraging.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
20: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
18: Fans van voordeel.
2: Aldi.
21: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: Nog 309.000.
23: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
24: 7 sturen.
23: Alcantara bekleding.
25: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
26: Kijk eens, gevonden.
25: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
2: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8:00 op 6:00.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor Stevie Wonder in de Ziggo Dome. Radio 10.
10: Jeroen Nieuwenhuizen.

dan weet ik twee dingen. Dat je één mee wil spelen en twee dat je het ook kan. Dus let op, hier is de oefenvraag. Welke stad staat niet als titel in de top 4000 van het afgelopen jaar? A, Parijs. B, Amsterdam. Of C, Berlijn. Nou, dat weet jij vast wel. Dus welke stad staat niet als titel in de top 4000? A, Parijs. B, Amsterdam. Of C, Berlijn. App het nu via de gratis app van Radio 10. En speel mee naar onder andere Donna Summer. Dit is Hot.

0: Wild World, Mr. Big. En daarvoor hadden we nog, ja, die was lekker. Donna Summer en Hot Stuff.
1: Disco, disco. Pieuw, pieuw.
0: Zeker, altijd welkom bij Radio 10.
2: Top 4000.
0: Dat zeggen we ook tegen Astrid, want zij gaat hem spelen.
3: De Top 4000 quiz.
0: Goedemiddag, Astrid.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij hebt een merchandise kraam. Dan wel stand, dan wel aanhanger.
4: Ja.
0: Ja. En daarmee sta je op allerlei muzikale feesten.
4: Ja, dat klopt.
0: Nou, wat voor muziek hebben wij het dan over?
4: Van metal tot terug in de tijd van Koos Albert. Nou. Ja, het is echt heel verschillend.
0: Wat grappig. En dan verkoop jij dus de t-shirts en de cd's en dat soort dingen die erbij horen.
4: Geen cd's. Ik sta zelf t-shirts te drukken.
0: Oh.
4: Met een pers. En voor de mensen die bij wijze van spreken Elvis erop willen, dan doe ik Elvis erop.
0: Ja.
4: En willen ze Van Halen erop, doe ik Van Halen erop. En ja, zo uitgebreid, zeg maar.
0: Nou, zeg voor elk wat wils. En zo hoor je wel eens een muziekje natuurlijk. En dan kunnen we daar wat over vragen natuurlijk. Want in de Top 4000 staat ook van allerlei plamage. Ik had een vraag over een stad. Ja, welke staat niet als titel in de Top 4000? A, Parijs. B, Amsterdam. Of C, Berlijn.
4: Berlijn.
0: Berlijn, want dat was een beetje de insticker. Berlin staat er wel in, maar dat is natuurlijk de artiest van onder andere Take My Breath Away. Ja. Parijs was van Kenny B en Amsterdam is van Fleming, dus die staan er wel in. Helemaal goed, we gaan voor het echi. Als je alles goed beantwoord krijgt, het hele prijzenpakket. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel goed is te beantwoorden. En zelf de prijzen sturen we naar je op.
4: Ja.
0: Heel veel plezier. Goed. Ja, daar gaan we. Ja, ja, het is tijd voor de quiz. En we beginnen met ja, de dag van de echtscheiding. Omdat de liefde soms niet alles overwint. In de Top 4000 kun je terecht met je gebroken hart. Het is ook een tranendal in dit geval.
5: Goodbye, my lover.
0: Och, och.
5: Goodbye, my friend.
0: Oh, oh, oh.
5: You have been the one.
0: Dag.
5: You have been the one for me.
0: Ja, ja, ja, ja. Wie horen wij zingen?
4: James Bond.
0: Ja, dat weet ze wel, hoor. Dat weet ze wel. Vandaag vieren we de 61ste verjaardag van Richard Melville Hall. En die ken je wel. Hij staat namelijk met een nummer in de Top 4000 en dat gaat als volgt. Ja. Why Does My Heart Feel So Bad? Wat was de artiestennaam of wat is de artiestennaam van deze Richard? A. Fatboy Slim. Hè? Dat wil je het al zeggen?
4: Oh, ik wou het al zeggen.
0: Nou, zeg het maar.
4: Nou, ik dacht Moby.
0: Nou, dat heb je goed gedacht.
6: Ja!
0: Ik heb niet eens een multiple choice nodig. Nou, dat doe je hartstikke fijn. Lekker man. Dan gaan we meteen eventjes door naar de derde vraag. En dat is zoals altijd een intro van een bekende plaat. En ja, ik wil van jou de titel weten. Hoe heet die?
4: Oh.
0: Ja,
4: ik ken hem. Ik ken hem. Jullie,
0: wat
4: is dat? Oh, de titel weet ik niet.
0: Nee?
4: De power, volgens mij.
0: Ja,
4: power
0: bijna. Oh, ja! Ja, hij moest wel ver komen, maar jij hebt hem wel.
4: Ja, hey. Ja, dat is moeilijk hoor. Ja,
0: ja, maar ik vind het knap. Vind het knap. Hanneke, wat heb jij bedacht?
3: In Catalonië is het vandaag een feestdag. Iets meer dan 300 jaar geleden valt de stad Barcelona en moeten ze zich gewonnen geven aan de Spaanse en Franse troepen. En vanaf dat moment wordt het deel van het Spaanse Koninkrijk en een deel van de Catalanen. Die wil nog altijd onafhankelijk zijn. In 2012 gingen er nog 1,5 miljoen mensen de straat op om dit op te eisen.
0: Ja. Yeah. De Catalaanse hoofdstad Barcelona is ook ooit prachtig bezongen in de Top 4000. Luister.
5: Barcelona.
0: Dat is echt zo'n Top 4000 klassieker dit. Montserrat Caballé, samen met een bekende zanger. Wie hoorde jij zingen hier?
4: Freddie Mercury van Queen.
0: Freddie Mercury van Queen is goed. Ja, ja, ja. Astrid, je kan merken dat je wel eens een muziekje hoort in je leven. Van harte, je hebt alles goed.
4: Oh.
0: Leuk, gefeliciteerd. Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Petbammer, Amma Broodrommel en de DHB Plus Radio is ook voor jou.
4: Oh, nou dankjewel.
0: Heel veel plezier ervan.
4: Leuk.

0: De komt naar Nederland en iedereen kent hem. Radio 10 presenteert Stevie Wonder met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: De Kippie Pops, spare ribs of snack van. Wat is jouw favoriet?
7: Kippie.
8: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
9: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
10: De vriendelijke specialist DA.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Juist, het is de vrijdagmiddag aflevering. En natuurlijk gaan we de week afsluiten met een lekkere dikke 10. Heb je er ook in?

0: prooien. Heb jij een lekkere ticketine in gedachten voor iemand? Stuur die dan nu. Niet tickets sturen, zijn we niet mee bezig. Niet koffernummers sturen, zijn we niet mee bezig. We zijn nu alleen maar bezig met het uitdelen van een ticketine. En dit is je kans. De laatste alweer voor deze week en ook voor deze vrijdag trouwens. Heb jij nog iemand in gedachten die nog even in het zonnetje wil zetten, die je nog even wil benoemen? Misschien is er iets te vieren. Is er iets te bedanken? Is er, weet ik veel wat, gewoon een shout-out naar je favoriete vriend of vriendin of collega? Het kan allemaal. Geef het even door via de app van Radio 10. Pak nu die app, open hem, tik een berichtje in. De naam, de reden en hoe je zelf heet. Die drie dingen. Maar je kan het ook inspreken. Dus dan kan ik je stem uitzenden zo meteen. Vind ik ook heel erg leuk. Alles is welkom, maar wees er wel op tijd bij, want voor je het weet is de show alweer voorbij. Wij gaan toch nog even naar Hanneke kijken, want jij hebt altijd wel iemand die je tegenkomt in het nieuws, hè?
1: Ja, iemand die ik dan wel een dikke tien wil geven. Ik las een artikel in de krant bij onze zuidenburen over Jeff. En hij laat elke dag zijn hondje uit. Dan loopt hij door een veld met klavers. En hij kijkt altijd even naar de grond. En geregeld vindt hij een klavertje 4 of zelfs klavertje 5. Nu staat hij in de krant omdat hij een klavertje 7 heeft gevonden.
0: Wauw.
1: Dat is een kans van 1 op 250 miljoen. En het mooiste is dus, die klavertjes die houdt hij niet zelf. Hij zegt, ik heb al genoeg geluk. Die deelt hij altijd uit en zijn vrienden en familie. Net zoals wij altijd dikke tienen uitdelen. Ik dacht, dit vind ik een hele mooie, warme actie. En daarom een dikke team voor Jeff uit Vlimmeren in België.
0: Oh, mooi zeg. Klinkt toch een beetje, klavertje 7 klinkt een beetje als een kalf met twee koppen.
1: Oh ja?
0: En je denkt, ja, zo hoort het toch niet. Maar ja, aan de andere kant.
1: Siamese klaver.
0: Zoiets, ja. Nou goed, maar het is bij deze toch alweer even aardig om even te noemen, ja.
1: Zeker foto gezien, het is echt waar.
0: Nou, mooi zo. Ja, want AI weet je nooit meer, hè?
1: Ja.
0: Hé, chat, maak eens even een klaver met 7 blaadjes. Dan heb je
1: het
0: ook. Nou ja, we zullen het wel zien. Hij krijgt in ieder geval een dikke 10. En wie nog meer, laat dat nu weten. Dit is Peter Gabriel, Salisbury Hill.

0: dat vind ik ook voor mij. Corine, dikke 10 voor mijn collega's bij CSI Service. Zij mogen nog even werken. Ik ben vrij, maar ik zie ze vanavond weer bij de barbecue. Brigitte, een dikke 10 voor mijn dochter in Italië, die in de zenuwen zit of ze haar examen van school heeft gehaald. En Marjolein zegt, hoor, ik wil een dikke 10 geven aan Richard, die mij door alle ellende van een rioolverstopping heeft geholpen. Dankjewel voor de hulp. Dennis zegt, ik wil een dikke 10 geven aan mijn collega Tine. Ze vertrekt morgen voor 5 weken naar Nepal voor onder andere ontwikkelingshulp. Maar ja, er is natuurlijk al wat gebeurd daar. Groetjes, Dennis. Gert-Jan, ik wil graag een dikke 10 uitdelen aan collega Davy. Hij is nog maar net gestart. Maar laat het blijken alsof hij al 10 jaar zit. Nou, gaan we zo lekker door. Corina!
1: Oké, nou, hi Jeroen. Hi. Met Corina van Noot. Ik wil een dikke 10 uitdelen aan al mijn collega's in de Bollenstreek en regio Leiden. Groetjes, doei doei.
0: Jo, daar bij deze. Hi Tim.
2: Meisje, Nathalie. Dat is echt een topper. Met mijn ellende. Echt topper.
0: Nou, bij deze Tim voor je meisje.
3: Hoi Jeroen, Lisa hier.
0: Hoi.
3: Ik wil mijn schoonmoeder een hele dikke 10 geven. Ik hoop dat ze luistert vanuit Griekenland. We missen haar heel erg, maar gelukkig komen zij 14 oktober bij ons op vakantie. Doei Sylvia, tot straks, doei.
0: Hoi Lisa, dankjewel hè. Hey Nick.
4: Een hele dikke 10 voor Zegen, die ons na 5 jaar trouwendienst gaat verlaten. Zegen, hartstikke bedankt en morgen je afscheidsfeest. We gaan er een knaller van maken.
0: En nog eentje, die komt van Axel.
5: Een hele goede middag, Jeroen. Axel en Joyce hier uit Fresus.
0: Ja.
5: We willen jou en Gijs even een hele dikke 10 geven. Want we hebben gisteren naar de Code voor Koppers gekeken.
0: Ja.
5: En we hebben dat hele project wat jullie hebben gedaan even zitten bekijken. En dat was zo leuk om te zien. Dus vandaar een hele dikke 10.
0: Nou, dankjewel. Ja, het was ook een hele leuke dag. Hè. Ja, Iris Enthoven en Nina Warik waren onze contestants. Waar we tegen moesten spelen. En Hein zegt een hele dikke 10 voor die meiden. Die hebben het toch maar gewonnen van jullie. Ja, ja, nou, ja. Mooi zo bij deze, dames en heren, gaan we... De 10 uitdelen. Daar komen ze. Alsjeblieft. En daarmee einde van Jeroen Afternoon voor deze week. Ik ga eens even lekker uitzieken, want ik heb het nog steeds te hoesten en te proesten. Maar ik wens jou een fijn weekend. Geniet ervan en maak er een mooie dag van.

0: Zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
0: Gebruik je Android?

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Alle verf super voordelig.
8: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
9: Het gaat online dus helemaal los.
8: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Het is 2 uur, het weekend trilt al door je botten. En John Mayer is vandaag wat later. Je hoort hem zo na het nieuws. Dat krijg je van Hanneke.
7: Goedemiddag, het kabinet gaat samen met Spanje in Brussel vragen om een minimumleeftijd voor social media. Wat die leeftijd zou moeten worden staat niet in het voorstel. Maar als het aan ons land ligt, wordt het 15. Ze willen een Europees minimum, zodat de regels overal in de EU hetzelfde zijn. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club deelt 47 straffen uit aan supporters die tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden onder meer met vuurwerk gooiden. Volgens Schouten is het straffen van de grote groep een belangrijk signaal. Bescherm je goed tegen muggen, dat adviseert minister Hermans van Volksgezondheid. Muggen verspreiden het West Nijl-virus en het aantal besmettingen neemt toe. Afgelopen week zijn 9 nieuwe gevallen gemeld en het dodental staat nu op 3. De minister zegt dat je bijvoorbeeld onder een klamboe kan gaan slapen. En een stuk van de IJssel wordt de komende dagen misschien wel een eenrichtingsrivier. Reden is de lage waterstand, ondanks de regen van de afgelopen tijd. Als de maatregel wordt ingevoerd, mogen schepen vanaf Arnhem niet meer via de IJssel naar het Twentekanaal. Dat betekent 300 kilometer omvaren. En dan nog het weer voor vandaag. De zon begint hier en daar door te breken, maar ook nog steeds veel bewolking. Het is rond de 20 graden. Vanavond klaart het op, alleen dan in het oosten nog wat buien.
6: Dankjewel. Dan de files. 29 op dit moment is druk vanwege...

0: Joost en Noor Gestel een kwartier langer.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: Te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Teruggeleverde kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, vis en fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
16: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
17: Edwin Diergaarden.

Kan natuurlijk het hele jaar door, maar in de maand september zelf klinkt hij nog net wat lekkerder, vind je ook niet? En je hoort hem voorbij komen in de uren van Lang Leven, de grootste hits aller tijden. Radio 10, gezellig dat je erbij bent. Ik ben Edwin en Elon Musk. Die ken je als de man achter onder andere Tesla, SpaceX en X. Het social media kanaal natuurlijk, wat vroeger Twitter heette. Elon Musk die dreigt met een rechtszaak tegen de makers van de nieuwe documentaire die gewoon Musk heet. Zijn advocaat heeft een officiële brief naar de regisseur gestuurd. Dat is Alex Kipney. En in die brief staat geschreven dat die film Musk in een kwaad daglicht stelt.

Nou, gaan we toch even lekker terug naar de jaren 80. Een officer en een gentleman uit die film komt uit Joe Cocker en Jennifer Warnes. And up we where belong. Up where we belong, zo heet het inderdaad. Je hoort hem op Radio 10. En Crispy Joe, dat was de bijnaam van Joe Cocker, omdat hij nogal rauw stemgeluid had, een beetje crispy. Ja. Die was nogal nerveus voor de opnames van dit prachtige werkje, omdat hij eigenlijk niet zo goed vond wat hij ermee moest. Hij was zo nerveus dat hij zelfs een hotelkamer niet uit wilde komen. Jennifer Warnes, groot bewonderaar van Joe Cocker, heeft toen samen met de producer voor de deur van zijn hotelkamer op hem in staan praten om toch nog mee te komen naar de studio om het op te nemen. En anders was zijn grootste waarschijnlijk roomservice geworden in plaats van Up Where We Belong. Je hoort hem op Radio 10 in de uur van Langleven de grootste hits aller tijden en over grote hits gesproken. En nummer 1 hit in de tijd voor R.E.M. Dit is Losing My Religion.

0: jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
5: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
6: De vriendelijke specialist. DA.
7: Curaçao. Vlucht en hotel al vanaf €749.
4: Ka-ching. Corendon.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

onderdeel van was. En zijn top 4000 hit die je gaat horen heeft te maken met wat onverwerkte drama's die er binnen die band hebben plaatsgevonden en de nasleep van zijn vertrek. Bij Take That.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
0: Albert Heijn. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
6: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Nu bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
8: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Vraag het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja?
14: Echt serieus?
13: Oh,
14: wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Het is 3 uur, nog een paar uurtjes buffelen. En dat kun je doen op halve kracht. Samen met Softcell en de Jacksons, die komen eraan na het nieuws. En dat krijg je van Hanneke van Sessen.
6: Goedemiddag, het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is een van de ziekenhuizen die mogelijk de dupe is van corruptie door hartspecialisten. 6 cardiologen worden verdacht van omkoping door leveranciers van medische spullen. Ze kregen jarenlang betaald om het ziekenhuis over te halen om bepaalde spullen te gebruiken. Het andere ziekenhuis zou het Wilhelmina-ziekenhuis in Nijmegen zijn. Op de N9 ten zuiden van Den Helder zijn een camper en een auto op elkaar gebotst. Daarbij is volgens de Noord-Hollandse politie een dode gevallen. Een ander is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De N9 bij Callansoog blijft waarschijnlijk nog uren dicht voor onderzoek. Na de overstromingsramp in Nepal is er meer dan 4 miljard euro nodig voor wederopbouw. Dat denkt de Nepalese regering. Door de overstroming vielen bijna 1400 doden. Er worden nog meer dan 5000 mensen vermist. Nepal zoekt nog altijd naar ze. Duizenden mensen raakten hun huis kwijt. En op de Ring van Madrid is de allereerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje verreden. Max Verstappen heeft op het bochtige stratencircuit de 5e tijd neergezet. De Mercedes waren het snelst, gevolgd door de Ferraris. En de tweede training is later vanmiddag. En dan nog het weer. De zon begint hier en daar door te breken. Af en toe nog wel wat wolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond klaart het op en in het oosten dan nog wat buien.
5: Dankjewel, Hanneke.

0: rijden tussen Neerbos en Dukenburg 29 minuten kwijt.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Teruggeleverd kosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl

0: Smint.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
3: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
10: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor Stevie Wonder in de Ziggo Dome. Radio 10.
11: Edwin Diergaard.

toen dit een hit was, dus begin februari 1979, toen waren de Jacksons in Nederland om samen om Shake Your Body live te doen in Topop. Topop, wie is er niet groot mee geworden? En zijn ze ook nog naar de opening van het Amsterdamse tropisch golfslagbad, de Mirandabad, gegaan in Amsterdam. Michael Jackson heeft toen bij het zwembad op 2 februari 1979 samen met Peppy en Kokkie, toet toet boing boing, wie kent het niet, het zwembad officieel geopend. Dat waren nog eens tijden, hè? Februari 1979. 3:15 bij Radio 10. Nog iets te vroeg om het weekend te openen, maar we kunnen wel alvast beginnen met een sprintje richting de finish van deze werkweek.

op 28 oktober aanstaande lijkt het wel even alsof de tijd 50 jaar wordt teruggedraaid. In de Ziggo Dome speelt Stevie Wonder dan die avond zijn album Songs in the Key of Life. Live, vanwege de 50ste verjaardag van dit legendarische meesterwerk.

0: zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Egypte, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €599. Kaching.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
4: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net5.

De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Het is midden jaren 90. In een tuinhuisje in Londen wordt gewerkt aan de muziek van een nieuwe dance act. Overdag zit een klassiek geschoolde muzikante daar uren achter haar keyboards. En 's nachts staat ze als DJ in clubs. Slapen komt er nauwelijks van. Het voelt alsof ze een permanente jetlag heeft. En dus krijgt de nieuwe track een toepasselijke titel. Er is alleen nog één probleem. Er moet wel een tekst bij. Producer Rollo kent nog wel een rapper met een donkere, bijna bezwerende stem. En dan komt het bizarre toeval. Ook hij ligt op dat moment nachten wakker. Vanwege een verschrikkelijk pijnlijk tandabces. Hij pakt pen en papier en schrijft in 20 minuten zijn eerste idee op over wakker liggen, over schrijven in het donker. En ook dat laatste verzint hij niet. Want thuis heeft hij een elektriciteitsmeter waar vooraf geld in moet. En als dat er goed op is, dan klik. Dan gaat het licht uit. En dus schrijft hij soms letterlijk verder bij kaarslicht. De plaat verschijnt, maar voor de radio is het nummer te lang. Het heeft geen echte hoek en ook geen refrein. Dus wordt er een kortere versie gemaakt. DJ's beginnen hem te draaien en in Europa groeit de plaat langzaam uit tot een enorme clubhit. Dat nummer over die man die door tandpijn niet kon slapen. I can't get no sleep. Wordt de internationale doorbraak van Fateless. Met Insomnia.

0: Ain't no mountain high enough. Wacht even, wacht even. Nee. Dat Blondie, stop nou even. Je bent nog helemaal niet aan de beurt. Gijs, goedemiddag.
1: Hallo. Hi.
0: De chaos is nu al compleet.
1: Nee,
0: joh,
1: er is helemaal niks aan de hand. Maar Blondie is wel vaker, hè. Dat hebben meerdere mensen verteld. Dat zij altijd wil gaan zingen. Op het moment dat je dan denkt van... maar je moet heel even wachten. Wacht even tot je beurt is. Debbie Harry, ze staat erom bekend. Maar ik denk dat je Deniers wil gaan draaien, toch? Zo direct.
0: Ja, die wil ik zo meteen gaan draaien.
1: Precies, ja.
0: Eerst wil ik even van jou weten wat er straks gaat gebeuren in Gijs
1: op
0: 10.
1: Kan ik je vertellen. Want we hebben straks een nieuwe aflevering. Het is de vrijdag aflevering. En die vrijdag aflevering die kan alleen maar natuurlijk beginnen met de vrije Meebo. Oftewel de vrijdagmiddagborrel. Jack Ploy, die komt bij ons langs. Formule 1 verslaggever. En hij vindt van alles natuurlijk. Hij vindt iets van Max. Omdat Max niet echt wint. Maar dat ligt aan de auto. Of ligt het toch een beetje aan Max. Hij vindt iets van Zandvoort. Dat Zandvoort klaar is natuurlijk. En ik ben benieuwd wat hij nu allemaal aan het doen is. Hij zit af en toe aan tafel nog bij Sikko Sport. Dus dat is leuk.
0: Ja.
1: Daarnaast hebben we top 4000 in 40 seconden. En ik heb nog steeds kaarten voor Stevie Wonder.
0: Yes!
1: Maar dan moet ik wel Stevie Wonder draaien natuurlijk.
0: En als dat gebeurt...
1: Vandaag was de voorverkoop. Of de grote verkoop.
0: Ja.
1: Dat was 5 minuten geduurd. Achter was het uitverkocht.
0: Ja. En bij jou kun je ze zomaar voor niks kijken.
1: Zomaar voor niks.
0: Als je Stevie Wonder hoort, even appen. Tickets. En je weet, ben je erbij. Veel plezier zo.

0: De komt naar Nederland en iedereen kent hem. Radio 10 presenteert Stevie Wonder met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op

0: Havel Deals Bijbel.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.

0: zakjes in een handomdraai op tafel.
1: Kippie.
2: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
8: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
7: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
7: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Dedo.
1: Libre Vuurwerken.nl.
2: Het is alweer 4 uur geweest. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws met vandaag Hanneke van Zessen. Hanneke, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland gisteren kunnen waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis uit. Dat zegt alarmcentrale Eurocross, die ze terug naar huis gaat helpen. De bus met Nederlanders kantelde in het oosten van Zwitserland. Er vielen 5 doden en 40 gewonden. Dinsdag is het Prinsjesdag en leest de koning de troonrede weer voor. En het wordt een vrolijker verhaal dan anders, belooft premier Jette.
4: Volgens mij snakt Nederland ook naar een beetje optimisme en gewoon actie om dingen op te lossen met elkaar, in plaats van het gesomber waar we ons de afgelopen jaren soms ook iets te veel in hebben ondergedompeld.
3: De troonrede is al af en Jette blijkt dan wel veel van zijn social media berichten door AI te laten schrijven. De troonrede heeft hij echt zelf gemaakt, zegt hij.
5: Oh, gelukkig.
3: Consumentenwaakbond ACM waarschuwt energiebedrijven. Die mogen callcenters geen mensen meer laten bellen en laten doen of ze onafhankelijk energieadviseurs zijn. Uit hun vergelijking komt dan altijd het bedrijf waar ze door betaald worden als beste uit de bus. En klanten krijgen dan een contract dat niet bij ze past. En 2 dagen na de uitvaart van haar broer, de Noorse koning Harald, is prinses Astrid overleden. Woensdag was ze nog bij de uitvaart aanwezig, in een rolstoel. Ze is 94 jaar geworden. Ze is de tante van de nieuwe koning Hakon.
2: Die zijn wel even aan de beurt, hè, geloof ik, in Noorwegen.
3: Nou, echt.
2: Vreselijk.
3: Er zijn ook nog beelden dat ze daar... Ze is nog op televisie geweest,
2: ja,
3: bij die uitvaart in de rolstoel.
2: Ja, het was al breekbaar, hè? Breekbare vrouw. Ja.
3: Dan nog het weer. Vanavond kan in het oosten een buitje vallen. Verder klaart het op. Morgen meer zon en dan 19 tot 22 graden.
2: Oké, nou, hartstikke goed. Hanneke, fijn dat je er bent. Want Martijn die is even bij de tandarts. Ja, die ligt in het... Ja, daar mag je niet om lachen, maar die ligt in een tandartsstoel en die loopt de hele tijd au. En dat zal hij vandaag en waarschijnlijk maandag ook hebben. Dus maar fijn dat je er bent.
3: Natuurlijk.
2: Zou je ook even met ons de files door willen nemen?
3: Gaan we doen. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken. Er liggen voorwerpen op de weg, 40 minuten vertraging. A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Beer. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Schinkelburg 41 minuten door een ongeluk. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Neerbos en Maasbrug 33 minuten.
2: Oké, nou heel veel sterkte, kom veilig thuis. Wij blijven in ieder geval met deze vrijdagmiddagborrel. Ja, het is vrijdagmiddag. Wij blijven in ieder geval lekker bij. We hebben een geweldige gast uitgenodigd. Jack Ploy, die komt bij ons even langs. En vanmiddag ook de laatste kans op kaart voor Stevie Wonder. Hoor je de nummer? Een record van Stevie. App dan tickets, het woord tickets, naar de Radio 10-app. En wie weet zijn die tickets voor jou.
6: Wil je voor dat persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig gaan met Bol? Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
7: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hé, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio-romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
8: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor...

0: Gijs, Hans Kazan.
1: Hey Hans, hallo.
0: Ik probeer bij deze een lach op je gezicht te
1: toveren. Ja, probeer eens. Oké. Het is gelukt.

Leggen Elton John wie Pnauw was. En wat voor remixen er dan gemaakt zouden worden. De Pnauw remix. En dat wist hij niet helemaal. Maar toen hij het hoorde, toen was hij helemaal om. Samen met Dua Lipa. Want die kende hij wel. Cold Heart. Uitgebracht in 2021.

0: Blijf even hangen, want ik heb een hoop vragen.
1: Heb je rosé?
0: Ik heb, natuurlijk heb ik rosé. Leon, die zie je net de glaasjes water aan het neerzetten. Dus ik denk dat er nog wel wat rosé volgt ook zo direct. Ja, welkom bij Gijs op 10. Elke vrijdag hebben wij natuurlijk de vrijdagmiddagborrel. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Hanneke van Zessen.
2: Yes, goedemiddag.
0: En de hele middagcrew.
2: Hallo.
0: Zitten wij lekker bij je op de achterbank. En we rijden gewoon met je mee deze file. En aanstaande dinsdag is het de derde dinsdag van de maand. En dat betekent Prinsjesdag. Compleet met de tradities die erbij horen. De hoedjes, de koets, de versprekingen van de koning. Ook altijd leuk. Lucky TV. Maar ook het uitlekken van een aantal plannen lijkt traditie te worden. Vandaag werd bekend dat de zorgpremie weer duurder wordt. Iedereen is een tientje extra kwijt aan de zorg volgend jaar. Gemiddeld wordt de zorgverzekering, hou je vast, zo'n €169 per maand. Ja. Nou, ik moest meteen aan Theo Maassen, moest ik denken. Nou, die heeft ook wel eens in de zorg gewerkt.
3: Ik heb vrijwilligerswerk gedaan in het Sint-Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Als klinieclown. Maar op de coma-afdeling. Heel weinig reactie.

0: Ja, dat zeg ik. Meeste muziek in de middagshow. De werkweek die zit bijna op de kurkmag van de fles en de frituurpan. Ja, de frituurpan die is bijna... ik zeg het dus wel, de frituurpan is bijna klaar, maar ik ruik nog helemaal niks.
1: Dat vind ik
0: echt wel een beetje vervelend. We vieren het natuurlijk niet alleen. Deze week schuift een man die jarenlang de wereld overreisde voor Formule 1... en vanuit de pitstraat de grootste coureurs voor zijn microfoon trok. Van Max Verstappen tot Lewis Hamilton. Hij stond erbij, hij vroeg erop los en volgt het racecircuit nog steeds op de voet. Dames en heren, mag ik het horen voor Formule 1-verslaggever en tandarts Jack Ploy.
1: Yes, dankjewel, Gijs. Ja, wat een intro, zeg.
0: Ja, fijn, hè?
1: Oh.
0: Ja, ik denk, ja, god, hier komt hij niet zo heel vaak. Ik denk, nou, dan ga ik je ook maar even lekker introduceren.
1: Oké, lekker, dankjewel.
0: Wat ik een beetje jammer vind, is dat Martijn Nijhuis, die is nu weg. En hij is naar de tandarts.
1: Gemiste kans.
0: Had je dit live kunnen doen op de radio?
1: Ik had het hier gedaan. Hartstikke
0: serieus?
1: Ik ga maar liggen, ja hoor.
0: Ja, maar hij moet verdoofd worden. Moet
1: ik heb een gereedschapskist achter in mijn
0: auto. Nee. Waarom geloof ik dit ook? Oké, nou dan, jammer Martijn, als je luistert.
1: Kom maar deze kant op.
0: Ja, bij hem was het veel minder pijnlijk. Goed, we gaan straks even lekker uitgebreid met je praten.
1: Proost.
0: Maar eerst, proost. Ik weet niet of je het wel vaker hebt gehoord, maar we hebben altijd even een 40 seconden durend vragenvuurtje. Moet je eerlijk antwoorden? Je moet zo snel mogelijk een antwoord geven. Je mag ook even terugkomen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, kom maar op.
0: Oké, daar gaat het. Nooit meer over Formule 1 praten of alleen nog maar over Formule 1 mogen praten?
1: Alleen maar over Formule 1 praten.
0: Een saaie race met Nederlands winst of een knotsgekke race zonder Nederlanders op het podium?
1: Knotsgekke race.
0: Bier of wijn?
1: Wijn.
0: Een rondje meerijden met Max of zelf 10 rondjes in een Formule 1?
1: Meerijden met Max.
0: Shelly Sterk of Chris Segers?
1: Shelly.
0: Nooit meer harder dan 100 of nooit meer op de linkerbaan?
1: Nog één keer, Gijs heeft stond.
0: Nooit meer harder dan 100 of nooit meer op de linkerbaan?
1: Boah, dit is een dilemma. Uh-huh. Dit is een dilemma.
0: Okay.
1: Nooit meer harder dan 100 dan.
0: Tandarts of pit reporter?
1: Pit reporter.
0: Straatcircuit of racecircuit?
1: Straatcircuit.
0: Een weekend zonder telefoon of een weekend zonder tv?
1: Een weekend zonder telefoon.
0: Max nog 5 wereldtitels. Ik mag deze zin nog afmaken. Max nog 5 wereldtitels zien winnen of Nederland wereldkampioen voetbal zien worden? Dat is ook al lastig, hè? Ja, dat is ook al lastig.
1: Nederland wereldkampioen zien worden, want dat is onmogelijk.
0: Oh, serieus? Daar wil je straks nog wel even op terugkomen.
1: Dat red ik niet meer.
0: Nee, dat ga je niet meer meemaken in je leven. Oké. Nou, fijn dat je er bent. Blijf lekker hangen. Want, ja, dat
1: ik
0: is
1: neem even een slokje, hoor.
0: Neem een slokje en misschien kun je nog even nadenken over de antwoorden die je net gegeven hebt. Vraag ik meteen aan Harke wat er zo in het nieuws zit.
2: Een update uit Zwitserland na het busongeluk. En hoe wordt er gereden in Madrid?
0: Oh, hoe wordt er gereden in Madrid?
2: Ja,
0: de race van Spanje natuurlijk.
2: Zeker.
0: Oké, morgen zo.

0: meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
0: Boost yourself. Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Bij Hubo.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Ja, goedemiddag. Bewolkt is het nog steeds. En een beetje buien. Af en toe ruimte voor de zon. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen 19 tot 22 graden. Dat is lekker. En ja, waar staan de files, Hanneke? Dat wil ik meteen even van je weten.
6: 42 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de drie grootste. A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken. Een uur vertraging. A4 richting Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Rijswijk. 47 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en Malden. 30 minuten vertraging.
5: Oké. Hartstikke goed. Nou, kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij je. Formule 1 orakel Jack Ploy is bij ons in de studio. We gaan straks helemaal doorzagen. En zometeen ook muziek van Cool and the Gang en Kelly Clarkson. Je hoort het binnen een paar minuten. Maar eerst het nieuws. En dat wordt natuurlijk gebracht door Hanneke van Zessen, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Licht gewonden van het busongeluk in Zwitserland kunnen vandaag het ziekenhuis waarschijnlijk al uit, zegt Eurocross. De slachtoffers liggen in verschillende ziekenhuizen met onder meer kneuzingen en breuken. De doorsnee Nederlander gaat komend jaar in koopkracht toch ietsjes achteruit. Zo blijkt uit gelekte Prinsjesdagplannen. Het kabinet heeft een koopkrachtpakket opgetuigd, maar kan niet voorkomen dat Nederlanders inleveren in de portemonnee. De grootste minnetjes zijn voor werkenden en mensen zonder kinderen.
5: Maar Rob Jetten die heeft net gezegd dat het we kunnen wel eventjes wat gezelligheid kunnen we gebruiken.
6: Ja.
5: Hoe zit dit?
6: Ik hoop dat hij daar een goed verhaal bij heeft ingebracht.
5: Ik hoop dat hij luistert.
6: Ja. Vuurwerk hoort volgens de politie niet thuis in het voetbalstadion. En daarom gaan ze clubs helpen. Bijvoorbeeld door vooraf te controleren of het er al ligt. Wordt er toch iets afgestoken, dan kan iedereen voortaan meteen naar huis.
5: Oh, ja.
6: En Gijs bij ons in de studio natuurlijk Formule 1 orakel.
5: Dat zei ik net, ja.
6: Jack Ploy. En we vroegen ons eigenlijk af, op de redactie ook, ben jij wel bekwaam genoeg om zo meteen met hem een interview te doen over dit onderwerp?
7: Nou, hartstikke idee.
6: Ja.
5: Zie, dat is leuk, hè? Je hebt een aantal leuke collega's om je heen die dan zich afvragen of ik wel bekwaam genoeg ben. Waar doe je op?
6: We doelen op een kleine test over jouw Formule 1 kennis.
5: Oh, nou dan weet je dat. Mag Jack me helpen?
6: Nee, zeker niet.
5: Ah, oké, dat mag.
6: Max Verstappen, die werd vandaag vijfde in de eerste training in Madrid. En wie staat er momenteel bovenaan in het wereldkampioenschap?
5: Geen idee.
7: Oh.
5: Ik weet niet wie. Jack, zeg het maar.
7: Kimi Antonelli.
5: Ja, natuurlijk. Nee, maar ik wil niet al het gras voor de schoenen van mijn gasten weghalen. Dus ik ben zeer bekwaam om dit te doen. Want ja, ik ben wel netjes om hem de open mic te geven natuurlijk.
6: Laten we even naar vraag 2 gaan. Okay, hoeveel punten krijgt de winnaar van de Formule 1 race?
5: Hoeveel punten?
6: Mm-hmm.
5: 60.
7: Ja. 25.
5: Oh, 25. Nee, maar vroeger was dat 60.
7: Ja, maar dat is al een tijd geleden, hoor.
5: Ja, precies, zie je?
6: Ja,
5: 60 was het vroeger. Later, het werd wat ingewikkeld, omdat het zoveel punten die verdeeld moesten worden. Daarom is het teruggebracht naar 25.
6: Ja, precies. Ja, net hoe je de vraag luistert. Ja, onze studiogast, die kennen we natuurlijk als Pit Reporter. Maar hij deed verslag van meer sportevenementen.
5: Ja.
6: En aan jou de vraag, Gijs. Welke sportevenementen heeft hij nog meer verslagen?
5: En tennis, honkbal en zwemmen.
6: Nee, ik heb een meer keuze voor je.
5: Oh, sorry.
6: A. Klootschieten.
5: Klootschieten.
6: B. Domino. Of C. Vierljeppen.
5: Ja, volgens mij heeft hij domino verslagen.
6: Zou dit dan het goede antwoord zijn? Laten we even luisteren.
8: Oeh, jongens. Er stond een beveiligingetje niet geopend. Ja, en dat is waar wat Paul het net over had. Want is er altijd nog wel weer een omweg waardoor je alsnog hier bij deze prachtige voorwand uitkomt? Want dat is wat je dan van tevoren gaat afvragen. Hebben we aan alles gedacht?
6: Ja, zo, dat is een bak herrie, hè?
5: Ja, ik denk, maar dit is toch veel leuker dan Formule 1?
7: Nee, maar dit ben ik niet.
5: Maar dit is hij niet.
7: Dit is Leo Oldenburg.
5: Ja.
6: Ben ik nu af?
5: Ben jij bekwaam genoeg om...
6: Luister, bij deze... Ja? Ik geef Edwin Diergaarde de schuld, want ik zei, wie van de twee is Jack? Hij zei, dit is Jack, 100%.
7: Nee, dit is niet, dit is Leo. Maar het is wel bijzonder, want... Hebben we de tijd wel even voor?
5: Ja, tuurlijk.
7: Prachtige anekdote.
5: Zat.
7: Echt een wereldprogramma natuurlijk. Heel groot. Heel veel mensen kijken.
5: Absoluut.
7: Dus zelfs de grote baas JDM was er natuurlijk bij. Iedereen was er allemaal bij. Allemaal houten betoten.
5: Mm-hmm.
7: En wij waren heel relaxed. Leo en ik moesten dat dan doen met z'n tweeën. En wij waren eigenlijk best wel relaxed. Want ja, wat kan je nou voorbereiden?
5: Ja,
7: er staat allemaal stenen rechtop en die gaan omvallen of niet.
5: Was dit ook de periode dat die mussen...
7: de vlak na.
5: Het leven
7: de vlak na. Ja, de vlak na. En het was echt zo bizar leuk.
5: Okay.
7: Want wij, het was bloedheet. We zaten in zo'n hockey. Mm-hmm. Met z'n tweeën. En het grappige was, we hadden wel een keurig shirt aan, maar daarna niks meer. Dus in onze onderbroek gewoon.
5: Ja.
7: Ja, het bloed heet daar binnen. Dus op een gegeven moment moesten we daar zo lang in de voorbereiding zitten, dat ik moest nodig plassen. Dus ik heb zo'n leeg flesje water, heb ik daar live moeten volplassen.
5: Oh, serieus?
7: Ja, maar wat doe je daarmee?
5: En dat heeft Leo opgedronken.
7: Ja, precies. Okay. Ik zeg dat zo bij Leo hier. Ik zeg, warme appelsap.
5: Ja.
7: Tijdens het liveverslag, hè. Tijdens dat, dus wij moesten gewoon doorlullen.
5: Ja.
7: En dat gebeurde dus gewoon zo tussendoor.
5: Wel fijn dat je dit zo even vertelt.
7: Ja, fijn, hè?
5: Want jouw stem hebben we dus net niet.

0: Een beetje gedoe. Inmiddels hoeft hij niet meer iedere raceweekend de wereld over. Maar Formule 1, ja, daar raakt hij gewoon niet over uitgepraat. Bij ons in de studio, Jack Ploy. Ah, ja. Jij moest net even nadenken over iets wat je lastig vond. Ja, wat vond je?
1: Voetbal. Ja, dat is voetbal. Ja, dat vond ik voetbal lastig, ja.
0: Ja?
1: Ja, ik ben een enorme voetbalfan. Mm-hmm. En ik denk dat ik Formule 1, of ja, weet je, daar zijn voor mij veel meer mogelijkheden. Dacht ik van, ja, voetbal, daar heb ik niet zoveel invloed op en daar kan ik niet zoveel.
0: Nee.
1: Dat wil ik wel meemaken, dat Nederland nog een keer wereldkampioen wordt.
0: Maar dat gaat dan wel een keer gebeuren.
1: Ja, dat moet
0: wel een keer gaan gebeuren.
1: Godverdorie, zoveel talent.
0: Ja, ja. Het gaat erom dat je de juiste persoon die dat talent goed kan verbinden. Ja, precies. Verbinden, ja. En een paar jaar geleden liep je telkens tijdens elke race, Formule 1 race, echt op de grid tussen de coureurs. Je mist dat wel.
1: Absoluut.
0: Denk ik, toch?
1: Absoluut. Ik mis de mensen. Ik mis niet zozeer het reizen en zeker niet het wachten op al die vliegvelden. Mm-hmm. Maar ik mis wel die mensen. Ja. Absoluut. Want ik had... dat grappige is dat ik was met mijn zoon kartvaardig. En op dat moment dat ik kartvaarder was, waren die andere...
0: Wat is een kartvaarder?
1: Ja, dat je met je zoon gaat karten.
0: Ja, nee, dat begrijp ik dat je dat met je zoon doet. Maar dit is. Ja, maar dan ben je toch gewoon vader die met zijn zoon iets leuks gaat doen?
1: Ja,
0: dat heet een kartvader.
1: En Lewis Hamilton had ook een kartvader.
0: Ah.
1: En Pierre Gasly had ook een kartvader. En wij stonden dus in ons bakje koffie langs die kartbaan te roeren, niet wetende dat ik ooit bij Gijs nog in de studio zou zitten en dat zij Formule 1 coureur zouden worden.
0: Ja.
1: En dat betekent dus dat ik had een bondje met al die vaders.
0: Ja, natuurlijk.
1: En al die vaders lopen natuurlijk ook in die paddock.
0: Ja, ja.
1: En daardoor was ik op de paddock een graag geziene gast.
0: Zodoende kun je wat makkelijker ook binnenkomen bij die mensen.
1: Natuurlijk. Ja, en daarom stond ik met die gasten gewoon lekker te leuteren. Mm-hmm. In de hospitality zaten we van alles over. Ja. Helikopters, gevulde koeken, stromende bergweken. En dan moest ik 10 minuten later een interview met ze doen. En dan hadden die gasten, waar ik vroeger een knal voor hun hassen gaf op de kartbaan, die dachten van, die Ploy die gaat geen gekke dingen doen, weet je. Die zaag me niet door, gezellig, daar kan ik ook wat leuke dingen mee bespreken.
0: Ja.
1: En daarom was het vroeger, het vierkantje was te file aan de linkerkant bij de Engelsen, want daar moesten ze allemaal beginnen. Maar toen ik een beetje stopte, aan het eind van mijn carrière, stonden ze allemaal bij mij in de rij, want ze wilden graag bij mij beginnen.
0: Ja, jij bent veel gezelliger natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja, zeker.
0: En heb je ook wel coureurs voor de microfoon gehad waarvan je zegt van, die had ik eigenlijk een microfoon gewoon op zijn hoofd moeten slaan?
1: Ja, dat is heel lastig om te zeggen. Want ik vind het toch best wel dat die gasten een prestatie leveren. Of het nou niet zo goed is of wel zo goed is.
0: Maakt niet uit, maar je kan dan een slecht karakter hebben.
1: Ja,
0: toch?
1: Ik had er wel een paar waarvan ik denk, dat vind ik een beetje een suffert, weet je. Daar kan ik beter niks aan vragen.
0: Nee.
1: Een Fransman, Olivier Panis, daar had ik niet zoveel mee.
0: Nee. Je spreekt slecht Frans?
1: Slecht Engels. ik spreek heel slecht Frans,
0: okay.
1: Maar dat mocht niet.
0: Maar heb je nog een leuke anekdote met iemand waarvan je iets hebt meegemaakt?
1: Duurt te lang, Gijs. Die duurt te lang?
0: Ja. We hebben ongeveer 20 seconden. Ga je het redden, of niet?
1: Prachtige anekdote met Michael Schumacher.
0: Oh.
1: De cameraman draaide zich per ongeluk om en hengste met die accupack die achterop hing.
0: Ja.
1: Bam, zo Schumacher voor zijn kop.
0: Oh.
1: En die zei tegen mij, ik praat niet meer met jou. Die dacht dat ik dat had gedaan. What the fuck? Ik ga hem toch niet slaan? Dus ik moest op kantoor komen bij Ferrari. Ik was woedend. Ik zeg, ik wil een gesprek met meneer Schumacher. Ik ben boven. Heeft hij mij 3 uur laten wachten. Schumacher.
0: Weet je.
1: Ik moest beneden op een stoeltje wachten tot meneer Schumacher tijd van mij had.
0: Okay.
1: En ik loop dat motorhome in. Er zitten allemaal engineers, links en rechts. Die zaten allemaal helemaal keurig in het pak. En Schumacher zat daar aan het eind op een troon. En ik stiefelde naar binnen en ik loop hem toe. Zeg, als je GVD mij nog 1 keer 3 uur laat wachten, dan zal ik nooit meer een vraag aan jou stellen.
0: Oh.
1: En ik draai me om en ik loop weg.
0: Och, jeetje.
1: En ik denk, zo, heb ik dat even stoer gedaan of niet?
0: Heeft hij nog ooit gereageerd?
1: Nou, ik was beneden en dacht ik, wat heb ik nou weer gedaan?
0: Ja.
1: Oh shit, nou toen kreeg ik dus op mijn flikker, werd ik geboycott. Op 3 races zouden ze niks met mij doen.
0: Mm-hmm.
1: 4e race, ik sta voor de garage te wachten.
0: Ja.
1: Schumacher komt naar buiten gelopen en het eerste wat hij altijd deed, de Duitse pers.
0: Ja.
1: Want hij is Duits.
0: Ja,
1: dus hij zegt, today we start with Jack.
0: Ja.
1: Met een grote smile op zijn gezicht.
0: Dus het heeft effect gehad gewoon.
1: Dus hij komt naar mij toegelopen en ik sta daar keurig met mijn cameraman te wachten. En hij staat voor me, hij is niet zo groot. Hij is tot mijn kin ongeveer. Mm-hmm. Dus hij zegt, hier ben ik.
0: En je geeft hem meteen weer een beuk met zo'n camera.
1: Weet je wat ik gezegd heb?
0: Nou?
1: Ik heb geen vraag voor jou.
0: Heel goed. Dat zal hem leren.
1: Juist.
0: Goed, Zandvoort is ermee gestopt. Geen Formule 1 meer, dat vind je heel jammer. Welke circuits moeten wat jou betreft kosten wat het kost op de kalender blijven?
1: Ja,
0: zou Assen een optie zijn?
1: Nee, nooit.
0: Nee, nooit?
1: Nee, nooit. Nee, dat gaat nooit
0: snel, niet snel gebeuren?
1: Nee, gaat niet gebeuren.
0: Okay.
1: Wat wel op de kalender moet blijven is Canada. Canada vind ik geweldig.
0: Ja.
1: Hongarije is super ook voor de fans, voor onze luisteraars. Is dat ook fantastisch als je daar naartoe gaat.
0: Ja.
1: Zit je voor een scherm, Je kunt de auto's ongeveer 3 keer zien rijden, want het circuit ligt in een kuil. Fantastisch om naartoe te gaan. Die mag nooit van de kalender. Canada is geweldig, ligt naast de stad. Je bent binnen 10 minuten in de stad. Alle restaurantjes, hotelletjes, allemaal fantastisch. Die mag er nooit af.
0: En Dubai? Is dat?
1: Ja, Dubai is leuk. Maar Dubai vind ik de baan niet zo interessant. Het is een Herman Tielke baan. Dat is rechtstuk, rechtsaf, terug, rechtsaf en naar links.
0: Maar hoe nu met de ronde van Spanje dan? Want Hanneke die had het er net al over. De ronde Madrid, daar gaat het gebeuren in plaats van Barcelona. Is dat wel een goed circuit?
1: Ja, het was spannend, want het is nog maar net klaar. Hè? Dus we zijn nog maar net begonnen.
0: Goed,
1: eerste training, zometeen tweede vrije training. Veel stof op de baan, maar het is een gevaarlijke baan. Het is wel voor die coureurs uitdagend.
0: Ja.
1: Maar ik verwacht zondag weinig inhalacties in de race.
0: Daar gaan we het straks verder over hebben. Heb jij een vraag? Wil je alles beantwoorden van onze
1: luisteraars?
0: Ja, altijd.
1: Zeker,
0: ook
1: erop.
0: Gewoon.
1: Ja, hoor. Okay.
0: Nou, wanneer je terecht kan om gaatjes te vullen, dat kan ook natuurlijk. laat het weten. Jack Ploy is bij ons in de studio. Wat zou je heel graag van hem willen weten? Je hoeft alleen maar even een WhatsAppje te sturen via de Radio 10 app. En dan ga ik hem zo aan je stellen. En ondertussen bij Gijs op 10, Santana en She's Not There.

0: streams heeft ze tegenwoordig. En zoveel verdient ze ook aan al die streams. Taylor Swift en The Fate of Ophelia. En dat hoorde je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. We gaan straks lekker jouw werkdag afsluiten. En we hebben straks het nieuws, want we willen natuurlijk ook dat wij weten wat er gebeurt in de wereld. Hanneke, wat zit erin?
1: Meer over de gelekte troonrede en de top 10 rijkste mensen ter wereld. Die komen allemaal uit één land.
0: Oh, en welk land is dat dan?
1: Ja, dat hoor je zo. Oh,
0: okay.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En kom vooral speren. Pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
3: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
16: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
17: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
18: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
19: Het gaat online dus helemaal los.
18: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
21: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
22: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
21: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
22: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
21: En als je voor jezelf werkt?
22: Ook gewoon één factuur per maand.
21: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
25: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
24: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
26: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op koelbloe.nl/gratis vaatwassen.
0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Goedemiddag, het is even kijken, nou, 5 uur geweest. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met vandaag Hanneke van Zessen. Hanneke, goedemiddag.
3: Goedemiddag, het kabinet blijft slecht in geheimen bewaren voor Prinsjesdag, want ook vandaag lekt weer van alles uit, zoals de koopkrachtcijfers. Daaruit blijkt dat we volgend jaar ietsjes minder te besteden hebben. Voor de meeste mensen is dat 0,1% minder. In de gelekte stukken staat ook een oproep van het minderheidskabinet aan partijen om samen te werken. Na vuurwerk, deze jaarwisseling, dat verboden is, gaat de politie de komende maandag nog veel meer controleren, zegt de korpschef van de politie tegen Hart van Nederland.
4: Omdat ik niet ervan overtuigd ben dat alle vuurwerk weg is. En dat betekent ook niet dat iedereen zich netjes aan die vuurwerkregels gaat houden.
3: Er komen extra grenscontroles, maar ook controles met camera's en drones. Er is ook een speciale inleveractie voor wie nog wat thuis heeft liggen. Tot nu toe is er 1000 kilo vuurwerk ingeleverd. Op verschillende plekken in Amerika worden de aanslagen van 9/11 herdacht. In New York hebben nabestaanden de namen van de bijna 3000 dodelijke slachtoffers voorgelezen. Dat is zonder president Trump, want die is bij een andere herdenking bij het Pentagon. Ook daar crashte een gekaapt passagiersvliegtuig. En in de top 10 van de rijkste mensen ter wereld staan voor het eerst in 15 jaar alleen nog maar Amerikanen. De Franse baas van het bedrijf achter Louis Vuitton, die staat er niet meer tussen. Zijn vermogen is flink gedaald, want door de oorlog in het Midden-Oosten is er veel minder vraag naar zijn dure luxe spullen.
2: Maar wat heeft hij nu nog maar? Iets van 800 miljard of
3: ja,
2: zo?
3: Ja, precies. Hij is er net buiten gekelderd. Maar ja, okay, hij was dan nog de enige niet-Amerikaan die ertussen stond. Het weekend weer dan nog. Vanavond kan er een buitje vallen in het oosten. Morgen zonnig, alleen in het noorden kans op wat regen. Dan 19 tot 22 graden.
2: Oké. Okay. Nou, nu er toch zit. Voor mensen die zich afvragen waar Martijn is. Martijn die ligt bij een tandarts pijn te lijden. En het is niet Jack Ploy, want die zit bij ons in de studio. En die zit lekker aan de wijn. Dat vind ik helemaal leuk. Aan de wijn van Martijn Nijhuis helpen. Maar goed, dat even terzijde.
13: Nou, maar veel tandartsen die hadden daar een probleem mee, hè? Wat? Die zaten stiekem aan de drank.
2: Oh, serieus?
13: Ja. In het laadje, zo. Plop, plop, een flesje.
2: Maar er worden in plaats van 1, 2 gaatjes gevuld. Gaat zo die kant. Oké. Okay. Nou, Jack, fijn dat je er bent. Hanneke, waar staan de files?
3: De grootste vertragingen staan op de A2 Sertogenbosch Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel om 29 minuten. A4 Amsterdam Den Haag bij het Prins Klausplein 42 minuten. Daar staat een auto met pech. En op de A73 tot slot Nijmegen Maasbracht tussen Nierbos en Kuik 31 minuten.
2: Oké, nou kom veilig thuis. Dat was het.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.

0: vaak gezegd dat ik dit misschien wel de beste band van Nederland vind. Maar dat heb ik ook over Raccoon gezegd.
1: Maar ik vind deze ook heel goed.
0: Ja, deze is echt fantastisch. Dat was een nieuwe single van Direct.
1: Als ze live zijn ze echt heel goed.
0: Ik vind het een beetje lastig om te kiezen. Als ik nou moet kiezen tussen Raccoon of tussen Direct.
1: Voor mij is dit, absoluut. Ja? Okay, nou, ik heb Marcel een keer live gezien in een heel klein privéconcertje. Mm-hmm. Toen vond ik de band ook echt geweldig, hoor.
0: Ik heb Bart ook een keer live gezien, maar dat was in een soort dranksetting. En dat was ook echt wel te gek. Bart van Raccoon, hè, heb ik het over.
1: Ja, ik snap hem.
0: Oké, kies ik voor Raccoon. Nee, maar wel een geweldige nieuwe single van Direct, My Friend. Ja, onze vrijdagmiddaggast maakte jarenlang van de Formule 1 zijn tweede thuis. Hij reisde de wereld over, stond midden in de pitstraat. Kreeg race na race de grootste coureurs voor zijn microfoon. Bij ons Formule 1-verslaggever Jack Boy. Fijn dat je nog steeds bent.
1: Thanks, ja, gezellig man hier. Ja. Rozeetje, bruine fruitschaal, hartzee.
0: Wat wil je nog meer op vrijdag? We hebben wat luisteraarsvragen binnengekomen. Of die hebben wij gekregen, die zijn binnengekomen. Wie is de normaalste en nuchtere coureur?
1: Daniel Ricciardo.
0: Oh.
1: Hij is al weg, maar...
0: Groeten van Rens.
1: Hey Rens. Ja. Nou, nee, Daniel Ricciardo was mijn grootste vriend. Geweldig. Ja. We hebben daar zo idiote dingen mee gedaan samen.
0: Ja.
1: Ja, echt geweldig. Hij was gewoon een normale gast. Kon ongelooflijk hard rijden.
0: Ja.
1: En gewoon een leuke vent, een Aussie. En we hadden een bijzondere klik gewoon.
0: En lekker. Hij dronk niet?
1: Nee.
0: Oké, maar is dat iets wat normaal is bij coureurs, dat ze wel drinken? Of,
1: nee, zeker niet.
0: Nee, toch?
1: Het zijn echt
0: sportfanaten,
1: zo de mythes, ja. Boah. Alleen ik had met Jos Verstappen, want dat was natuurlijk ook een tijdperk. De vader van Max. Hadden we soms wel eens een keer de mogelijkheid om een klein pilsje te drinken. Dat was vroeger, kon dat nog gewoon, weet je wel, op donderdag of zo. Maar
0: Jos, die drinkt af en toe wel, toch?
1: Nu wel, ja, maar toen bij het racen was het uitzonderlijk. Maar dan dronken we nog wel eens een biertje samen, ja.
0: Wat doet Daniel nu eigenlijk?
1: Ja, ik heb geen idee. Volgens mij doet hij iets met wijn. Heeft hij in Australië. En is hij daar ambassadeur voor?
0: Logisch.
1: Maar, hij was laatst nog een keer op een race. En heb ik hem nog even opgezocht. Hebben we samen nog oude verhalen. Okay. Ja, we hebben samen echt bizar leuke dingen voor de camera gedaan.
0: Dat is wel leuk als jullie elkaar dan weer zien.
1: Leuk,
0: dat soort dingen weer op.
1: Supergoed, ja.
0: Hein Peters stuurde mij ook de vraag: als Formule 1 naar Videoland gaat, gaan Jack en Olaf Mol dan daar het verslag doen?
1: Is de lijn nu een beetje slecht? Heb ik nu een beetje slecht ontvangst?
0: Ligt dit gevoelig?
1: Shit. Ja, dit is een lastig. Gevoelige vraag. Nee, ik heb heel veel respect voor mijn collega's die het werk doen. Mm-hmm. En ik kan me nog herinneren dat toen wij, Olaf en ik, te horen kregen dat er gerommel was.
0: Ja.
1: Dat er een andere rechterhouder was. Toen werden wij ook helemaal.
0: Hebben we het dan over?
1: Toen werden wij helemaal buiten schot gehouden. Werd ons niks gedeeld. En er kwamen nieuwe mensen. En wij werden afgemaakt. En zij werden afgemaakt. Dus ik heb nu besloten daar gewoon lekker niks over te zeggen.
0: Nee. Maar je kan toch wel zeggen of je het leuk vindt om te doen?
1: Misschien. Ik vind het hartstikke leuk om te doen.
0: Dus stel dat de mogelijkheid is, dan zou je het doen?
1: Zeker.
0: Oké. Nou, dat is waarschijnlijk wat Hein Peters graag wilde weten. Ja. Daarom stuurde hij die vraag. Maar zijn er gesprekken, of niet?
1: De gesprekken tussen wie?
0: Nou ja, het is... Met Videoland.
1: Met Olaf. Ja, Olaf Mol en ik praten heel veel samen.
0: Ja. Maar kun je er niks over zeggen of heb je gewoon geen zin om er wat over te zeggen?
1: Ik vind het
0: gewoon
1: niet netjes ten opzichte van de mensen die daar nu werken om daar iets over te zeggen.
0: Ja, maar misschien blijven die ook wel. Dat kan
1: toch? Ja, tuurlijk jongen. Hartstikke goed. Ja, die blijven.
0: Oké. Goed. Laten we het dan even over Spanje hebben. De Grand Prix van Spanje.
1: Dankjewel, Gijs.
0: Madrid.
1: Ja, maar dus is nu aan de gang, ja.
0: Nieuw stratencircuit. Nou, we hadden het er net al een beetje over. Het is, Hanneke, jij zei net, zijn vier mensen al uitgevallen?
1: Die hebben volgens mij bijna een crash gehad. En dat is wel te verwachten, want de Formule 3 heeft een test gedaan. Er waren 13 rode vlaggen. Pierre Gasly heeft het op de sim gedaan.

0: Nou, die is gecrashed. Max heeft op de sim gereden, is ook gecrashed. Dus er waren wel wat verwachtingen vooraf dat het heel slecht zou gaan. Maar voor het viel mee, volgens mij, de eerste vrijtraining. Ja, op dit moment
1: terwijl je eigenlijk zou denken bij Madrid, dat zijn enorm grote boulevards. Daar kun je nog wel even.
0: Ja, maar het is best dat ze hebben heel veel blinde bochten en er zijn geen curbstones. Weet je, dat zijn die zijkanten die zo'n beetje omhoog liggen.
1: Ja.
0: Dat die auto's daar een beetje overheen kunnen rijden. Dan hoor je net als je bij ons over de witte strepen rijden. Daar moet ik niet zijn.
1: Okay.
0: En die zijn er niet in Madrid. Dus het is een beetje lastig. Het zijn blinde bochten. En als je, denk ik, één ronde op jezelf rijdt, gaat het wel goed. Maar als je moet racen en inhalen, dat zal denk ik wel een paar
1: nog. Nou is Max over het algemeen best wel goed op nieuwe circuits.
0: Ja, zeker.
1: Het heeft geen kans op het
0: kijk, zijn auto is op dit moment niet helemaal zo lekker.
1: Dat zei hij van de week ook al, hè? Het ligt aan zijn auto dat hij niet wint.
0: Ja, nee, hij was vanmiddag bij die eerste vrijtraining ook meteen vijfde. Dus hij zit er gewoon wel bij.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij kan net niet het verschil maken met de auto wat hij graag zou willen.
1: Ja. Wat zou die willen?
0: Ja, een auto die doet wat hij wil. Ja,
1: maar dat kan niet met dit.
0: Dat kan niet met deze auto die ze nu ontwikkeld hebben. Nee,
1: nee, oké. Okay. Hierna volgen nog 9 racers. Denk je dat Max nog voor een verrassing gaat zorgen?
0: Ja, ik denk dat hij nog een keer een race gaat winnen.
1: Oh, serieus?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: En dat gaat gebeuren?
0: Bij Red Bull zijn ze heel goed om in gedurende het jaar toch wat dingen te ontwikkelen en beter te maken. Mm-hmm. Naar de concurrenten te kijken. En het een klein beetje van oké, wat zij hebben doen we dan ook. En oké. Dus ik denk dat Max aan het eind van het seizoen op absoluut wat races, misschien wel meerdere races kan winnen. Ja.
1: Oké. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was.
0: Moet ik al weg?
1: Nou ja, je moet niet weg. We hebben nog steeds. Ja, die hele schaal moet wel.
0: Oh ja, ik wou net zeggen, ik ben nog niet klaar hoor.
1: Ja, ik heb alles aan je gevraagd. Wat ik wilde vragen. Alle luisteraar vragen.
0: Maar waar is Martijn? Is Martijn al in de praktijk zelf weer terug?
1: Dat weet ik niet. Zullen we straks even appen?
0: Ja, dat is wel lachen. Nee, want anders dan nodig ik hem van harte uit hoor. In Best. Ik zit in Best 3 dagen in de week. En ook de luisteraars, als ze zeggen van nou, ik heb echt een probleem, mogen ze in Best gezellig een keertje bij me langskomen.
1: Aanstaande zondag is ook de race om 3 uur in Madrid met commentaar van Olaf Mollen en Jack Ploy.
0: Ja.
1: GPR Sport Radio.
0: Ja, dat is nieuw, hè? Sportradio is leuk.
1: Ja, precies, ja. Dat is in het weekend te horen, toch?
0: Ja. De hele week zijn we van allerlei dingen met sport bezig. Mm-hmm. En Olaf en ik prikken dan in het weekend nog even live met onze Formule 1-verslag.
1: Zit je nou echt reclame te maken voor een andere radio? Zit soms wel hier op de radio bij Radio 10?
0: Ja, absoluut. Maar dat bijt elkaar toch niet?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Dan ga je kan niet naar de een luisteren en de andere
0: ook
1: luisteren.
0: Nee, maar je kan toch gewoon zeggen, ik wissel dat een klein beetje af en dan doe ik dat dan dit weekend en dat door de week. Dat kan toch?
1: Dankjewel, Jack. En kom binnenkort nog een keertje langs.
0: Gezellig.

0: Nick Kershaw, die was 1 meter 1 of zoiets. Hij was heel klein. The Riddle, dat zong hij. En dat hoorde je bij de meeste muziek in de middagshow. Oftewel Gijs op 10. Eens even kijken. Het is bijna 5:30. We gaan straks de top 4000 in 40 seconden gaan we spelen. Dan maken we die file net weer even wat draaglijker voor je. En Hanneke, wat zit er in het nieuws?
1: Nieuws over vuurwerk in stadions. En een rel rond de koning van Oeganda.
0: Oh, een rel?
1: Niet best.
0: Oké.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR! Voordeelmarkt!
3: FOMAR! Voordeelmarkt! Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via thestreamers.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Ja, goedemiddag. Vanavond kan in het oosten nog een buitje vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon. Alleen het noorden is de kans op een paar buien. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden. En waar staan de files? Dat weet Hanneke van Zessen.
1: Ja, er zijn nog, goedemiddag. Er zijn nog 38 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Linnaeus Aquaduct en Rijswijk Centrum. 45 minuten. De A58 een vertraging richting Tilburg. Tussen de brug over het Wilhelminakanaal en Best 27 minuten. En tot slot de A73 Nijmegen Maasbracht bij Kuik 47 minuten.
0: Oké, nou kom veilig thuis. Wij blijven gewoon lekker bij je. Deze hele file tot in ieder geval 7 uur vanavond. En ik denk dat het meeste van de file dan wel is opgelost. We gaan straks top 4000 in 40 seconden spelen. En ik zeg het elke dag en ik weet niet of het zo is, maar ik denk het wel. Het maakt de file net even wat draaglijker. Maar eerst het nieuws. Hanneke van Zessen die zit er helemaal klaar voor. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Lichtgewonden van het busongeluk in Zwitserland kunnen vandaag het ziekenhuis waarschijnlijk al uit, zegt Eurocross. De slachtoffers liggen in verschillende ziekenhuizen. Ze hebben onder meer kneuzingen en breuken. Bijna iedereen heeft volgend jaar iets minder te besteden. Gemiddeld 0,1%, blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Gepensioneerden en de laagste inkomens krijgen nog wel een klein plusje. Dat allemaal erger kunnen zijn. Het kabinet heeft ruim 1,5 miljard uitgetrokken om het koopkrachtverlies te verzachten. De politie gaat voetbalclubs helpen om te zorgen dat er geen vuurwerk de stadions meer inkomt. Bijvoorbeeld door voor de wedstrijden te controleren of er niks verstopt ligt.
0: Oh ja.
1: Vorige maand schoten Feyenoord-fans nog vuurwerk naar het Cambuurvak in het stadion in Leeuwarden.
0: Maar jij weet waar ze dat verstoppen, hè, af en toe.
1: Onder de stoelen waarschijnlijk?
0: Ja, of in lichaamsholtes waar je niet meteen... Nee, maar dat, Jack, dat heb jij toch ook wel eens gehoord? Of
11: absoluut.
0: Niet? Of wel eens gedaan?
11: Ik heb het zelfs wel eens ontdekt.
0: Oh, je hebt het wel eens ontdekt?
1: Dacht je, wat steekt daar voor stokje uit?
12: Op de tandartsstoel?
0: Ja, nou, precies. Nee, maar je kan het heel makkelijk, kun je dat checken, toch? Je moet gewoon even een vuurtje erbij.
1: Oh, slim.
0: Ja. Om het lontje aan te steken. Goed, je wil nog iets over... Wat was nou de code? De keizer van Oeganda? De koning van Oeganda.
1: Ja, in Oeganda daar is het nogal onrustig. Daar is koning Oyo overleden. Hij was nog maar 34. Vanaf dat hij 3 was, zat hij op de kroon. Hij was ook de jongste koning ooit. Mm-hmm. Hij is nog niet begraven of familieleden hebben al een opvolger benoemd. Ze hebben een bekende tv-presentator unaniem uitgeroepen tot nieuwe koning. Edward Kiana Nangoma. Hij is een nieuwsanker bij een Oegandese omroep. Maar nu is er dus een rel in het Afrikaanse land. Want de koning heeft misschien nog een zoontje. Is niet helemaal duidelijk, maar die zou dan meer aanspraak maken op de troon dan deze tv-presentator.
0: Wacht even, de koning die was 12 of 13?
1: Nee, hij was 34, hij is overleden.
0: Oh, okay.
1: Ja, maar hij had officieel geen nakomelingen. Dus ja,
0: nee, maar sinds zijn 12e was hij koning, toch?
1: Sinds dat hij drie was.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, je merkt dat ik goed naar je luister. De laatste 5 minuten. Maar, dus en nu blijkt dus dat hij een zoon heeft en die moet eigenlijk de troon gaan opvolgen.
1: De vraag is, waar is die zoon? Bestaat hij überhaupt? Is het een biologische zoon? Hoe dan ook, vooralsnog zit er een tv-presentator op de kroon. En dat deed mij, denken, Gijs, aan de vraag, welke tv-presentator zou jij als koning benoemen als er onmiddellijk iemand nodig was?
0: Jack Boy.
1: Ja?
0: Ja.
11: Ik Frank Marsmeijer.
0: Frank Marsmeijer. Serieus?
11: Nee.
0: Oh, dat is de eerste tv-presentator die het weer schiet. Oké.
1: Goed in zaken doen.
0: Wie zou dat een goede tv-presentator?
11: Goede tv-presentator?
0: Matthijs van Nieuwkerk.
11: Zou dat
0: een goede koning zijn voor Nederland, of niet?
1: Ja, wel eens lekker.
0: Erudite koning, denk ik, toch?
1: Ja, we gaan hem natuurlijk binnenkort zien in dat nieuwe tv-programma.
0: Zeker.
1: Dan gaat hij misschien weer wat harder voor zich winnen.
0: Ja, de gouden lift of de gouden elevator.
1: De golden elevator. Ik zat zelf te denken, Hanneke Groenteman.
0: Wow. Hanneke Groenteman?
11: Oké.
0: Als koning?
1: Ja.
12: Koningin dan, hè?
0: Oh ja, nee, dat begrijp ik.
1: Ik vind dat zij de uitstraling heeft, de koninklijke uitstraling.
0: Nou, dat vind ik ook Irene Moors. Dat vind ik ook een koningin.
1: Ja,
0: dat vind ik dan ook al, ja.
12: Ik vind Twan Huis wel een goeie ook.
11: Oké.
0: Ja.
12: Vind ik een statige man.
0: Ja.
11: Ja. Ja, als we nou een beetje lol willen, dan moeten we toch een beetje... Dan moet je iemand anders
0: Gordon!
1: Misschien wel tijd. Ja.
12: Of niet.
11: Nee.
0: Nee, nou...

0: it in your arms tonight van de Cutting Crew. Ja, we gaan het weer spelen hoor.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, speel mee. Top 4000 in 40 seconden. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. En dan win je 100.

Uit welk jaar kwam dat? Misschien moet je het even opzoeken. Misschien weet je het wel uit je hoofd. Laat het me weten via de gratis Radio 10-app. En misschien speel je zo mee voor €100 aan thuisbezorgd. Als je één WhatsAppje naar me toestuurt met het juiste antwoord, dat is meer dan voldoende.

0: je stuurt me weg, maar ik blijf gewoon.
1: Ik heb al volgens mij 10 minuten geleden afscheid van je genomen. Maar fijn dat je er nog steeds bent. We gaan het spel spelen. Top 4040 seconden. Ik zet jouw microfoon wel open. Want onze microfoon staat sowieso altijd open. Van de hele middagcrew. Ja, precies. Want wij leven natuurlijk mee met de kandidaat. Maar je mag niets voorzeggen. En ik weet dat het moeilijk is voor je, want je herkent natuurlijk heel veel dingen, maar niets voorzeggen. Want we gaan spelen met...
0: Je moet alleen turven, toch?
1: Je moet alleen turven, ja. Okay. Hoeveel Jolanda er eventueel goed heeft. Jolanda, goedemiddag.
2: Hey, ik ben Jolanda.
1: Hallo Jolanda. Ben je lekker eten aan het koken?
2: Dat klopt, ja.
1: Ja, je bent bami aan het koken, hè? Of koken?
2: Dat klopt.
1: Bami kook je niet, bami bak je, toch?
2: Ja, nou ja, wij koken het, maar...
1: Oké. Nou ja, dat kan ook. Nou, ik hoop dat dat lekker is. Je kunt sowieso €100 aan thuisbezorgd kun je winnen. Want de vraag was, uit welk jaar komt het nummer I Just Died In Your Arms Tonight van Cunning Crew? Dat is...
2: 86.
1: Heb je het opgezocht of wist je het gewoon uit je hoofd?
2: Ja, ik heb eerst 1987, maar even snel opzoeken en toen was het 86.
1: Heel goed. Je hebt gewoon 20 jaartallen naar ons toegestuurd. Er zit er vast wel eentje tussen die niet goed is dan. Ja, had je ook kunnen doen. Oké, Jolanda, dat betekent dat je mee mag doen. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Het is toch een bijzondere dag. Jack Ploy, die houdt er stand bij.
0: Ja, is moeilijk hoor. Ik sta om te trillen.
1: Precies, ja. En dat deed hij vroeger ook bij Max Verstappen. Deed hij ook de stand bijhouden. En nou, je weet hoe dat is afgelopen. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu voor jou afloopt. 40 seconden krijg je de tijd.
2: Max wel een beetje, toch?
1: Wat zeg je? Ben jij de Max van...
2: Ik zeg Jack die... Die
0: matst
2: mij toch wel een beetje.
0: Ja, zeker.
1: Nou, hij matst je misschien, maar hij matst je denk ik niet. Want wij zitten er gewoon naast. Maar het is wel de bedoeling dat jij gaat het zelf doen natuurlijk. 40 seconden de tijd, 10 platen uit de top 4000 moet je herkennen. Roep zo snel mogelijk de titel of de artiest. En als je het niet weet, pas dan. Dan gaan we door naar het volgende fragment. En red je het binnen 40 seconden 10 platen, 10 titels of artiesten te herkennen... Dan heb je hem te pakken. €100 aan thuisbezorgde goed.
2: Ja.
1: Oké.
2: Helemaal goed.
1: Zullen we doen? Niet zenuwachtig?
2: Nou, wel een beetje.
1: Oh ja, maar we slepen je er wel doorheen hoor. Het komt wel goed. Zullen we gaan beginnen?
2: Ja, moet maar hè.
1: Oh ja, moet maar. Ja. Hier is fragment nummer 1, daar gaat-ie. Ja, Cut the Crew, heel goed. Died in Your Arms Tonight. Daar ging de vraag ook over. Goed, de eerste, Jack, die is binnen.
0: Het steepje staat.
1: Hier is nummer 2. Hey, I just met you. Oh, Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Ja, zeg je niks?
2: Nee.
1: Oké, ik heb er nog één.
2: Halleluja.
1: Halleluja, zingen halleluja. Heel goed, ja. Dr. Alban. Nou, dat is heel goed.
0: Tandarts.
1: Ja,
0: tandarts, hè? Dr. Alban, tandarts.
1: Ja, die is ook tandarts. Ja, dat klopt. Maar jij moet alleen een streepje zetten.
0: Hey, hallo.
1: Ja, twee streepjes. Dit is de volgende. Let op.
2: Pianoman.
1: Ja!
2: Elton John.
1: Sorry, van wie zei je?
2: Elton John.
1: Nee, het is van Billy Joel. Maar dat maakt niet uit. Pianoman is zelfs al genoeg. Ik heb er nog één voor je. Let op, Jolanda. Ja, heel goed, ja. I saw, had je er niet bij hoeven zeggen. The sign is voldoende. Ace of Base, ja. Nou, hier is de volgende. Every time I think about it, can't stop thinking about it. How much longer will it take to nog gebruikt in Shrek, in de film Shrek. Accidentally in Love van de Counting Crows.
2: Oh.
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Ja. Oké, okay, Jack, hoeveel heeft ze er nu inmiddels? 4 heeft ze er goed. 6 moet je er nog raden. 18 seconden heb je nog over.

0: nee, het is do you really want to hurt me?
1: Oh, hurt me.
0: Ja, hurt me. Okay. Ja. Nou ja, love me, hurt me. Voor sommige mensen is dat, ligt dat heel dichtbij. Ja, Culture Club, dat is goed. Helaas, deze was niet goed, maar ik heb er nog één. Welcome
1: to the Hotel California.
0: Ja, precies, ja, van de Eagles. Oh, het wordt spannend. 6 seconden heb je nog over. Oh. 5 heb je er goed. Je moet er nog 5 raden in 4 seconden. Oh. Nee, 6 seconden. Wat denk je, Jolanda, gaat dat lukken of niet?
1: Oh, dat wordt heel moeilijk.
0: Ja, dat wordt heel moeilijk. Maar we gaan het toch proberen. Hier is de volgende, let op. Don't you know
1: who I am? Remember my name, Fame.
0: Fame, ja, dat is goed, ja. Ze zingt natuurlijk Remember My Name, maar Fame, dat is de originele titel. Irene Cara, je moet er nog 4. Je hebt er 6, heb je er geraden. En je hebt nog 1 hele seconde heb je over, Jolanda.
1: Oh. Ja. Jack heeft ook geen toevoeging.
0: Nee. Nee, dat wist ik ook wel. Maar ja, hij zit er toch, hij blijft er gewoon bij.
2: Ja,
0: maar,
2: zeker.
0: En hij heeft wel de score heeft hij bijgehouden. Hè?
2: Ja, ongelooflijk lastig.
0: Oké. Okay,
1: nou. Ik heb wel foutje gemaakt.
0: Sorry?
1: Heeft hij geen telfoutje gemaakt?
0: Nee, dat heeft hij niet gedaan.
1: Nee?
0: Hier is het laatste fragment, let op. Ja, je hebt 1 seconde. Je hebt bijna geen tijd om na te denken natuurlijk, hè, Jolanda. Dat is natuurlijk...
1: gaat snel.
0: Ja, dat gaat heel snel. Ik vond het wel hartstikke leuk dat je meedeed. Helaas geen 100 euro aan thuisbezorgdegoed. Maar ik heb wel de gijsblokjes voor je. En dan drijf ik binnenkort gewoon lekker in je glas. Vind je dat leuk?
1: Ja hoor, hartstikke mooi.
0: Nou, dan stuur ik dat zo snel mogelijk naar je toe. Oh, yeah. Ik wens je sowieso een fijn weekend.
1: Helemaal goed.
0: Wil je nog iets zeggen tegen Jack of niet?
2: Ja, doe eens leuks. Zeg eens wat leuks.

0: Misery. Ik heb net Jolanda nog even gesproken. En,
1: ze meende, zei ze?
0: Nou, ze meende het niet, niet zo enorm.
1: Ja, ik vond het niet zo erg hoor. Ze is teleurgesteld, toch?
0: Ze is teleurgesteld, maar waarschijnlijk in haarzelf. Ja, want ze heeft het niet voor elkaar gekregen.
1: Ik ga het hebben.
0: Om die 100 euro voor haar te winnen. En dat is die 100 euro aan thuisbezorgd. Goed, elke dag dan geven we dat weg. Tenminste, als je het goed speelt natuurlijk in de top 4000 in 40 seconden. En Maroon 5 hoor je ook nog op de radio. Misery. Jack Ploy nog bij ons in de studio. Je blijft hier gewoon.
1: Ja, ik ga nu echt weg, hoor.
0: Ja, ik ga echt weg. Ja, dat had ik helemaal geen rekening mee gehouden. Maar Anneke, wat zit er zo in het nieuws?
2: Welke dingen worden duurder, blijkt uit de troonrede, hoor je zo. En een verdachte had een bijzondere opbergplek voor zijn telefoon.
0: Oh, oké. Okay. Ja, waar dan?
2: Ja.
0: Dat hoor je zo. Oké, dit hoor je ook zo.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
8: Het gaat online dus helemaal los.
7: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Alle Sigma Verf bestel je bij...
12: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.

0: Goedenavond, nog 10 seconden wachten, dan is het exact 6 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Hanneke van Zessen. Hanneke, goedenavond.
1: Goedenavond. Een bloemetje wordt volgend jaar duurder, want het kabinet wil de BTW verhogen van 9% naar 21%. Ook gaan we meer betalen aan bier en wijn door meer accijns. Dat staat in de uitgelekte Prinsjesdagstukken. Ook de brief van minister Heijnen van Financiën bij de stukken is gelekt. Daarin lijkt het minderheidskabinet wel te smeken, zegt Frits Wester van RTL Nieuws.
2: Smeekbede om samenwerking, samenwerking, samenwerking. Want het kabinet weet heel goed dat het zonder de steun van de oppositie en breder ook de vakbonden, maatschappelijk middenveld, eigenlijk met handen gebonden is en niets kan.
1: Maar makkelijk gaat dat samenwerken waarschijnlijk niet worden. Vuurwerk in stadions wordt voortaan meteen afgestraft. Dat is afgesproken met de KNVB en de burgemeesters van voetbalsteden. Dat zegt justitieminister Van Wiel tegen Hart van Nederland.
3: Op het moment dat vuurwerk dat vak verlaat, op welke manier dan ook, dan wordt de wedstrijd meteen gestaakt. Niet meer stilgezet, niet meer verder kijken. Nee, gestaakt, iedereen naar huis.
1: Justitie gaat ook dichter op de harde kernsupporters zitten. Hoe precies willen ze niet zeggen, om ze niet wijzer te maken. De man die de uitvaart van de Noorse koning Harald verstoorde, doordat zijn telefoon afging, heeft sorry gezegd. De violist van 89 had zijn telefoon op vliegstand gezet, maar dankzij een alarm om zijn medicijnen in te nemen ging tijdens de minuut stilte alsnog zijn ringtoon af.
0: Oh, wat zielig.
1: Heel erg baalt de violist er niet van, want volgens hem was de koning een man met gevoel voor humor. En in Venlo is een verdachte deze week op de eerste hulp beland nadat hij geprobeerd had een telefoon zijn cel in te smokkelen. Hij mocht van de politie zijn advocaat even bellen en daarna bleek dat hij de telefoon in zijn kont had gestopt. Oh. De telefoon kwam er niet meer uit, dus moest hij naar het ziekenhuis voor een operatie.
0: Het is ook lullig als je dan gebeld wordt, hè?
1: Is dat lullig, ja?
0: Nee, maar dan, ja, maar je wordt dan gebeld.
4: En dat moet zo'n Nokia 6310 geweest zijn, toch?
0: Ja, dat is de enige die daar...
1: Ja, niet
0: die nieuwe iPhone die je zo dubbel kan slaan.
4: Nee, dat gaat niet met een dubbel scherm.
0: Ja, dat... Oké. Nou ja, ik hoop niet dat daar een alarm op zat. Maar goed.
1: Het weekend weer dan nog. Vanavond in het oosten nog wat buien. Verder klaart het op. Morgen zonnig. Alleen kans op een buitje in het noorden. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Hartstikke goed. Dankjewel. En nu je er toch zit, kun je meteen even doornemen waar de files staan. Wordt het minder? Of?
1: Ja, het wordt zeker minder. Nog 23 vertragingen. Hier zijn de drie grootste. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij de brug over de Dongen 26 minuten. De A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen Sabrina en de Haringvlietbrug 38 minuten. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Neerbos en Kuik 37 minuten.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte als je nog in de file staat. Wij blijven in ieder geval lekker bij. We zitten gewoon bij je op de achterbank, hè, of naast je als je in de trein zit. Of misschien wel achter op je fatbike. Kan natuurlijk. Dit uur maak je zomaar kans op de laatste tickets voor het concert van Stevie Wonder. 28 oktober staat hij in de Ziggo Dome. En het is helemaal stier uitverkocht. Ja, maar hoor je de plaats van Stevie Wonder voorbij komen? App dan tickets naar Radio 10. En wie weet, zijn ze voor jou zo binnen een paar minuten.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor. Smint. Boost yourself.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
7: 18 plus, speel bewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
15: Oh, wat een geld.
16: 5000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
19: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
20: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor...

0: middag. Dan sluit ik mezelf op, schenk een lekkere wijn in. Niemand mag me storen en dan luister ik naar Gijs Staverman op Radio 10.
1: Van disco tot diner. Gijs rijdt altijd met je mee.
2: Gijs.
1: Op 10.
2: Radio 10.

0: Jack, zijn persoonlijkheid, heeft ervoor gezorgd dat hij naar buiten toe is gegaan. En Hanneke die heeft het tegen hem gezegd. Karsten die heeft het tegen hem gezegd dat het nu echt wel afgelopen is. Dus de show is voorbij.
1: En de bitterballen waren op, toen was hij ineens weg.
0: Oh, ja, het is gauw wel leeg.

0: kinderen een beetje
1: 23
0: mee.
1: Vertragingen nog.
0: Oh, dat is wel fel. Nou, we houden je op de hoogte. En doe voorzichtig. Ik heb even nieuws over acteur Sacha Baron Cohen. Die ken je misschien ook nog wel als Borat. Hij gaat het toneel op. Hij gaat de hoofdrol in het toneelstuk The Popinjay Cavalier spelen. En dat wordt het theaterdebuut van regisseur Quentin Tarantino. En die ken je weer als regisseur van Pulp Fiction en Inglourious Basterds, Django Unchained en de man die altijd de muziek uitzoekt voor zijn films. En dat doet hij heel goed. Het stuk is aangekondigd als een onstuimige comedy over bedrog en vermomming.
2: Oh.
0: Ja, het speelt zich af in Europa van de jaren 30, maar dan in 1830. Het toneelstuk moet volgend voorjaar in première gaan op het Londense West End. Sacha Baron Cohen kroop ook weer in de huid van Ali G. 23 oktober is hij in de bioscoop te zien met Ali G. Who is I? En misschien is die film ook wel in 3D te zien.
3: Ik ging een 3D-film kijken. Ik had mijn eigen 3D-brilletje meegenomen. Hè? Dat scheelt een euro. Ik dacht yes. Alleen ik zat naast een clubje meisjes van een jaar of 13. Dat is echt verschrikkelijk. Die zaten de hele tijd te praten en te giechelen en te kloten met mobieltjes. Dat zijn echt een beetje de meisjes waarvan je hoopt dat ze in hun eentje een wereldreis maken met een zeilboot. Ik zei luister. Ik heb gewoon betaald voor deze film. Ik wil hem supergraag zien. En jij gaat het niet voor mij verpesten. Toen kwam ze naar me toe lopen en zei ze... Zo, Jezus, wat is je probleem? Wat doe je agressief? Wil je met me neuken of zo? En ik was echt heel kwaad, hè? Maar ik heb het wel overwogen.
4: De meeste muziek in de middag. De grootste hits aller tijden. Radio 10.

0: Mensen natuurlijk in Nederland, in de Ziggo Dome. We gaan iemand bellen, toch? Want dat gaan we doen, hè? Zullen we dat... Oké, we gaan iemand live gaan we terugbellen. Even kijken of diegene ook daadwerkelijk zijn of haar telefoon opneemt. Want er zijn zoveel
1: met
0: mensen
1: Rachel?
0: Die... Hallo, met Rachel. Hallo, hallo.
1: Hallo,
0: sorry,
1: hallo,
0: ik... Ik herhaal gewoon wat jij zegt. Hallo, ja, Rachel. Je spreekt met Gijs. Goedenavond.
1: Hallo, Gijs.
0: Hallo. En wat was je aan het doen, Rachel?
1: Ik was de hele dag aan het luisteren.
0: Oh.
1: Ik hoop dat er een nummer kwam van Stevie.
0: Ja.
1: En aan het werk tegelijkertijd.
0: Oké, want je wil heel graag naar Stevie Wonder.
1: Heel graag. Ik heb al 3 dagen achter elkaar klaargezeten. En iedere keer net ernaast. Dus toen zag ik dit. Toen dacht ik,
0: Zat je in de wachtrij, als het ware?
1: Die vreselijke wachtrij. Ja, ja, helaas.
0: Oké, okay, nou, die wachtrij die kun je skippen. Want ik heb 2 kaarten voor je, Rachel. Ja, nou, daar ben ik zelf ook heel blij mee. Ik vind het heel fijn dat je zo enthousiast bent. 28 oktober, dan gaat het gebeuren. Yeah. Het is helemaal uitverkocht. 2 tickets heb ik hier nog voor je. En, nou ja, geniet ervan. En laat even weten hoe het geweest
1: Dankjewel,
0: is.
1: Hè? Want,
0: ja, ik wil er ook heel graag naartoe, maar het kan niet.
2: Misschien wel.
0: Ja, misschien van jou. Misschien met jou, Rachel. Nee, dat zou mijn vrouw nooit leuk vinden.
1: Weet, ja.
0: Heel veel plezier en fijne avond, hè.
1: Dank je.

0: Voor Stevie Wonder.
1: Voor Stevie Wonder.
0: Ja, Stevie Wonder. Tickets van 10. De hele week maakt hij al kans voor Stevie Wonder live. Voor het concert. Het iconische album Songs in the Key of Life bestaat 50 jaar. En dat gaat hij vieren.

0: vierkant. En het is hartstikke stoer om een vierkantje te zijn. Dat klopt natuurlijk niet. Maar dit betekent ook iets anders. Want het wordt in een andere context wordt het geroepen. En Huey Lewis, die had er een hit mee. Hit to be Square, 1986.
1: Vergeet me niet.
0: Het vergeet.

0: pak hem zo met heel veel liefde voor je. Dus kom erop. Goed, dan hebben we straks ook nog het nieuws. En ik was ook Rachel. Ik moet het even goed zeggen. Ja, die was helemaal wild van Stevie Wonder. Die kaart hebben we net weggegeven. En misschien geven we het wel weer weg, hè, vanavond. Dat zou zomaar kunnen. Het concert is in ieder geval uitverkocht. Hanneke, wat zit er in het nieuws?
1: Een update over het busongeluk in Zwitserland. Mm. En welke herfstaccessoires trekken de energie uit je huis?
0: Oké, dat zal ik je zo vertellen.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Griekenland. 8 dagen al vanaf 299 euro. Kaching!

0: Dames en heren, de daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 7:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag.

0: /business.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
5: Kippie.
6: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Ja, goedenavond. Vanavond kan in het oosten nog een buitje vallen. Verder klaart het gewoon op. Morgen meer ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En waar staan de laatste files nog? Dat weet Hanneke van Zessen. Goedenavond.
9: Goedenavond. Nog 11 vertragingen. De drie langste hoor je nu. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 11 minuten. A16 richting Ridderkerk tussen het Terblegseplein en de Van Pienenoordbrug 17 minuten. En op de A16 richting Breda tussen Rotterdam Centrum en Ridderkerk Noord 16 minuten vertraging.
8: Oké, nou dat is heel vervelend als je nog in de file moet staan. Maar wij blijven gewoon lekker bij. We vinden het fijn om een onderdeel van jouw file te zijn. Niet van het file leten natuurlijk. Maar ja, in ieder geval tot 7 uur vanavond. Dennis Verheugd, die neemt het dan over. We hebben straks ook nog een crypto-knijter knoepert. En leuke vergeetmenietjes, die komen al binnen. Maar heb je er nog één, laat het even weten via de Radio 10-app. Van het draaien zo met liefde voor je. Maar eerst het nieuws. Want het is alweer 6:55. Hanneke, goedenavond.
9: Goedenavond. Er liggen nog zeker 10 mensen in het ziekenhuis na het busongeluk gisteren in Zwitserland. Dat zegt hulporganisatie Eurocross. 3 mensen zijn zwaar gewond. De meeste andere gewonden zijn het ziekenhuis alweer uit. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon in Washington de aanslagen van 11 september herdacht. 25 jaar na 9-11 wordt de wereld nooit meer hetzelfde, zei hij. Toch is Amerika volgens hem na dat gruwelijke kwaad nu sterker dan ooit. Trump stond ook stil bij de slachtoffers en de nabestaanden. En de coalitie is het nog niet eens over de hervorming van de belasting op het rendement op vermogen. Box 3, daar wordt een half jaar extra voor uitgetrokken. Dat maakt het kabinet dinsdag bekend in de troonrede.
8: Ja, spannend allemaal, hè, wat er allemaal weer gaat gebeuren.
9: Nou, als je, je kan het dit weekend gewoon allemaal lezen, het is allemaal uitgelekt.
8: Ja, dat vraag ik me dus. Iedereen die spreekt er schande van. En elk jaar is het nog eerder dan eerder.
9: Ja.
8: Dus ik snap dat ook niet.
9: Ik denk dat ze in Den Haag stiekem wel blij zijn dat het een beetje uitlekt
8: dat
9: altijd.
8: Dat denk ik dus ook.
9: Ja,
8: dat denk ik ook.
9: Een beetje kijken wat onze reactie is.
8: Vandaag had ik precies hetzelfde. En de ene partij die lekt het ene even uit, want het is wel handig. En de andere partij die lekt het andere uit. Want dat is dan weer handig voor ja, hem. Of
9: het klinkt een beetje complottheorie-achtig, maar het is gewoon,
8: marketing. Ja, precies.
9: En okay. Dan, Gijs, je kwam straks de studio binnen. Toen zei je, ik heb voor het eerst een trui aan.
8: Ik heb voor het eerst... Nou ja, ik heb deze zomer heb ik nog geen trui aan gehad. Het was meestal een t-shirt of een lichte sweater.
9: Een blouseje.
8: Dat... Nou ja, een sweater is lekkerder.
9: Een hemdje.
8: Of een polo. Maar ik had dus nu een truitje, maar dat is wel een zomertruitje. Het is wel een heel dun truitje.
9: Ja, oké. Maar dat heeft dus niet te maken bij jou met een naderende herfst. Dat je denkt, nou, het kan wel weer.
8: Nou ja, ik vond het een beetje koud gisteren. Nou, dus daarom heb ik iets aangetrokken.
9: Nou, de naderende herfst die houdt meer mensen bezig. Ik kwam een artikel tegen over hoe je huis smaakvol kan inrichten met herfstdecoratie.
8: Ach, jezus.
9: Kou en regen vraagt natuurlijk om een dekentje op de bank en een pompoen bij de voordeur.
8: Ja.
9: Maar let even op, deze dingen zijn wel smaakvol, volgens een interieurstylist. Wollen dekentjes, ja. Kussens met textuur, dus die je een beetje kan aaien. Gedroogde bloemen en takken. En alles in herfstkleuren. Dus roestbruin, saliegroen, camel. Weet je wel, is echt een beetje die herfstkleuren.
8: Moet je er ook een geurtje mee geven of zo? Dus moet het ook en het knapperend haardvuur en dan wat eikels erin gooien? Nou, of wat dennenappels?
9: Ik zou dan toch persoonlijk zeggen, een geurkaarsje hier of daar, dat is wel sfeer verhogend, toch? Okay. Wel slecht voor je longen, hoor ik altijd. Maar...
8: Ja, dat is een open haard. Het is ook niet zo goed voor je longen.
9: Nee, dat schijnt ook niet goed te zijn. Wat kun je beter vermijden? Nou, alles wat nep is, dus nep pompoenen, nep planten, die trekken alle energie uit de ruimte. Mm-hmm. Alles met de kleuren fel oranje, fel geel of fel zwart, dat oogt goedkoop en kitscherig. En een windlicht met van die lampjes erin ook niet doen, is echt... Dat hoorde van voor 2000.
8: Oh, dat, oké. Okay. Dus dat mag ook niet. Nou, Karsten, heb je een beetje meegeschreven?

0: aan Angel al draaien. Dus
1: vergeet me niet.
0: Ja, dan wordt het een beetje lastig natuurlijk. Bruce Springsteen, The Boss en Born in the USA. Gianni Giralda, goedenavond.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, goedenavond. Je bent aan het schilderen, hè, op dit moment.
2: Ja, klopt.
0: Maar je bent de muur aan het schilderen en de muur wordt helemaal zwart.
2: Ja, klopt.
0: Is dat omdat het vrijdagavond is? Of omdat je ruzie met iemand hebt? Of omdat je denkt van nou, ik ga een andere periode in mijn leven in? Of heb je een andere
2: reden? Nee hoor. Het is de kamer van mijn zoon en die is op vakantie. En ik kom dinsdag terug. Toen dacht ik, laat ik de boel even opknappen.
0: Oh, want je vond zijn kamer niet zo mooi. je was niet zo blij met hoe hij het had ingericht.
2: Nee hoor, er komen wat geluidsdempende panelen op.
0: Oh, dus natuurlijk, ja. Dat is wel handig. Hoe oud is hij?
2: Ja, hij is al oud hoor.
0: Oh, ja.
2: 24.
0: 24? Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, zou ik hem 10 centimeter dik maken, want die maken een hoop herrie. Janni, je hebt een geweldig vergepenietje naar me toegestuurd.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, hoe kom je erbij?
2: Ja, ik vind Dr. Hoek gewoon heel leuk. Dus,
0: dat
2: ik heb hem een tijd niet gehoord.
0: Maar die hebben natuurlijk meerdere nummers hebben ze gemaakt. Waarom nou juist dit nummer?
2: Ja, meestal krijg je die andere inderdaad.
0: Ja.
2: Ja, ik vind deze gewoon heel leuk.
0: Ja, dit hoor je bijna nooit meer op de radio. Hè? Het is de cover of The Rolling Stone. En het leuke van dat nummer is dat ze maakte eigenlijk een beetje The Rolling Stone belachelijk. Het is een muziekblad natuurlijk. Maar dat ging ook over politieke getinte dingen die er in de wereld gebeuren. En zij vonden het toch wel een beetje idioot dat iedereen maar op de cover van The Rolling Stone kwam. En zij hebben dat nooit meegemaakt. Maar door deze hit kwamen ze dus op de cover van The Rolling Stone.
2: Dat
0: was in 1973, geloof ik. Ik ga met liefde voor je draaien. En dan moeten we eigenlijk even door het intro heen. Want dan ben ik dat. Zo, ja, precies, ja. We gaan hem draaien. Ik wens je veel plezier met het schilderen vandaag.
2: Ja, dankjewel.

0: Of was je onderweg? Oh ja, je was bij de collega's.
1: Ik was even bij de collega's.
0: Je was even bij de collega's.
1: Ja, maar nu ben ik op tijd, hè?
0: Nou, ja. Oh, dat is niet waarom ik het zei, maar was leuk bij de collega's.
1: Ja, maar ik zag het daar. Nee, absoluut. Nee,
0: natuurlijk. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Hanneke die speelt niet zo heel vaak mee met de crypto-knijter Knoepert.
1: Nou, dan zijn de verwachtingen er wel heel erg.
0: Nou ja, nee, het leuke is dat, Hanneke, ik zal even uitleggen. Dennis die maakt een cryptische omschrijving van een plaat die straks na 7 uur gedraaid wordt, kan elke plaat zijn. En wij moeten dan raden welke plaat dat is. Als wij het niet raden, dan gaat de kans naar het team luisteraar.
2: Ah.
0: En die maakt dan kans op op niks, hè? Op de eer. Dan.
1: Oh, eigenlijk op de eer. Ja, je naam
0: maar wij spelen ook voor de eer. Wij
2: winnen ook niks.
0: Wij winnen ook helemaal niks. Oké, hebben we er lang over nagedacht? Is hij moeilijk?
1: Ja, hij is lastig. Ja.
0: Hij is lastig, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ik probeer het toch altijd wel te doen.
0: Mm-hmm.
1: Het is natuurlijk niet leuk als jullie me meteen al raden.
0: Nee, dat is niet leuk.
1: Nou, het gaat om de titel van een hit. En die zou je kunnen omschrijven als een gebied tussen licht en donker. En tussen fantasie en werkelijkheid.
0: Tussen licht en donker. Great. Tussen fantasie en werkelijkheid. Nou, Hanneke, we laten de eer aan jou om dit
2: overduidelijk.
0: Om dit vrij te kunnen beantwoorden.
2: Jaap Reesema met Grijs.
1: Nou, die draaien we hier inderdaad heel vaak.
0: Ja, maar
1: dat is hem niet.
0: Het is wel goed. Wel goed, een goede dag.
2: Dank je.
0: Grey, iets met Grey. Een beetje zo softe...
3: Heeft Graham Norton een plaat?
0: Nee, anders had ik het wel geweten natuurlijk. Ja. Een vriend van mij.
1: Nog één keer?
0: Nog één keer.
1: Ja. De titel van deze hit zou je kunnen omschrijven als gebied tussen licht en donker... en tussen fantasie en werkelijkheid.
0: Ik weet het niet. Tussen fantasie en werkelijkheid.
3: Ja, ik zit gelijk fantasy, maar dat is te makkelijk. Nee,
0: het zit natuurlijk tussenin.
1: Droomwereld. Nee. Dus, nou, ik heb mijn best weer gedaan, hoor.
0: Ja, je hebt heel erg je best gedaan. Wij vinden
3: Dreams.
0: Het super in. Oh, ook. Nee, oké. Okay. Nou, weet jij het wel? Laat het

0: De beste vakantiedeal.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Nu bij DA, alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
7: Deze week in de bonus.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
10: Nog 309.000.
11: Oké, elektrisch en garantie?
12: 7 stuur.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Nou, je weekend is begonnen hoor. En als de sfeer er vanmiddag op het werk al goed in zat, dan gaan we daar gewoon mee verder. Met fijne muziek en een leuk spel ook. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Hanneke van Zessen, goedenavond.
19: Goedenavond. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland liggen niet meer in het ziekenhuis. De Nederlandse ambassadeur vertelt dat tegen Hart van Nederland.
20: Dat een aantal van die slachtoffers inmiddels gelukkig wel weer het ziekenhuis heeft mogen verlaten. Ik denk dat dat misschien wel het nieuws is. Die zijn nu onderweg terug naar hun oorspronkelijke hotel in Oostenrijk.
19: Hoeveel het er precies zijn, kan ze niet zeggen. Het is moeilijk overzicht te krijgen, omdat de Nederlanders naar veel verschillende ziekenhuizen zijn gebracht. Veel van de slachtoffers kunnen volgens de ambassadeur nog nauwelijks bevatten in wat voor nachtmerrie ze zijn beland. Het kabinet blijft slecht in geheim bewaren voor Prinsjesdag, want ook vandaag lekt er weer van alles uit, zoals de koopkrachtcijfers. Daaruit blijkt dat we volgend jaar iets minder te besteden hebben. Voor de meeste mensen is dat 0,1% minder. In de gelekte stukken staat ook een oproep van het minderheidskabinet aan partijen om samen te werken. Het vliegveld van Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee wordt vernoemd naar Dolly Parton. De countryzangeres overleed ruim 2 weken geleden. De naamswijziging is nu goedgekeurd. Nashville wordt ook wel gezien als de hoofdstad van de country music. En het loopt storm bij een pop-up winkel op Utrecht Centraal. Klanten staan daar massaal in de rij. Niet voor gratis kleding of matcha, maar voor scheve wortels en lelijke appels. Een supermarkt van de No Waste Army verkoopt daar afgekeurde groenten. En dat slaat aan, er is 24.000 kilo groente gered. En dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Morgen zonnig. In het noorden wel kans op een buitje. Verder een fijne weekenddag. 19 tot 22 graden.
18: Heerlijk, Hanneke. Dankjewel. En jij ook een fijn weekend, hè?
19: Dank.
18: Flitsmeister, die meldt op dit moment nog eens eventjes kijken. 5 vertragingen. Nou, dit zijn de 3 langste op dit moment.

0: Kerk Noord.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
7: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
8: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Wij zijn klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
15: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

van deze vrijdag. Ja, de titel van deze hit zou je kunnen omschrijven als een gebied tussen licht en donker. En tussen fantasie en werkelijkheid. Twilight Zone, Golden Earring. Ja, geraden door onder andere Rob, Fred, Willem, Nancy, Joyce, Erik, Axel en Reinier. Aan jullie de eer. Gefeliciteerd hoor. En je hoorde ook nog What a Light to You van Charles and Eddie. En dat op dag 254 van het jaar 2026. Vrijdag 11 september. Oftewel 9-11. Want ja, op deze dag in 2001 werd New York wakker. Onder een strak blauwe hemel. Nou ja, een paar uur later keek de hele wereld naar de gebeurtenissen rond de Twin Towers. Want wat daar gebeurde, hè? De aanslagen van die dag kostten bijna 3000 mensen het leven en veranderden de wereld voorgoed. Goed, ja, de skyline werd herbouwd, maar de herinnering bleef. Vandaag in het nieuws, naast de 25e herdenking van de aanslagen van 11 september... ja, totaal iets anders. Het nieuwe Guinness World Records 2027 boek ligt in de winkels. Met daarin onder meer de smalste auto ter wereld en de meest getatoeëerde persoon ooit. Het gaat om een Canadees in de categorie meerdere lagen. Want zijn lichaam is voor ongeveer 90% bedekt met tattoos. En op sommige plekken zijn er tot 40 lagen over elkaar gezet. En bepaalde delen van zijn lichaam zouden zelfs meer dan 100 keer opnieuw zijn getatoeëerd. Ja. Nou, dan ben je inmiddels minder mens en meer kladblok geworden, heb ik het idee. Maar goed, dat terzijde. Ja, en als je vanavond zin hebt om terug te gaan naar de jaren 80... nou, dan zit je hier helemaal goed, hoor. Want over een klein uurtje gaat de 80's at 8 van start. En de playlist? Nou, die stel jij samen. Dus heb jij een favoriete 80's hit? Stuur hem dan nu alvast via de Radio 10-app naar de studio. Maar eerst wacht er nog een andere uitdaging. Het a cappella dilemma. Ja, los je dat goed op, dan ligt hier een uniek Radio 10 zomerpakket op je te wachten. En dat leuke spel gaat gespeeld worden naar Eros Player.

0: Taylor wint. Ja, de eerste platenmaatschappij van deze man vond zijn wat nasale stem ooit een nadeel. Uiteindelijk werd juist dat zijn handelsmerk. Ja, sterker nog, één regel is vaak al genoeg. En nou ja, je weet precies wie je hoort, hè. Het was natuurlijk Eros Ramazzotti en Più Bella Costa.
1: Het a cappella dilemma.
0: Bijna 19:30, wees welkom, goedenavond. Ja, een hit herkennen, nou, is meestal niet zo moeilijk. Maar wat nou als we alle instrumenten weglaten en dat alleen de zang overblijft? Kijk, dan wordt het toch wel...

0: Escaping to the music, DJ let it play.
1: Ja, met een beat eronder. Zing je waarschijnlijk woord voor woord mee, maar ja, haal de muziek weg. En ineens klinkt zelfs een hele grote hit als een puzzel. Denk jij te weten welke grote hit uit 2007 er hier is uitgekleed? Nou, dan maak je kans op het Radio 10 zomerpakket. Ja, we hebben nog wat liggen. Want met een cap, zonnebril en thermosbeker ben je helemaal klaar voor de laatste dagen van deze zomer. Lekker nazomeren. Nou, weet jij de artiest, de titel of beide? Nou, stuur je antwoord dan via de Radio 10-app naar de studio. En als ik je zo aan de telefoon krijg...

0: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
1: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
11: Zometeen valt alles op zijn plek. De oplossing van het a cappella dilemma en de winnaar van het zomer.

0: Ja, veel mensen noemen dit liedje per ongeluk wel eens What's Going On. Eigenlijk niet zo gek, want die woorden hoor je in het refrein terugkomen. Maar omdat Marvin Gaye die titel al had geclaimd, werd het uiteindelijk What's Up. En dat terwijl die titel nergens in de tekst voorkomt. Ja, wel blijft het een van de meest meegezongen refreinen, hoor, uit de jaren 90. Jorden de Fardon Blanc.
1: Het a cappella dilemma.
0: Ik ga meteen naar Astrid. Astrid, goedenavond. Het weekend is begonnen.
2: Ja?
0: En jij zit niet met je been omhoog.
2: Nee, niet echt.
0: Ja, dat klinkt een beetje raar, maar ja, mijn vraag was eigenlijk: ben je nog onderweg of zit je al met de benen omhoog? Maar ik weet natuurlijk al wat je aan het doen bent, want jij bent aan het...
2: Aan het strijken.
0: Een lekkere vrijdagavondklus, toch?
2: Ja, moet ook gebeuren, hè,
0: Ja, ik vind het eigenlijk een soort van maandagochtendritueel, te strijken. Maar ja, ik begrijp dat je misschien nog wel vol energie zit van de hele week.
2: Jawel hoor.
0: Dus ja, en energie moet er eventjes uit natuurlijk, hè. Ik denk niet dat er iemand gewoon heel irritant naast je moet komen staan. Want anders ga je met die strijkbout het een en ander doen, heb ik het idee.
2: Nee hoor, dan sta je gewoon helemaal rustig alleen. Gedachten op nul.
0: Mooi zo. Ja, wat is op dit moment belangrijker voor je? De eer of het zomerpakket?
2: Nou ja, luister, ik vind het gewoon... Ja, ik vind de eer ook leuk dat jullie me bellen. Een eer.
0: Nou ja, goed, laten we gewoon eens kijken, hè, of je zowel de eer als het zomerpakket gaat pakken. Hier komt nog één keer de opgave.
3: I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play.
0: Astrid, je hoorde het a cappella gedeelte uit een hele bekende hit. En die hit die komt eigenlijk alweer uit 2007. Way back.
2: Ja, zeker way back.
0: Wat ga je ervan maken?
2: Ik ga ervan maken Please Don't Stop the Music.
0: Van?
2: Dat weet ik niet.
0: De zangeres is je even ontschoten. Nou ja, goed, ik zei artiest of titel. Hè. Jij noemt de titel, ik vul de artiest aan. Het was Rihanna.
2: Oké.
0: Dus Sylvia, ja, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Helemaal leuk.
0: Jij gaat het weekend in met een extraatje van Radio 10. Een cap, een zonnebril en een thermosbeker... om nog even lekker van de nazomer te genieten.
2: Oh, heerlijk. Ja, leuk.
0: Veel plezier ermee en maak er een mooi weekend van.
2: Hey, dankjewel.

Radio 4 met Exile en I Wanna Kiss You All Over. De voordoende oplossing van het a cappella dilemma uit 2007. Rihanna en Please Don't Stop the Music. Astrid, die ging er vandoor met het Radio 10 zomerpakket. Ja, Astrid, die ik opeens Sylvia begon te noemen. Nee, ze heeft geen gespleten persoonlijkheid. Waar kwam dat vandaan, joh? Geen idee. Maar goed, is nog altijd Astrid. Zo dadelijk hoor je hier de 80s and 8's, maar de playlist moet nog wel gevuld worden. En daar kun jij bij helpen. Welke 80s hit hoort voor jou bij het vieren van je weekend? Welk liedje laat je meteen meezingen, meedansen, of dat je de volumeknop een sweeper naar rechts geeft? Nou, laat het weten via de gratis Radio 10 app. En spreek gerust een berichtje in, hè? Want ik vind het namelijk leuk om de stem achter de verzoekplaat te horen. Dus doe je best. Gaan we eerst eventjes voorproeven voordat het 8 uur is. Ja, doen we met deze 1987. U2, Where the Streets Have No Name.

Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
8: De kippieplank, 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
9: Kippie.
10: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
14: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
15: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
16: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Goedenavond, zo dadelijk hoor je hier de soundtrack van jouw jaren 80. Ja, een uur lang verzoekjes, herinneringen en hele grote hits. Maar eerst het nieuws.
3: De eerste slachtoffers van het busongeval in Zwitserland kunnen dit weekend terug naar Nederland. Hulporganisatie Eurocross stuurt ambulances om mensen op te halen die nog medische zorg nodig hebben. De meeste gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Op verschillende plekken in het land kun je al een tijdje vuurwerk inleveren. En dat heeft tot nu toe ruim 1000 kilo opgeleverd. Het grootste deel daarvan is consumentenvuurwerk dat niet meer afgestoken mag worden. Het inleverpunt staat steeds ergens anders. De komende dagen onder meer in Nijmegen, Roermond en Utrecht. In drinkwater zit veel PFAS en dat kan een probleem worden, zegt de inspectie. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, want het water is nog gewoon veilig te drinken. Het kabinet neemt de waarschuwing serieus en werkt aan maatregelen om de hoeveelheid PFAS in het water te verminderen. En honderden mensen waren bij de uitvaart van de beveiliger die vorige week werd doodgeschoten in Overasselt, melden regionale media. Zijn dressuurpaard liep een stukje mee in de rouwstoet. Ook was er een erehaag. Een vriendin haalde 20.000 euro op om de uitvaart te kunnen betalen. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het oosten nog kans op een bui, verder is het droog. Vannacht kan in het zuidoosten mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
2: Dan aansluitend het verkeer. Flitsmeister, die meldt 2 vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 6 minuten en 18 minuten. Door een ongeval op de A1 Apeldoorn-Amersfoort is dat. En dat is voor Hoevelaken.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het.

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Nog 309.000.
7: Oké, elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding. En,
9: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
11: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
17: Deze week, de radioteam staat op.

0: weekend ligt voor je. En de soundtrack daarbij regelen wij. Ja, het komende uur hoor je bij Radio 10 in de Edison Date de liedjes die jij hebt uitgekozen. Dus ja, dat zijn grote hits. Mooie herinneringen erbij. En nou ja, ook nummers die je in één klap terugbrengen naar toen. Daar heb jij ook zo'n liedje. Eentje waarbij je meteen weer weet waar je was, met wie je was of wat je aan het doen was. Laat het weten via de Radio 10 app. Stuur een berichtje of spreek er eentje in. Dan zie ik dat we allemaal binnenkomen hier. Maar eerst de deuren van de Edison Date officieel openen. En ja, de eerste verzoekplaat van vanavond, die mag door naar binnen hoor. En dat is die van Henk. Henk, goedenavond. Wat wil je horen?
1: Hey Dennis, wat er is een keer tijd voor een echte jaren 80 plaat van de Duitse Welle.
0: Ach zo.
1: Van Spider-Murphy Gang. Skandal in Sperrbezirk. Ja, ik heb hier een nummer zo. 0, 20, 30.
0: Ja, schöne Schauplatz.
1: Zou heel mooi zijn als je dat.

0: 80s at 8. Radio Dean.
1: Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency. Hartelijk goedenavond, dames en heren. Gezellig dat u er weer allemaal bent. Dank u wel dat u ons weer even toelaat in de intimiteit van uw huiskamer. Dank u wel.
0: Het geluid van de jaren 80.
2: 80s at 8.
0: Radio 10.

0: Goedenavond, Berners. Ik geniet inmiddels van een heerlijk lui weekend. Net nog eventjes de boodschap in huis gehaald. Dus morgen hoef ik de deur niet meer uit. Beetje klussen in huis en nou, verder zie ik wel. Wil jij Dr. Beat van de Miami Sound Machine draaien? Groetjes van Edwin uit Purmerend. Nou, dank voor je berichten, Edwin. En eerlijk, ja, een weekend zonder plannen is soms het beste plan dat er is, hè? Ga ervan genieten. Over jouw verzoekplaat nog even dit. Dr. Beat werd in Nederland een gigantische hit, maar in Amerika haalden ze er hun schouders voor op. Sterker nog, de plaat haalde de Billboard Hot 100 niet eens. Dus, ja, wij hadden dus eerder door hoe goed Gloria Estefan eigenlijk was. Hè? Zeg, ja, wat wil jij horen in dit uur? In dit 80's at 8 uur. Ja, meld je via de Radio 10 app met een leuke 80's hit. Dat heeft Betty ook gedaan. Betty, wat wil jij horen?
1: Ik zou graag Love Shack van de B-52's horen. Ik vond het altijd ontzettend leuk om op te dansen. En het was in de periode dat ik in Hongkong woonde. Ik kon er gewoon niet mee stoppen. Dus het zou leuk zijn om het nummer nog een keer op de radio te horen. Het is natuurlijk al een tijdje geleden, ergens in de 80er jaren. Dus ik hoop dat het nummer wordt gekozen. Dank je wel alvast als het lukt. Hoi.

0: Kitty's at 8. Radio 10.
1: Hey Dennis. Ja, het is vandaag zo'n dag waarop sommige nummers net iets meer betekenis krijgen. Voor mij is dat de New York Minute van Dan Henley. Zou je die willen draaien? Groetjes van Richard. Nou, inderdaad, Richard. Op zo'n dag als deze, 9-11, mag Dan Henley natuurlijk niet ontbreken. Ja, ik denk, als je 11 september 2001 bewust hebt meegemaakt, dan kun je eigenlijk meteen zeggen waar je op dat moment was, hè? Nou, ik werkte destijds nog bij een ander radiostation. Overigens in hetzelfde pand als waar Radio 10 nu zit. Ik was onderweg naar huis. Hoorde op de radio dat er een vliegtuig in het World Trade Center was gevlogen. Nou, thuis zette ik meteen CNN aan. Zag live. Ja, het tweede vliegtuig, het andere gebouw ingaan. Ja, dat heeft wel een enorme indruk op mij gemaakt. Sterker nog, ik dacht eerst dat ik naar een film zat te kijken. Een hele slechte film. En s'avonds zou ik met vrienden naar de sportschool gaan. Maar in plaats van dat te doen, zijn we gewoon lekker bij elkaar gekomen. En hebben we de hele avond tv gekeken. Ja, je wilde gewoon niets missen van het hele gebeuren daar in New York. Nou, nu zijn we 25 jaar verder en we hebben het er nog steeds over met z'n allen. Dus dat zegt eigenlijk alles, hè. Blijft een van de meest schokkende gebeurtenissen van deze eeuw. Mooi liedje, New York Minute, Dan Henley. Nou, dat gezegd hebbende, door naar de volgende verzoekplaats. Anoop, waar kom jij mee?
2: Goedenavond, Dennis. Doe me Johnny Camp met Jessica Pate. It's Friday night.
0: Wat is jouw favoriete hit uit de jaren 80?
3: Geef hem door via de Radio 10-app.
0: 80's at 8.
3: Radio 10.

0: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: 80's at 8. Dennis Vreugd.
16: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
17: Goedenavond, Dennis. Voor de 80's at 8 zou ik heel graag Vienna van Ultrafox nog een keer willen horen. Je hoort deze plaat niet zo snel op de radio en het is een prachtig nummer. Alvast bedankt. Groetjes uit Rijsbergen, Hans en Angelique.

0: vanavond, maar ik had ineens een Shattered Dreams van Johnny Hayes Jazz in mijn hoofd. En ik krijg hem er gewoon niet meer uit. Zou je hem willen draaien? Groetjes van Boudewijn. Nou, als je meer van dit soort pareltjes in je hoofd krijgt, Boudewijn, dan mag je hem eigenlijk iedere vrijdagavond wel gaan stalken tijdens de 80's en 80's. Helemaal geen probleem, hoor.
1: 80's Guilty Pleasure.
0: Ja, met de plaat waarbij iedereen automatisch zijn handen omhoog doet. Hands Up van Ottawa. Het verscheen in 1981, werd in heel Europa een enorme hit. Ja, grappig genoeg denken veel mensen dat Ottawa een echte band was. Maar ja, het was vooral een studioproject van twee Franse producers die precies wisten hoe je een feestplaatje moest maken. Een van die producers was Daniel Van Garde. Nou, die naam zeg je misschien niet veel, maar zijn zoon misschien wel. Dat is namelijk Thomas Bangalter. De man die later wereldberoemd zou worden als de helft van Daft Punk. One More Time, dat liedje ken je vast wel. Nou goed, terug naar Hands Up. Ruim 40 jaar later wordt het nog steeds gedraaid op bruiloften, feestjes en in kroegen. Ja, sommige nummers zijn gewoon niet kapot te krijgen.

0: kijken. Uiteindelijk hebben we de tv uitgezet en de radio aan. Veel gezelliger. Mocht ik Side of the Times van de Bellstars horen? Nou, ja, weet iedereen dat maar op de vrijdagavond ikken, hè? TV uit, radio aan, helemaal prima. Welkom bij de Edis & Nate Community. Ja, ik hoop dat jullie samen heerlijk hebben genoten van de Bellstars, hè? Leuk liedje uit 1983. Ja, en voor je, dat je het weet, ja, zit eigenlijk deze vrijdagavond er alweer op. Inmiddels 9:10. Zometeen hoor je hier Jan Paul na 9. Met de mooiste classics uit de top 4000. Morgenavond neemt hij ook de ethische date voor zijn rekening. Maar eerst sluiten we af zoals een ethisch uur hoort te eindigen. Met een lekkere uitsmijter, Davy. Welke is het geworden?
1: Hey Dennis, de jaren 80 waren heel veelzijdig. George Michael, Gazebo, Sidney Youngblood, Bad Boys Blue, The Time Bandits. Maar met 9/11 in gedachten ga ik voor ABC en All of My Heart. Want ons hart ligt vandaag bij New York. Groeten uit Vlaanderen.

0: En van de klant van mijn persoontje nog dit. Joep, doe je de mazzel.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via thestreamers.nl.
13: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
15: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Agressieve zwartrijders in de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer. Dat doet Arriva voor de veiligheid van het personeel, blijkt volgens RTL uit een interne memo. Op die treinroute gaat het vaak mis, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Vorig jaar werd een boa in haar gezicht geslagen. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Een loslopende hond heeft de politie een tijdje bezig gehouden bij het Brabantse Loon op Zand, meldt de regionale omroep. Er kwam een melding binnen dat de hond over een weg liep. Meerdere politiewagens gingen erop af, maar kregen de hond niet te pakken. Enige tijd later lukte dat wel. De hond is naar een asiel gebracht. En in een bos in de Franse Bourgogne is deze week ruim 60 kilo post gevonden. De brieven en folders moesten deze zomer in 5 dorpen bezorgd worden door een vakantiekracht. Het Franse postbedrijf heeft aangifte gedaan en de post alsnog bezorgd. Sommige brieven waren ruim een maand te laat. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de

big sale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: Ziggo.nl/business.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Gekkenhuis bij Leen Bakker.

0: Zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Deze week, de radioteam staat op rij.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

En ja, je weekend is officieel begonnen. En daarom duiken we ook vanavond samen de top 4000 in. Met het allergrootste en het allerbeste ooit gemaakt. Jouw suggestie kun je altijd even doorgeven, hè, via de app van Radio 10. Vind ik leuk om iets van je te horen. Welke is volgens jou nou een echte top 4000 classic? Nou, zometeen Mark Ronson samen met Amy Winehouse sowieso. En eerst even terug naar halverwege de jaren 60. Toen waren er vier jongens uit Liverpool hard bezig om de popmuziek voorgoed te veranderen. Ze schreven niet alleen liedjes over de liefde, maar begonnen ook herinneringen uit hun jeugd te verwerken in hun muziek. En een van die nummers die nam de luisteraar eigenlijk mee naar een bekende plek uit hun geboortestad. Een straat waar ze als scholieren regelmatig kwamen, waar de bus stopte en ja, waar allerlei kleurrijke figuren uit het dagelijks leven voorbij trokken. Vooral Paul McCartney die haalde zijn inspiratie uit die jeugdherinneringen en maakte daar een soort van muzikaal schilderij van. Prachtig. Met dat opvallende piccolo trompetgeluid en ja, de onvergetelijke melodie werd dit uiteindelijk een van hun grootste hits, de Beatles. En

0: producer Mark Ronson. En hij heeft hun samenwerking wel eens omschreven als een soort van broer-zusrelatie. Dit zei hij in een interview.
1: We had a brother and sister relationship. She called me the big sister she never wanted. Or something. She had such a quick wit. It was amazing.
0: Ja, zij noemde hem de grote zus die ze nooit heeft gehad. Vooral de humor van Amy Winehouse, Mr. Mark Ronson. Want dat had ze, vlijmscherpe humor. Valerie hoorde je bij Radio 10 in de top 4000 classics op je vrijdagavond. Met zometeen de Doobie Brothers. Na Soul to Soul.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
10: Kippie.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

Sunset bij Radio 10 op deze vrijdagavond. Lekker op de bank, drankje erbij. Misschien ben je hard aan het werk, kan natuurlijk ook. Of onderweg. Het weekend begin je met de top 4000 classics. Zometeen de soundtrack van de film waarin Aretha Franklin haar eerste bijrol had. Het was de eerste keer dat ze in een film te zien was. Nou, die soundtrack die ga je zometeen horen na Phil Collins en zijn versie van die klassieker van Cyndi Lauper. Dit is True.

0: uit de film The Blues Brothers.
1: Top 4000 Classics.
0: Legendarische film natuurlijk uit de jaren 80. Met gastrollen voor een heleboel artiesten. Met name soulartiesten, waaronder James Brown, Ray Charles, Cab Calloway, John Lee Hooker. Chaka Khan heeft zelfs een heel klein rolletje. Ze zingt mee in een koor. En ja, natuurlijk Aretha Franklin, hè, die speelt er ook mee. Het was haar filmdebuut. Haar allereerste rol in een film in The Blues Brothers. Everybody Needs Somebody hoorde je bij Radio 10. Het zijn de grootste hits aller tijden. Uit de grootste hitlijst aller tijden. De top 4000 van Radio 10. Met Martha en de Vandellas. Naar Robbie Williams. Dit is het prachtige Eternity.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Oh, wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
2: Langer mee doen is goedkoper.
1: Zeker, kwaliteit rendeert.

0: Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
10: Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: In een natuurgebied bij Delft zijn deze zomer 4 vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. 2 van hen werden ook aangerand. De laatste 2 aanvallen waren begin deze maand. Omdat het zo kort na elkaar gebeurde, onderzoekt de politie of het in alle 4 de gevallen om dezelfde dader gaat. Er zijn zoveel incidenten op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle dat treinpersoneel is gevraagd agressieve zwartrijders maar te laten gaan, meldt RTL Nieuws op basis van een memo van Arriva. De veiligheid van boa's en conducteurs gaat voor, staat erin. Eind vorig jaar werd nog een boa in haar gezicht geslagen. Bij de 9-11-herdenking in New York was voor het eerst een moment stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleken documenten die deze week zijn vrijgegeven. En in de Eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. In Alkmaar werd het 1-1 tegen Willem II. De wedstrijd begon zonder grote kansen. Pas na een half uur scoorde Jordi Klaasie voor AZ. 10 minuten voor tijd viel de gelijkmaker. AZ blijft ondanks de verspeelde punten nog wel koploper. Het radioteam weer door Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
14: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je

0: Bijbel.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Deze week, de radioteam staat op.

0: Simply Red bij Radio 10 en Stars. En die hoorde Survivor, Eye of the Tiger.
1: Ja. Top 4000 Classics.
0: Op deze vrijdagavond Jan-Paul hier met tot middernacht de grootste hits uit de top 4000. En ja, ik kan me nu al verheugen op het einde van het jaar. Want dan hoor je in de weken voor de kerstdagen ja, een gloednieuwe top 4000. En zoals elk jaar kun jij die lijst samenstellen door je eigen stemlijst door te geven. In november zullen de stemweken zijn. Dat duurt nog heel even, maar toch is het leuk om nu alvast even na te denken en langzaam al te beginnen met jouw selectie, hè, voor die lijst en voor je eigen stemlijstje natuurlijk. Welke parels mogen niet ontbreken in de lijst? Dat wil ik wel van je weten. Je mag wat dat betreft nu al jouw suggestie doorgeven via de app. Misschien kan ik hem zo meteen al even draaien. Frederik die laat weten dat eigenlijk alles van Adele in de top 4000 mag staan. Haar absolute favoriet. Nou, ik ga haar zo meteen voor je draaien, Frederik. Eerst Rolls Royce.

Sommige liedjes zijn zo sterk geschreven dat ze door verschillende artiesten worden opgenomen. Maar af en toe dan is er één versie die voor veel mensen gewoon de definitieve versie wordt. En dat geldt zeker wel voor dit liedje, want het werd geschreven door Bob Dylan. Verscheen oorspronkelijk in 1997, maar zo'n 10 jaar later, ja, gaf een jonge Britse zangeres er haar eigen draai aan. En ze nam het op voor haar debuutalbum, 19, op aanraden van haar manager. En zelf zei ze later dat de tekst precies verwoordde wat ze op dat moment voelde. En daarom moest dit liedje ook gewoon een plek krijgen op die plaat. Een van haar grootste hits. Make You Feel My Love, Adele in de top 4000 Classics. Met nu Prince.

0: en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer!
3: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht een heerlijk

0: Angie. Ja, er gaan verschillende verhalen rondom dit liedje.
1: Top 4000
0: Classics. Maar waar zou het nou precies over gaan? Wie is die Angie? Nou, het is geschreven door Keith Richards. En lang werd ook gedacht dat het zou gaan over de dochter van Keith Richards. Angela genaamd. Nou ja, kortweg Angie. Dat zou op zich wel kunnen kloppen. Maar in zijn autobiografie uit 2010 heeft hij toegegeven dat hij eigenlijk dit liedje al lang had geschreven. Nog voordat zijn dochter was geboren. En dat de naam Angie gewoon willekeurig gekozen was op dat moment. De Rolling Stones op de vrijdagavond van Radio 10. Mike Oldfield en Maggie Reilly hoor je zo meteen na Bob Marley. Met zijn hit uit de jaren 70, die dankzij Funkstar Deluxe gewoon een nieuw en een hip jasje kreeg eind jaren 90. The Sun is Shining op 10.

Al meer dan 40 jaar wordt er gespeculeerd over de betekenis van dit nummer. Want volgens heel veel mensen is dit een verwijzing naar de dood van John Lennon. Al heeft Mike Oldfield dat nooit echt officieel bevestigd. Wat we wel weten is dat toch wel de mysterieuze tekst en de prachtige stem van Maggie Reilly samen ervoor gezorgd hebben dat dit wel een van de grootste hits uit de jaren 80 is geworden. Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow hoorde je. Het zijn de top 4000 classics op deze vrijdagavond. Het is ja, 11 september. Het is toch wel zo'n datum, hè? Vooral als je bedenkt dat het 25 jaar geleden is dat de aanslagen in New York plaatsvonden. En ja, dat voelt allemaal veel korter geleden. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat deze gebeurtenissen in het geheugen gegrift staan. En ja, dat geldt eigenlijk ook wel voor de muziek uit de top 4000. De grootste en de meest onvergetelijke hits. Met ABBA zometeen, na Three Doors Down.

0: kruisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruggeleverd kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
1: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
11: De vriendelijke specialist. DA.
12: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA, Smin.
14: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
14: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost
17: yourself. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via streamers.nl.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
21: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
22: Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de Dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12.
0: Thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
23: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
14: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
24: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
25: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
24: Sorry Bo, het is beauty.
25: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
25: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
27: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver er vanaf. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
29: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
30: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
31: Fans van Voordeel.
32: Aldi. Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
33: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
32: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
33: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
32: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
34: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
30: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
31: Fans van voordeel.
30: Aldi.
35: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

0: frontman van het goede doel. Maar eind jaren 90 bewees Henk Westbroek dat hij ook solo een heel groot publiek kon raken eigenlijk. En dat deed hij met het bijzondere persoonlijke liefdesliedje Zelfs je naam is mooi.
1: Top 4000.
0: Classics. Ja, goedenavond. Wat goed dat je erbij bent. Jan-Paul hier, richting middernacht met de Top 4000 Classics. Elke avond tussen 9 en 12 hier op Radio 10. Ja, en mij hoor je elke vrijdagavond met het allerbeste uit de lijst, waar echt alles in staat. Justin Timberlake bijvoorbeeld, die ga je dadelijk horen. En ook de Italiaanse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 1987. En wat vervolgens ook een hele grote hit werd hier in Europa. Ook die staat in de lijst. Komt eraan, naar de Ronettes en Be My Baby.

Ja, je mag gewoon mee beatboxen natuurlijk met deze. Hij had al een groot succes met de boyband NSYNC, maar ja, solo heeft hij misschien nog wel groter succes behaald. Justin Timberlake en Rock Your Body bij Radio 10. Ja, in 1987 toen sloegen de Italiaanse sterren Umberto Tozzi en Raf de handen ineen voor een liedje over vrijheid, over verlangen en de eeuwige aantrekkingskracht van de zee. En met dat lied vertegenwoordigde duo Italië op het Eurovisie Songfestival. In 1987 was dat, waar ze toch wel knap als derde eindigden. En het liedje, ja, dat groeide daarna uit tot een grote hit in verschillende Europese landen en is nog altijd een hele geliefde klassieker onder de liefhebbers van de Italiaanse popmuziek. Hier zijn Tozzi en Raf. Gente di mare bij Radio 10.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
4: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Wij zijn klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Ja, goedenavond. Het laatste uurtje van je vrijdag, maar het begin van je weekend. Met nu Katrina.

0: Steve Harley en Cockney Rebel in de Top 4000 Classics. En Make Me Smile, en dat is wat de Top 4000 ook met je doet. Hè? Je krijgt er een grote glimlach van.
1: Top 4000 Classics.
0: Halverwege de jaren 90 was George Michael eigenlijk al lang meer dan de voormalig zanger van Wham. Hè? Hij had zichzelf solo toch echt wel heel goed neergezet. En na een jarenlang gevecht met zijn platenmaatschappij keerde hij op een gegeven moment terug met het album Older. Prachtig album. En daarin klonk hij ook wel wat volwassener, wat zelfverzekerder en zo. Ja, hij was duidelijk ontwikkeld eigenlijk als artiest. Nou, een van de grootste hits van dat album, dat was een mix van pop, van dance, R&B, alles zat er een beetje in. En natuurlijk ja, die herkenbare sample uit de hit Forget Me Nots van Patrice Rutschen. En dat was zijn laatste nummer 1 hit in Engeland tijdens zijn leven. George Michael, dit is Fast Love.

Alanis Morissette, jaren voordat de hashtag MeToo-beweging op gang kwam, vertelde ze eigenlijk al haar verhaal, hè, in dit liedje wat je net hoorde. Het gaat over een veel oudere man uit de muziekindustrie die een relatie met haar begon toen ze nog maar een tiener was. Pas jaren later vertelde ze openlijk dat het eigenlijk om gewoon misbruik ging van een machtspositie. Nou, toen de hashtag MeToo-beweging losbarstte, toen ontdekte eigenlijk heel veel luisteraars pas later waar het er eigenlijk echt om ging. Wat de impact eigenlijk is op zo'n moment in zo'n situatie. Hands Clean hoorde je bij Radio 10. Hey, morgenavond vanaf 9 uur hoor je weer een nieuwe Top 4000 Classics met Albert-Jan Sluis. En ik spreek je morgen nog net daarvoor weer. Vanaf 6 uur aan het begin van je zaterdagavond in het weekend van Radio 10. Veel plezier zometeen met Nonstop, de grootste hits aller tijden. Heb ik nog Elton John voor je na Diana Ross.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Woehoe! Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Bij Iris Opticiens glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michielgestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000... en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit... maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden.
7: Deze week, de Radio 10 staat op...

In Amsterdam Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in. En een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt. En één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden.

0: Tussen het Drentse Bijlen en Groningen rijden geen treinen vanwege een bommelding. Een man die in de trein zat deed de melding, maar het is nog niet duidelijk of dat ook waar was. Hij is op station Assen aangehouden. Dat station is afgezet en de trein wordt onderzocht om te kijken of er iets verdachts in zit. Dit weekend worden de eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland weer naar huis gebracht. Er worden ambulances gestuurd met verpleegkundigen voor medische ondersteuning. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In het noorden van Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij een leegstaand pand. Het gaat om een berg sloopafval dat naast het gebouw ligt. De brandweer is met veel mensen bezig met blussen. Ze willen voorkomen dat het vuur naar het gebouw overslaat. Ook is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet. Een man uit Waspik is betrapt op winkeldiefstal. Dat meldt Omroep Brabant. De politie werd ingeschakeld en die handelde het incident meteen af. Maar even later zagen de agenten hem in een auto stappen en wegrijden, zonder dat de man een rijbewijs had. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur. En dat was niet de eerste keer, dus is ook de auto ingenomen. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind.
1: Deze week, de Radio 10 staat op...